0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is erbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
9: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
10: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen. We gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
9: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
3: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop jfz.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl. Onderweg naar waar dan
1: ook. Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Leren mediteren, zen.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Leren mediteren, zen.nl.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: 8 uur is het. Je bent bij Radio Rijnmond. De Rijnmond Jukebox. Zometeen 2 uurtjes met Dennis Kranenburg. Eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. De A15 Gorkum richting Europoort is afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloes vanwege een gekantelde vrachtauto. Het ongeluk gebeurde vanmorgen even voor 7:30. Het verkeer kan nog wel gebruik maken van de rechterparallelrijbaan van de A15. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd. Daardoor kon ook de bemanning worden betaald eindelijk. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. De diefstal van een loodzware kerkklok in Spijkenisse lijkt al snel opgelost te zijn. De 150 kilo wegende kolos werd dezelfde dag nog aangeboden bij metaalbedrijf in Spijkenisse. Dat bedrijf gaat de gegevens van de verkoper overdragen aan de politie. De diefstal werd donderdag opgemerkt door leden van kerkgenootschap De Verbinding aan de Eikelaan in Spijkenisse. Daar stond de klok van de voormalige ontmoetingskerk in de tuin. Het stevig verankerde voorwerp wordt alleen nog gebruikt bij uitvaarten. Bij een controle van een Duits voertuig moest gisteren in Ridderkerk een politiehond in actie komen. De bestuurder ging er vandoor toen agenten hem aan de kant wilden zetten. De achtervolging eindigde bij Ridderkerk, waar de bestuurder opnieuw, maar dan rennend, wist te vluchten. In de auto vond de politie pakketten met vermoedelijk drugs. De speurhond die erbij was, rook de verdachte en dook een sloot in. En daar beet hij de Duitser in zijn been voordat hij door agenten werd aangehouden. De Nederlandse hockeyers moeten nog even wachten op hun eerste wereldtitel sinds 1998. Oranje verloor in Amstelveen de halve finale van het WK van Spanje. 3-4 werd het. Richting het einde van het derde kwart stond Oranje nog op 1-0 voorsprong. Bij een 1-1 stand in het laatste kwart liet Duco Telgekamp zich provoceren door een Spanjaard. Hij kreeg een gele kaart en moest er 10 minuten uit, waarna Spanje met een man meer op het veld het duel besliste in 3-4 dus. En vanmiddag treffen Excelsior en Sparta elkaar in de Eredivisie. Daar gaat het over voetbal. Om 16:30 begint de wedstrijd. Feyenoord is morgen aan de beurt. In eigen huis is dan ADO Den Haag de tegenstander. Het weer nog. Droge periode en ook buien. De maximaal ongeveer 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
6: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
8: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
9: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
10: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
11: Kom spelen bij Belen. De nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
10: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
12: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
13: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
14: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
15: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
16: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remel waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remelwaterontharders.nl.
17: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
18: Voor een badkamer zonder zorgen, Molenaar.
16: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
20: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
19: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
20: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
21: Dit is Radio Rijnmond.
22: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

coach is long. Train I ride, 16 coaches long.

was Elvis Presley met Mystery Train, het nummer dat geschreven werd door de Amerikaanse bluesmuzikant Junior Parker in 1953. En als eerste werd uitgebracht door Little Junior's Blue Flames. Elvis was de eerste die het nummer coverde en het zorgde er in 1955 voor dat hij in heel Amerika bekend werd als countryster. Deze maand is het 49 jaar geleden dat Elvis Presley in 1977 overleed op 42-jarige leeftijd. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. Er zijn veel grote hits ontstaan in Italië. Ook Dusty Springfield kreeg zo een hit te pakken. Zij werd 59 jaar en deed in 1965 mee aan het Sanremo Festival. En ze hoorde daar het nummer Io che non vivo en was zeer onder de indruk. In 1966 bracht Dusty haar versie uit. Maar wel nadat ze pas na 47 takes tevreden was met de akoestiek van haar stem in de opnamestudio. Het blad Rolling Stone magazine zette You Don't Have to Say You Love Me uiteindelijk in de lijst met de 500 beste nummers aller tijden.

Je hoort de Secret Love van George Michael in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer staat op zijn album Songs from the Last Century uit 1999... met daarop coverversies van hits uit de vorige eeuw. Dit nummer komt oorspronkelijk uit 1953 en is van Doris Day... en werd genomineerd voor een Oscar omdat het werd gebruikt in de film Calamity Jane. Doris Day werd toen gevraagd het nummer bij de uitreiking te zingen... maar dat weigerde ze en dat leverde haar weer de Zure Appel Award van 1953 op... Een paar maanden geleden werd het jasje van George Michael geveld... dat hij droeg in de clip van Faith en dat bracht ruim 2 ton op. En aanstaande kerst is het alweer 10 jaar geleden... dat George Michael overleed op 53-jarige leeftijd. Het nummer Ain't Nobody Home werd geschreven door Jerry Ragavoy... en in 1966 als eerste uitgebracht door de Amerikaanse zanger Howard Tate... die het toen uitbracht op zijn debuutalbum Get It While You Can... In 1971 verscheen er een bekende cover van dit nummer... want toen zette B.B. King het op zijn album B.B. King in Londen. Eind jaren 80 kwam zijn versie nog een keer uit... nadat het werd gebruikt in een spijkerbroekenreclame. Dit is B.B. King met Ain't Nobody Home.

gelijknamige album van Willie Nelson uit 1984 hoorde je City of New Orleans. Het origineel van dit nummer komt uit 1971 en is van de Amerikaan Steve Goodman, die het ook zelf heeft geschreven. Een jaar later, in 1972, was Arlo Guthrie de eerste die een hit scoorde met City of New Orleans. En ook Willie Nelson was er succesvol mee. Hij scoorde er een nummer 1 country hit mee. In 1973 was er ook een Nederlandse versie van dit nummer, want toen Gerard Cox de Franse versie van Joe Dassin hoorde, schreef hij in korte tijd de tekst voor 'Het is weer voorbij, die mooie zomer'. De Amerikaanse groep The Elgins werd opgericht in Detroit en hun eerste album werd in 1966 uitgebracht door Motown. Het kreeg de titel Darling Baby en werd grotendeels gemaakt door het trio Holland Dozier Holland. Dat geldt ook voor de single met dezelfde titel als het album. Dit is Darling Baby van The Elgins in de Rijnmond Jukebox.

Dat was Every Day of My Life van Bobby Vinton uit 1972... wat op zijn 22e studioalbum stond met dezelfde titel. Dit nummer werd al in 1954 geschreven door Al Jacobs en Jimmy Crane... en de meest succesvolle versie was die van Bobby Vinton... die in april 91 jaar is geworden... en naast zanger ook presentator was van zijn eigen televisieshow. Het nummer Yes Sir, That's My Baby komt uit 1925... en werd geschreven door Walter Donaldson... De Amerikaan Gus Kahn schreef tal van teksten voor nummers... die in het Great American Songbook terechtkwamen. Dat geldt ook voor de tekst die Kahn schreef voor Yes Sir, That's My Baby. Er zijn veel artiesten die een versie van het nummer hebben opgenomen... waaronder ook Frank Sinatra. In 1966 bracht hij het album Strangers in the Night uit... en daarop staat zijn versie van Yes Sir...

Eddie Rabbit op Radio Rijnmond met $2 in the Jukebox uit 1976. Dit door hem geschreven nummer stond op zijn album Rocky Mountain Music. En de single bereikte de derde plaats in de Billboard Hot Country Singles lijst. Hij begon zijn carrière als songwriter in de hoop om zelf platen op te gaan nemen. Zo schreef hij onder andere voor Elvis Presley het nummer Kentucky Rain. Door longkanker werd Eddie Rabbit slechts 56 jaar. We gaan naar Bo Diddley, de Amerikaan die in 1928 werd geboren. Hij kreeg in zijn jeugd vioolles, maar na het horen van John Lee Hooker wilde hij bluesgitarist worden. En dat is zeker gelukt, want Bo Diddley groeide uit tot een populaire en invloedrijke artiest. In 1955 scoorde hij een van zijn eerste hits met een zelfgeschreven nummer. Dit is Bo Diddley met I'm Your Man.

We kennen dit nummer vooral van Diana Ross. Je hoorde Do You Know Where You're Going To, ook wel Theme from Mahogany genoemd, omdat Diana Ross het in 1975 in haar tweede film Mahogany zong. Het leverde haar een nummer 1 hit op, terwijl het origineel van Thelma Houston zonder succes bleef. De versie die je net hoorde was van Dinah Shore. Zij zette het een jaar later op haar album Dinah. Haar loopbaan begon best bijzonder, want ze werd na audities afgewezen bij de orkesten van Benny Goodman, Jimmy Dorsey en Tommy Dorsey. Maar ze gaf niet op en werd de eerste zangeres uit haar tijd die grote solo-successen wist te behalen. In 1965 kwam het nummer 1, 2, 3 van Len Barry uit, die ook had meegeschreven aan het nummer. Maar daar was best wat gedoe over, want platenmaatschappij Motown diende een aanklacht in vanwege plagiaat. Zij vonden dat het wel erg leek op Ask Any Girl van The Supremes. Dat nummer was geschreven door Holland Dozier Holland en stond een jaar eerder op de B-kant van Baby Love. In eerste instantie werd de claim van tafel geveegd, maar na 2 jaar kreeg Motown 15% van de opbrengsten en werden Holland Dozier Holland toegevoegd aan de schrijvers van het nummer 1, 2, 3 van Len Barry.

muziek van de Everly Brothers gaat nooit vervelen. Je hoorde Walk Right Back uit 1961 in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Sonny Curtis. Hij overleed vorig jaar op 88-jarige leeftijd en was een vriend van Buddy Holly en speelde ook bij de Crickets. Curtis schreef het nummer Walk Right Back op een zondagmiddag en liet het aan de toenmalige drummer van de Crickets horen, die ook voor de Everly Brothers werkte. Hij nam het mee naar Phil en Don, die razend enthousiast waren, en het daaropvolgende weekend werd het nummer Walk Right Back opgenomen. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox, maar eerst gaan we nog naar Ella Fitzgerald. Voor de musical Call Me Madam uit 1950 schreef Irving Berlin het nummer It's a Lovely Day Today. In die musical werd het voor het eerst gezongen door Russell Knibb en Galina Telva. In 1958 bracht Ella Fitzgerald het album Ella Fitzgerald Sings the Irving Berlin Songbook uit. En voor dat album kreeg ze bij de eerste uitreiking van de Grammy Awards de prijs voor beste vrouwelijke popzangeres. De prijs die ze ook de 3 jaren erna op zou eisen. En Ella Fitzgerald hoor je nu in de Rijnmond Jukebox met It's a Lovely Day Today.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
5: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
4: Het is summer sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
6: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
10: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Negen uur is het. Je luistert naar Radio Rijnmond. Hou je kleingeld bij de hand. Wie weet komt het van pas straks in het tweede uurtje. De Rijnmond Jukebox met Dennis Kranenburg. En tussen 10 en 12 zit hier Ronald van Oudheusden. Nu krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemorgen. Door een gekantelde vrachtwagen is de A15 Gorkum richting Europoort vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Schaarloos. De vrachtwagen vervoerde brandparen en giftige stoffen. Hij kwam even voor 7:30 op zijn zij terecht na een aanrijding met een auto. Die raakte zwaar beschadigd. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer op de A15 kan gebruik maken van de parallelrijbaan. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd en daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. De Nederlandse hockeyers hebben gisteravond in Amstelveen de halve finale van het WK verloren van Spanje. Het werd 3-4. Tegen het eind van het derde kwart stond Oranje nog op een 1-0 voorsprong. Na de gelijkmaker liet Duco Telgenkamp zich in het laatste kwart van de wedstrijd provoceren door een Spanjaard. Hij kreeg een gele kaart en moest 10 minuten naar de kant. Spanje besliste vervolgens het duel met een man meer in 3-4 dus. Rotterdamse derby in de Eredivisie vanmiddag gaat het over voetbal. Excelsior en Sparta treffen elkaar om 16:30 vanmiddag. De derde Eredivisieclub in onze regio, Feyenoord, heeft morgenmiddag in de eigen Kuip ADO Den Haag als tegenstander. De luchthaven van de Amerikaanse stad Nashville krijgt de naam van Dolly Parton. De gouverneur van de staat Tennessee en de luchthavendirectie scharen zich achter een plan daarvoor van fans van Dolly. De zangeres kwam uit Tennessee en kocht in 1972 het landgoed net buiten de stad, waar ze afgelopen week overleed. Het weer dan nog. Kans op een regenbui. In de loop van de dag tijdelijk droger met af en toe zon. Maxima rond 21 graden. Morgen vallen in de ochtend mogelijk nog een paar buien. Daarna is het lange tijd een stukje droger en schijnt de zon geregeld. Bij morgen opnieuw zo'n 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
0: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
14: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Filharmonisch Orkest.
3: Op zoek naar een nieuwe tv of wasmachine? Electrostore Rotterdam op de Pleinweg. De zaak met ouderwetse service. Voor al uw televisies, audio en grote huishoudelijke apparaten. Kijk op www.electrostorerotterdam.nl.
15: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
9: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
16: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
17: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
21: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
22: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
21: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
22: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Door de Amerikaanse zanger Bobby Rydell met Forget Him uit 1963. Het nummer dat werd geschreven door Tony Hatch. Bobby Rydell deed als kind al zangers na, die hij op tv zag. En op zijn 8e won hij een talentenjacht, die ervoor zorgde dat hij jarenlang op tv te zien was. Hij was in het begin van de jaren 60 een echt tiener-idool. En in de jaren 80 zou hij met Frankie Avalon en Fabian Ford de Golden Boys oprichten. Een groep met voormalige tiener-idolen. Bobby Rydell overleed op 5 april 2022 op 79-jarige leeftijd. Als je het mij vraagt, is God Only Knows van de Beach Boys het mooiste nummer ooit gemaakt. Het staat op het legendarische album Pet Sounds uit 1966... waar Brian Wilson ooit over vertelde dat hij inspiratie vond bij de Beatles en dan met name bij de liedjes van Paul McCartney. Maar God Only Knows was in die tijd ook controversieel, want veel radiozenders wilden het niet draaien vanwege het woord God in de titel. Het leverde uiteindelijk wel een pareltje op. De Beach Boys hoor je nu met God Only Knows.

Uit 1964 was dat Nat King Cole met Let's Face the Music and Dance. Een nummer dat op het album met dezelfde titel kwam te staan en wat een inspiratie zou zijn voor andere artiesten om zich er ook aan te wagen. Zoals meerdere klassiekers was Fred Astaire ook bij dit nummer de eerste die het zong. Het was Irving Berlin die het nummer in 1936 schreef voor de film Follow the Fleet. Meerdere artiesten, zoals bijvoorbeeld Tony Bennett en Lady Gaga, wonnen uiteindelijk een prijs met Let's Face the Music and Dance. Hij wordt omschreven als een bluesgigant, een absolute meester in zijn genre en een van de beste mondharmonica-spelers ter wereld. Ik heb het over de Britse zanger en bluesharmonica-virtuoos Charles Robson. Hij werd geboren in 1978 en begon op zijn 7e met vioolspelen, op zijn 12e met de saxofoon, totdat hij op zijn 14e kennis maakte met de mondharmonica. In 2024 kwam zijn album 7 Blues Classics uit en daarop staat Key to the Highway.

acute alcoholvergiftiging werd de Amerikaanse zanger en muziekschrijver Keith Whitley slechts 34 jaar. En hoewel hij tijdens zijn carrière slechts 2 albums uitbracht, kwamen er wel 12 singles in de Billboard Country hitlijst terecht. En na zijn dood kwamen er nog eens 7 bij. Een nummer dat je net hoorde in de Rijnmond Jukebox was Don't Close Your Eyes, dat afkomstig is van het album met dezelfde naam. Het werd de nummer 1 hit en de Billboard nummer 1 country single van het jaar 1988. De Amerikaanse blueszanger en gitarist Otis Rush werd 84 jaar en was een inspiratie voor latere grootheden, als Eric Clapton en Stevie Ray Vaughan. Otis Rush was linkshandig en speelde op een rechtshandige gitaar zonder de snaren dus om te draaien. Het hinderde hem totaal niet en hij kwam in de lijst met de 100 beste gitaristen aller tijden terecht. Met Otis Rush gaan we naar een nummer dat al in 1959 werd uitgebracht door Jimmy Reed, die het ook had geschreven. Dit is Otis Rush met Baby What You Want Me To Do.

0: Dat was Louis Armstrong met We Have All The Time In The World. Een nummer dat eind jaren 60 speciaal werd geschreven voor de James Bond film Honor Majesty's Secret Service, waarin George Lazenby de hoofdrol speelde. Het nummer werd destijds geschreven door Hal David en John Barry. Een tijdje geleden keek ik de James Bond film No Time To Die met Daniel Craig, en ook daarin is Louis Armstrong te horen met We Have All The Time In The World. Van Waylon Jennings weten we dat hij in 1959 de dood ontliep, toen hij zijn plek aan boord van het vliegtuig bij Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper opgaf aan iemand die ziek was, niet wetende wat voor ramp hen te wachten stond. We gaan met Waylon Jennings nu naar 1977, het jaar van zijn album All Waylon. Dat album werd een van zijn meest verkochte albums, en dat kwam met name door één nummer, Lookin' Texas, wat ook weer de grootste hit werd van Waylon Jennings. Het zou je dan ook niet verbazen dat hij er een nummer 1 hit mee scoorde. Waylon Jennings werd 64 jaar en Willie Nelson werkte met hem samen tijdens de opname van Lookin' Texas.
1: The only two things in life that make it worth living

Amerikaanse zanger en muziekschrijver Gene Pitney kende best wat succes in zijn carrière. Zo schreef hij het nummer Hello Mary Lou, wat uiteindelijk in 1961 een hit werd voor Ricky Nelson. Ook 1962 was een succesvol jaar voor Gene Pitney, want hij scoorde dat jaar zelf een hit met het nummer dat je net hoorde, Only Love Can Break a Heart. Dit nummer werd geschreven door Hal David en Burt Bacharach en staat op het tweede album van Gene Pitney, dat ook Only Love Can Break a Heart heet. De Amerikaanse zanger Billy Preston overleed in 2011 op 71-jarige leeftijd. Hij werd ontdekt door de Big Bopper, die hem aanbood om een nummer op te nemen dat hij had geschreven, het nummer Running Bear. Het nummer werd uitgebracht na de vroegtijdige dood van de Big Bopper en zou Johnny Preston een nummer 1 hit opleveren. Muzikaal gezien een goede binnenkomer voor Johnny Preston, die uiteraard meer nummers uitbracht, zoals in 1960 Charming Billy.

2014 kwam het album Dead Love and Feeling van Steve Tyrell uit. En daarop staat het nummer dat je net hoorde. Laughter in the Rain, dat hij samen zong met de dit jaar overleden Neil Sedaka. Sedaka bracht dit nummer zelf al uit in 1974 en schreef er de muziek ook voor. De tekst werd geschreven door Phil Cody en hij vertelde later dat hij het liedje in 5 minuten op papier had staan nadat hij flink gebloot had en tegen een boom in slaap was gevallen. Het nummer werd destijds uitgebracht bij The Rocket Record Company, het platenlabel van Elton John, die er ook voor zorgde dat het in de Verenigde Staten een hit werd. Rose Maddox werd in 1925 geboren in Alabama en werd 72 jaar nadat ze in 1998 overleed. Ze werkte in het verleden vaker samen met Buck Owens, die in 1929 werd geboren in Texas en in 2006 overleed op 76-jarige leeftijd. Door die samenwerking wisten ze zelfs in de country hitlijsten te komen. In 1953 bracht Buck Owens al een door hem zelf geschreven nummer uit en dat nummer werd in 1963 uitgebracht als duet van Buck Owens met Rose Maddox. Dit is Sweethearts in Heaven.

Dit was toch een bijzondere samenwerking, hoor. Die tussen Tony Bennett en Lady Gaga. Het leverde in 2021 het album Love for Sale op. En dat was het tweede album waarop de twee samenwerkten. Je hoorde Tony Bennett en Lady Gaga met I Get a Kick Out of You in de Rijnmond Jukebox. Dit nummer werd geschreven door Cole Porter en voor het eerst gezongen door Ethel Merman in de Broadway musical Anything Goes uit 1934. Het nummer is door tal van artiesten gecoverd en een van de meest bekende versies van I Get a Kick Out of You is van Frank Sinatra. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog een keer naar The Beach Boys. Je kunt soms in korte tijd een nummer schrijven, maar dat wil niet zeggen dat het zo op de plaat staat. Dat laatste was ook het geval bij de Beach Boys, want Brian Wilson schreef samen met Mike Love het nummer Good Vibrations. En de opnames van dit nummer duurden maar liefst 6 maanden en vond plaats in 3 verschillende studio's. Het was allemaal niet voor niets, want het geduld en de inspanning werd beloond, want het leverde de Beach Boys in 1966 een grote hit op. Het was de bedoeling dat dit nummer op het nooit afgemaakte album Smile kwam te staan, maar dat gebeurde niet. Wel kwam het in 1967 op het album Smiley Smile te staan. En dat was weer de opvolger van het legendarische Pet Sounds album. En de Beach Boys hoor je nu met Good Vibrations.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
6: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
7: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
8: Oma!
9: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
10: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
15: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
13: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
16: Vodafone. Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
17: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
18: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
19: Oké, we gaan.
20: Een bijzonder goedemorgen. Het is 10:00. Je zit bij Rijnmond, het zonnetje schijnt buiten. De temperatuur is zeer aangenaam, een lekkere start van deze zaterdag. En nog 2 uurtjes, het weekend is er voor de boeg ook. En eerst het belangrijkste nieuws, wat wil je nog meer? Hier is Reinoud Roemer, goedemorgen.
21: Goedemorgen Ronald. Door een gekantelde vrachtwagen is de A15 Gorkum richting Europoort vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Schaarloos. De vrachtwagen vervoerde brandparen en giftige stoffen. Hij kwam even voor 7:30 vanmorgen op zijn zij terecht na een aanrijding met een auto. Die raakte zwaar beschadigd. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Het verkeer op de A15 kan gebruik maken van de parallelrijbaan. Ook de Noorse kerk aan de Westzeedijk in Rotterdam rouwt om koning Harold. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk in Rotterdam hangt de Noorse vlag, halfstok, en binnen staat een gedenktafel met daarop een kaars, een foto van de overleden koning en een condoleanceregister van de koning van Noorwegen. De Nederlandse hockeyers hebben gisteravond in Amstelveen de halve finale van het WK verloren van Spanje. Het werd 3-4. Tegen het einde van het derde kwart stond Oranje nog op een 1-0 voorsprong. Na de gelijkmaker liet Duco Telgekamp zich in het laatste kwart van de wedstrijd provoceren door een Spanjaard. Hij kreeg een gele kaart en moest 10 minuten naar de kant. Spanje besliste het duel vervolgens met één man meer in, wat ik al zei, 3-4. Een Rotterdamse derby in de Eredivisie vanmiddag. Excelsior en Sparta treffen elkaar om 16:30. De derde Eredivisieclub in onze regio, Feyenoord, heeft morgenmiddag in de eigen Kuip ADO Den Haag als tegenstander. Het weer nog, er is een klein kansje op een regenbui, maar Ronald zei het al, er is veel zon en het is wat droger inmiddels, maximaal rond 21 graden. Morgen vallen in de ochtend mogelijk nog een paar buien, daarna is het lange tijd een stuk droger, schijnt de zon geregeld. Bij morgen opnieuw 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
20: Dankjewel, Reinoud. Ja, je hoorde het al van Reinoud in het nieuws. Ja, een ellende natuurlijk op die A15. Enorme schade, vrachtwagen en een auto daar in botsing vanochtend vroeg. Je kunt de foto's en de verhalen daarover lezen op Rijnmond.nl. Leidt wel tot vertraging. Op de A15 wordt momenteel de troep opgeruimd. Bergingswerkzaamheden heet dat. En dat betekent dat er een file staat tussen Hendrik de Ambacht en het knooppunt Ridderkerk over 2 kilometer en 5 minuten vertraging. Het verkeer wordt daar in ieder geval omgeleid via de parallelbaan. Dus je kunt wel langs, maar het heeft enige vertraging op die A15. Tot zover de verkeersinformatie op deze vroege, heerlijke zaterdagochtend 29 augustus. 2 uur lang zometeen het weekend is er voor de boeg met veel muziek. Onder meer dit.
0: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
6: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
6: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
7: Nu bij Dirk, Milka Max. €2,99. Grote reep, kleine prijs.
8: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

0: Ik weet
1: dit
0: niet.
1: Is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Een bijzonder goedemorgen. Ik weet niet of jullie ook een stem hoorden, maar er ging ergens iets mis in een studio elders dan deze studio. Een bijzonder goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond. Het is 9:09 en 2 uur lang Het Weekend Is Er voor de boeg. Boordevolle lekkere muziek en ook volgens mij interessante gesprekken. Er is een bijzondere Rotterdammer vandaag jarig. Die gaan we straks kort na 10:30 maar eens even verrassen met een belletje en feliciteren. Ik heb het over oud-burgemeester Ahmed Abu Taleb. Die wordt vandaag 65 jaar. En volgens mij is het ook dezelfde geboortedag als Prins en Michael Jackson. Dus hij is in goed gezelschap, maar hij is nog wel bij leven. Verder heb ik straks het laatste nieuws over allerlei leuke evenementen die dit weekend zich in de regio afspelen. Ik ga naar Rokanje, ik ga naar Zuidland zometeen. In Rotterdam gebeurt het een en ander. En natuurlijk hebben we ook het laatste sportnieuws. Een korte terugblik op de wedstrijd van gisteravond, FC Dordrecht. Och, ja, die ging flink de bieten wagen op. Die verloren met 6-1. Straks meer daarover. In de Eredivisie was ook een wedstrijdje, maar de regioclubs die komen vandaag en morgen pas in actie. Vanmiddag natuurlijk Excelsior tegen Sparta. Die wedstrijd wordt live uitgezonden op Radio Rijnmond. Ja, dat is misschien een verrassing voor je. Maar de derby gaan we lekker beluisteren vanmiddag. De aftrap is volgens mij om 16:30. En morgen natuurlijk Feyenoord tegen ADO Den Haag in de eigen Kuip. En een thuiswedstrijd betekent dat we in dit programma ook weer de column van Frans Rijgaard gaan beluisteren na 11:30. Oftewel, geen daden, maar woorden zometeen. En verder allerlei leuke zaken die de revue passeren natuurlijk. Heb jij nou een tip? Dan kun je altijd appen naar de studio als jij iets leuks organiseert in de regio en denkt, hey, daar wil ik best wat publiek bij hebben. Een leuke rommelmarkt of een dansfeestje ergens in jouw straat of in je wijk. Laat het weten via de Rijnmond-app. Je weet hoe je de studio kunt bereiken. Op dezelfde manier kun je straks meedoen met de Wie kent het intro-quiz. En ik heb weer een paar ongewassen sokken hier klaar liggen in de studio met een koelkastmagneet. Kortom, ik zou zeggen, doe lekker mee. En ik zei het al, heel veel lekkere muziek. Dit bijvoorbeeld, Charles en Eddie. Goedemorgen.

0: Peppy en Kokkie van de 90s soul, zou je kunnen zeggen. Charles en Eddie waren dat hier op Rijnmond. Ja, het is inmiddels 10:15. Er is nog steeds een probleem op die A15. Je hoorde het al in het nieuws natuurlijk. Een vrachtwagen die op zijn kant ging en een auto over de kop. Grote ellende en een grote troep daar zo. Ze zijn het aan het opruimen. Dat betekent dat je de parallelbaan krijgt aangeboden om door te rijden. Dat kan nog wel tot 1 uur of 3 vanmiddag duren, hoor ik van Rijkswaterstaat. De tankwagen was leeg, maar was nog niet gereinigd. Dus er zit nog wel wat troep in dat voertuig. Dus nou ja, goed dat de veiligheidsregio is daar gewoon mee bezig. Dus dat wordt allemaal netjes opgelost op het asfalt van die A15 al daar. Veel evenementen dit weekend. Ja, het einde van de zomer nadert natuurlijk. En ja, sommige evenementen hebben last van een beetje natte ondergrond. Eindelijk zou je bijna zeggen, want het was zo ongelooflijk droog de afgelopen weken. En sommige evenementen worden ook naar binnen verplaatst natuurlijk dan, hè, als het gaat gieten of onweren. Dan gaan we maar eens even kijken in Zuidland, want daar wordt morgen voor de 6e keer Stroopop gehouden. Van 12 tot 9 uur in de avond krijg je dan live muziek in een heel intieme sfeer. Alleen een kampvuur zou ontbreken, kan ik me zo voorstellen. En vroeger heette dat Live at Koekendorp. Want de plek van handeling is de boerderijwinkel van Yvonne Zevenbergen aan de Koekendorpse weg. En die heb ik nu aan de bel. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zijn de koeien al gemolken?
1: De koeien zijn al gedaan, ja.
0: Ja, hoe laat was hij op vanochtend?
1: Nou, het waren een beetje laat vanochtend. Want van het gesjouw word je wel een beetje moe, maar... dit is 7 uur.
0: Dat valt mee. Jullie zijn druk bezig daar als organisatie. Hè? Dat is een hele kleine organisatie, een heel intiem festival. Jullie zijn de boel aan het opbouwen. Wordt het buiten of wordt het binnen morgen?
1: Het wordt binnen. Het wordt binnen. Wij hebben het Rijnmond Weernieuws weer gevolgd. En die zeggen toch wel dat het niet stabiel is. Dus we dachten, dan gaan we naar binnen.
0: Slim, heel goed. Boerenslimheid. Wat komt er morgen allemaal?
1: Nou, we hebben de Poolfight uit Rotterdam.
0: Ja.
1: Rotterdamse band. Stro, de band van onze zoon. Minko, band uit Dordrecht. Ja. Pose Beach van Goeree Overflakke. Oscar Kult, ook uit Van Goeree. Bed to the Bone, een hele oude... misschien ken je ze wel.
0: Ik zat vroeger in een bandje. Ik heb met die gasten nog wel samen op een podium gestaan, hoor.
1: Ja, oh, geweldig. Ja, Gert-Jan had ze gezien en die zei, die wil ik gewoon een keer op Stroopop. Dus die staan er.
0: Leuk.
1: En Maurice van Hoek, die staat er.
0: Een beetje de onechte broer van Douwe Bob is dat, hè?
1: Die
0: hebben samen veel opgetreden. Ik heb hem ooit in de studio hier gehad met zijn Buddy Holly bril. Een geweldige mooie countryzanger met ook heel veel...
1: Ja, goed, hè?
0: Met een rauw randje en een hele lekkere stem. Oh, wat een mooi programma. Hoe krijgen we dat voor elkaar iedere keer?
1: Ja, dat weten we niet. Het is elk jaar weer een puzzel. En dit jaar is wel heel grappig gekomen. Ze zijn echt allemaal uit de buurt. Dat is niet bewust. Dat lukt niet elk jaar. Maar wij gaan, al vroeg beginnen weer naar optredens te gaan van nog kleine bands. Die heel veel potentie hebben naar ons inzien.
0: Yeah.
1: En dan uiteindelijk hebben we weer een heel mooi programma waar we heel trots op zijn. Ja, geweldig.
0: Ja. Hey, Zuidland, Stroopop is natuurlijk geen Pinkpop. Ik geloof 150 kaarten maximaal. Zijn die allemaal verkocht eigenlijk?
1: Ja.
0: Nee joh, echt waar?
1: Ja, en we hebben een wachtlijst.
0: Oh, dat kan ook. Je kan ook nog even op een wachtlijst zetten.
1: Ja.
0: Via
1: de
0: website live.koekendorp.nl volgens mij.
1: Ja, kan je op de wachtlijst. En er zijn soms mensen die zeggen, joh, ik kan niet.
0: Ja.
1: En mag ik misschien mijn ticket terugkrijgen?
0: Ja.
1: En dat doen we eigenlijk niet, want dat doe je nergens. Dus, nu zijn er zoveel mensen die... Of er zijn best wel wat mensen die zeggen, oh, ik wil toch komen. Want en dan kunnen we dat toch op deze manier dan zo weer zo regelen. Dus dat is leuk.
0: Yvonne, kun je kort de geschiedenis vertellen? Want ik zei het al, het is heel intiem. Het is bijna een kampvuurfestival. Het is de 6e editie. Hoe is dat zo ontstaan?
1: Het is in coronatijd ontstaan. Stijn die heeft gitaarles van Bas van Holt van Don Brothers.
0: Oh ja.
1: En die konden gewoon niet optreden in die tijd, coronatijd.
0: Ja.
1: En daar hadden wij het best mee te doen, omdat dat is gewoon ingewikkeld dan. En wij konden gewoon doorgaan als boerderijwinkel. En wij hebben ook ruimte. Dus toen zeiden we van, joh, vind je het leuk om bij ons in de tuin op te treden? En wij garanderen wel 1,5 meter. We hebben de ruimte. En nou, dat deden ze. Nou, dat was echt ongelooflijk geweldig. Ik dacht echt, wat gebeurt er hier? En dat was zo leuk. En Don Brothers hebben ons daar ook echt bij geholpen. En die zeiden, joh, doe het volgend jaar gewoon weer. Dan staan we er weer. Nou, en zo is het volgend jaar weer. En toen dachten we, dan doen we er wat bands bij. Ja, het is gewoon super tof. En ja. Je slingert van tuin naar nu dus niet. Nu gaan we van de schuur naar de trekkerschuur naar de ouderwetse dorsvloer, waar vroeger de tarwe gedorsen werd. En maar ja, je, 3 podia en ja, een klein podium, 2 grote.
0: Geweldig. En,
1: ja, echt heel leuk. En het is echt wat heel. Ja, wat echt. Het is gewoon heel klein. En we willen het eigenlijk ook niet groter. Dit is wat we willen. En dat schept. Ja, het is iets heel bijzonders. Omdat je. De muzikanten lopen er doorheen. Die blijven hangen en blijven eten. En ja. Mensen die komen eigenlijk elk jaar weer. Dus die weten het inmiddels ook een beetje.
0: Ja, hele grote familie.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja, leuk. Hey, hoe laat begint het?
1: Half één.
0: Ja.
1: En dan om 1:00 begint Maurice.
0: Nou ja, uitverkocht. Maar toch, je kunt een poging doen om op de wachtlijst te komen via de website live.koekendorp.nl. Met morgen dus optredens van Minko, Maurice van Hoek, Stro, Poser, Beach, Oscar, Cult en ook Bad to the Bone en de Boulevard. Yes. Kortom, lekker. Hey, maak er een mooi feestje van en we spreken elkaar.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Bye bye. Nee. Dag Yvonne.
1: Bye bye.
0: Doei. Dit is die heerlijke nieuwe single van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Het is 9 minuten voor 9:30. Dit is Radio Rijnmond. Goedemorgen en eet smakelijk.

Bebaard en getatoeëerd, deze grote vriendelijke reus uit Amerika. Teddy Swims, graag gezien en gehoord gast hier op Radio Rijnmond, ook op de zaterdagochtend. Het is bijna 10:30 en straks gaan we een bijzondere oud-burgemeester feliciteren met zijn 65ste verjaardag. Maar je kent het recept van de zaterdagochtend. Het programma wordt gelardeerd met leuke uitgaanstips. Heb jij nou zin om dit weekend een beetje actief te zijn? En dat kan wandelend zijn of hardlopend zijn. Nou, morgen is natuurlijk de Rijnmond Run. Die start vroeg in het Kralingse Bos. Een rondje rond het bos over 5 kilometer. Dat mag je als een speer gaan doen. Dat mag je ook als een slak gaan doen. Kijk op de website voor de exacte plek van vertrek en samenkomst. Met al die leuke mensen, heb ik de afgelopen week gehoord in de promo die we veel draaiden. 400 mensen konden meedoen en die zijn er ook. Dus het wordt hartstikke gezellig. Ja, als je nou aanschuift en je zegt ik ben nummer 403. Ja, ik denk niet, niemand stuurt je weg. Dus je kan gewoon meelopen natuurlijk, volgens mij. Ja, mooi hè, dat een soort verbroedering morgen in het Kralingse Bos, de Rijnmond Run. En daarover ook op rijnmond.nl morgen uiteraard meer. Maar ik had vorige week ook al even over een bijzondere tocht over 5 afstanden in het Bergse Bos. Nou, daar kun je je nog steeds voor opgeven bij de wandel- en atletiekvereniging de Kievieten.nl. Dat gaat dan morgen over 15, 15, 20 of 25 kilometer. En dan loop je door het Bergse Bos en dan kom je door allerlei mooie recreatiegebiedjes van de Rottermeren. Met natuurlijk het Lage Bergse Bos, het Hoge Bergse Bos, de Blijswijkse Zoom, de Blijswijkse Fles, de Koren, het Korenmolengat, het Molenpark en ook nog langs de Rotte. Kortom, niet alleen je benen hebben plezier dan als je lekker gaat wandelen, maar ook de ogen komen in ieder geval aan hun trekken morgen. Dat allemaal morgenochtend vroeg op de zondag. Straks hoor je van mij wat voor weer je daarbij kunt verwachten. En voor de rest is het natuurlijk ook wel een heleboel andere activiteiten. Je kunt ook nog naar Vlaardingen gaan morgen voor het zomerterras. Straks hoor je wat daar morgen speelt. Dit is Lips Inc. met Funky Town.

0: vrienden van de Kick met op de vocale Dave Mellaert natuurlijk, Schuilen bij jou. Een band die ook al 15 jaar geleden werd opgericht. Het eerste optreden in De Machinist, hier om de hoek op 1 april, weet ik nog wel, ja. Ik heb het kaartje thuis nog liggen trouwens. Het is 4 minuutjes over half 11. Dit is Radio Rijnmond. Verkeersinformatie op de A15 was vanochtend vroeg een behoorlijk zwaar ongeval met een vrachtwagen, een tankwagen, die gelukkig leeg was, maar nog wel schoongemaakt moest worden aan de binnenkant. Dus er zit nog wel wat troep in. En een persoonauto die zwaar is beschadigd. Je kunt de foto's zien op rijnmond.nl. De troep wordt daar opgeruimd. De wrakstukken worden van de baan afgehaald. Kan nog wel een tijdje duren. Rond een uur of 3 verwacht Rijkswaterstaat de weg weer helemaal vrij te kunnen geven. Het verkeer wordt over de parallelbaan en de vluchtstrook geleid. Dus enige vertraging al daar. En wat voor weer krijg je dan voor de kiezen dit weekend? Nou, vanmiddag in ieder geval meer regen. Het is op dit moment droog en zonnig in het Rijnmondgebied. Er komt een toenemende zuidwestenwind. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond en vannacht valt er af en toe een bui met kans op onweer. En er staat bij een minima met een minimale temperatuur van zo'n 17 graden veel wind vanavond. En morgen de zondag valt er slechts af en toe een buitje en is er ook ruimte voor de zon. En het wordt morgen zo'n 22 graden hier in het Rijnmondgebied. Prima toch?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: En na deze volgende plaat van Bette Midler gaan we eens even een jarige Rotterdammer feliciteren. 65 vandaag. Ahmed Abou Taleb.

0: Dat was natuurlijk de enige echte Bette Midler met Beast of Burden. Ja, ik zei laatst abusievelijk in de middag Beast of Bourbon. Ja, waar het hoofd van vol is, zou ik maar zeggen. Het is 9 minuten over 11:30. Dit is Radio Rijnmond. Het weekend is er tot 12:00. Boordevol lekkere muziek en prettige gesprekjes. En volgens mij gaat er weer eentje zo komen. Hè? Want het is hooggeëerd publiek. Mag ik uw aandacht voor een bijzondere verjaardag deze zaterdag 29 augustus. Een 65ste verjaardag zelfs. En dat was vroeger pensioen, maar die vlieger gaat volgens mij niet meer helemaal op. Het leven begint pas bij 65, niet waar? Ahmed Abu Taleb, goedemorgen.
1: Goedemorgen, wat is pensioen eigenlijk? Ja. Staat niet in mijn woordenboek.
0: Nee, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, goedemorgen, hartelijk dank. Dat jullie het niet vergeten zijn zo.
0: Nee, natuurlijk niet. Nee, is 65 voor u een confronterende leeftijd eigenlijk?
1: Confronterend niet, wat een bijzondere datum vind ik wel. Ja, toch wel vind ik.
0: Ja.
1: Je hebt van die bijzondere data in je leven, dat is als je 50 wordt.
0: Ja,
1: Abraham. En een 60 vind ik ook een mijlpaal. En 65 vind ik zeker een mijlpaal. Ja,
0: ja.
1: Zeker.
0: Maar u bent nog gezond van lijf en leden?
1: Ja, ik ben ontzettend dankbaar dat ik er nog mag zijn. En dat ik gezond ben. En dat ik alles kan en mag doen nog wel.
0: Ja, dat pensioen is dus echt niet aan de orde. Want bent u druk bezig nog?
1: Nee, nou, volgens mij heb ik maar één pensioen. Dus als je deze wereld verlaat, dan ga je voorgoed met pensioen.
0: Ja.
1: Voor de rest, zolang je nog energie hebt en gezond bent en je kunt en je verstand draait nog mee. En de motor draait nog mee. Ik ben van 1961. Dat is in Mercedes begrippen een goed bouwjaar. Moet je mee blijven draaien totdat je op een gegeven moment ook niet meer, ook fysiek en verstandelijk niet meer kan. Ja, ik ben ontzettend dankbaar dat ik dat nog allemaal mag doen. Ik werk gewoon ook op dit moment. Ja.
0: Ja, wat doet u momenteel?
1: Ik ben de voorzitter van Jeugdzorg Nederland.
0: Ja.
1: Het is een vrij grote klus. Vandaag een belangrijke dag, want we gaan naar al die jongeren die in het verleden onjuist zijn behandeld in de jeugdzorg. Gaan we samen met de minister excuses aanbieden in Ede. Dus dat is wel ik sta vandaag in pak gehezen om zo meteen de deur uit te gaan richting Ede. Dus dat is een belangrijke klus. Daar werken 30.000 mensen in met een budget van 8 miljard.
0: Zo.
1: Ik zit in een adviesclub van de bank ING voor de relaties met de samenleving en de bank. Ik ben voorzitter van een club die zich bezighoudt met auteursrechten. Dat is ook voor jullie van belang. Radiomakers, tv-makers, kranten, boekenschrijvers, columnisten en filmmakers. De hele wereld. Om toch uiteindelijk te bewaken dat mensen hun auteursrechten niet worden geschonden. En dat ze daarvoor betaald krijgen. Nou, dat soort, dat is wel kleine, maar wel significant belangrijke klussen voor de samenleving. Dat doe ik dan wel. Ja, en ik haal veel lezingen in het land.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Vooral het werk dat u vandaag in Ede gaat doen is denk ik heel erg belangrijk voor de jongeren.
1: Ja, zeker. Ja, de jeugdzorgkwestie blijft ons nog wel bezighouden. Wij zijn als bestuur van Jeugdzorg Nederland samen met de minister bezig te kijken naar nieuwe wetgeving voor de komende jaren om het nog veel beter te doen. Want ja, er is wel alle reden om over de toekomst bezorgd te zijn. Ja.
0: Ja, dat ben ik geheel met u eens. Hè. En u heeft denk ik ook op deze leeftijd een nieuwe gamma pas, want u bent laatst verhuisd, flink aan het klussen thuis.
1: Nou, je zegt het wel. Ik heb net de schroefmachine in de oplader gezet. Mijn zoon die komt zo meteen een kast in elkaar schroeven.
0: Ah.
1: Dat moet helaas alleen doen zijn met mijn dochter. Ik ben daar niet bij.
0: Nee.
1: Maar inderdaad, wij klussen thuis volop. Ja,
0: ja u bent wel 65, er ligt nog een leven voor u. Maar u bent wel, denk ik wel, gelijk vloers gaan wonen, toch? Of is er nog een trap?
1: Nee, ja, er zijn wel twee trappen zelfs.
0: Oh.
1: Nee, ik kan prima één en ik moet juist trap lopen. Dus dat gaat prima. Nee, we hebben een twee onder één kap. Dat is een begaande grond ten eerste en een zolder. Dus dat is trappen volop, maar het is goed te doen.
0: Maar lekker in Rotterdam, hè?
1: Ja, gewoon in Rotterdam-Oost. Aan de Kralingseweg, daar zit ik. Ja.
0: Heerlijk, ja. En nog veel plannen om te gaan schrijven? Memoires of een mooie dichtbundel? Want,
1: mijn boek is verschenen, hè. Mijn memoires zijn verschenen.
0: Ja.
1: Het is goed dat je erover begint, want per 1 oktober komt de vierde druk in een paperback-versie. Dat komt op de markt. Er is ontzettend veel belangstelling voor het boek. Er is zoveel belangstelling dat ik naar aanleiding van het boek ook tientallen lezingen hou. Ik begin ook in oktober met een reeks tussen de 15 en de 20 theaterlezingen in het hele land. Met ook bijbehorende poëzie en zo. Dus als mensen belangstelling hebben voor de moeten ze maar even kijken. In Rotterdam zal dat in de Doelen zijn de komende maanden. Maar het is ook in Maastricht, in Breda, in Friesland, in Amsterdam, in Utrecht, in Oost-Nederland, in Groningen. Ja. Dus ik reis het land lekker af. Ja. En wat mij echt opvalt, en dat is misschien wel een serieuze toon bij dit verhaal, is dat er ontzettend veel belangstelling is onder Nederlanders voor het alternatieve verhaal, voor dit wat gepolariseerde wereld waar wij in zitten.
0: Ja.
1: En nou, dat verhaal trekt ontzettend veel mensen aan. Daar is veel belangstelling in. Ik ga met veel plezier om bij te dragen aan het een beetje in het klimaat van ontspanning in ons land. Daar is wel behoefte aan.
0: Nou, uitstekend. Mooi gesproken, Ahmed Aboutaleb. Nog een mooie late zomerboodschap voor de mensen die nu luisteren en u wellicht een beetje missen als burgemeester.
1: Ja, nou, ik wens ontzettend iedereen veel gezondheid. Laat ik daarover iets over zeggen. Mij wordt vaak gevraagd of ik het ambt burgemeester mis na 16 jaar. Het antwoord daarop is nee. Maar ik mis ontzettend al die geweldige mensen met wie ik 16 jaar lang de stad heb mogen dienen. Of dat nou op Zuid is, of op Oost, of op Noord, of in West, of in het centrum. Fantastische mensen. En wat ik zo ontzettend fijn vind als ik die mensen tegenkom weer in de stad, dan is het altijd goedemorgen burgemeester, goedemiddag burgemeester. Het is ontzettend fijn mensen tegenkomen voor korte praatjes in de stad. Dus dat, daar heb ik ontzettend veel haalvast aan. En dat geeft mij ontzettend veel voldoening.

0: De man die onlangs het gras in de Johan Cruijff Arena wel wist te trakteren op een prettige aanwezigheid. Dat was Harry Styles natuurlijk hier op Rijnmond met Golden. Ook alweer een hitje van een jaar of 5, 6 geleden. Goedemorgen, 12 minuten voor 11 is het hier op Radio Rijnmond. Zonnetje schijnt nog uitbundig. Vanmiddag kan er een buitje vallen, maar het is verder uitermate prettig weer om leuke dingen te gaan doen. Ook dit weekend, ook morgen trouwens. Kunst met een grote K op de radio met de grote R. Want het is dit weekend de 5e keer dat de Kaapse kunstroute plaatsvindt. Zo'n 50 kunstenaars uit deze regio exposeren dan hun werk. En er zijn workshops en er is nog veel meer aan de hand. Ik heb Roel van Rijk aan de telefoon, zelf kunstenaar. Die weet er alles van. Goedemorgen, Roel.
1: Goedemorgen, Roland.
0: Goedemorgen. Hey, op welke plekken gaat het dit keer allemaal gebeuren?
1: Nou, we hebben 15 locaties voor de Kaapse kunstroute. Dat is op Katendrecht en op de Wilhelminapier. Dat is ja, onder andere bij Verhalenhuis Belvedere, Koninganse Dans, Werkplaats Walhalla, de Rotterdam, Lantaarnvenster doet mee. Dus daar, als je naar Katendrecht komt, op het Dolf Henkensplein hebben we een infopunt bij het portiershuisje wat daar
0: zo mooi
1: staat. Tussen Phoenix en Walhalla in.
0: Ja.
1: Daar kunnen mensen het boekje van de Kaapse kunstroute ophalen met de plattegrond. Mensen kunnen natuurlijk ook naar kaapsekunstroute.nl gaan. Daar vinden ze ook het complete programma, alle kunstenaars die meewerken. Mm-hmm. En de plattegrond, zodat mensen hun eigen Kaapse kunstroute kunnen uitstippelen.
0: Ja.
1: En
0: Ga maar lekker verder, want je bent nog lang niet klaar, hoor ik.
1: Nee, en er zijn inderdaad vandaag starten we om 12 uur met een optreden van de drumband Sambalanku hier op het Dolf Henkensplein.
0: Ja.
1: En er zijn inderdaad vandaag ook nog optredens bij Lantaren. Op het plein van Phoenix wordt nog opgetreden. Zowel vandaag als morgen zijn er optredens. Morgen is ook de Kaapse Kunstmarkt. En die doen we op het plein van Phoenix. Mm-hmm. Met 50 kramen waar ook nog optredens bij staan en workshops. Dus mensen kunnen aan alle kanten vandaag en morgen komen genieten op Katendrecht.
0: Heerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Hey Roel, als ik ziek ben, bel ik jou. Dan kan jij radio gaan maken.
1: Dus heel goed.
0: Hey, is het kijken niet kopen of kun je ook kunst kopen?
1: Nee hoor, je kunt zeker kunst kopen. Dat, eigenlijk op alle locaties hangt werk wat ook te koop is. Mm-hmm. En morgen op de kunstmarkt, dat is precies wat het zegt, 50 gramen met kunst en sieraden en fotografie. Ja. Dus van alles en nog wat te koop daar.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen mensen meteen ook lekker kijken en kopen.
0: Ja. Dat, en je hoeft geen kaartje te kopen, geloof ik, hè? Want het is gratis.
1: Nee, alles is gratis toegankelijk. Dus
0: Voor
1: de kunstwerken moet je je portemonnee trekken.
0: Dus, ik neem aan dat er ook wel wat horeca is. Een natje en een drankie.
1: Ja, vanzelfsprekend. Ja, langs de route is natuurlijk op het Lelyplein kunnen mensen van alles nog wat krijgen bij de diverse horecazaken. Net zoals gezegd, Lantaarnvenster doet mee. Dat is natuurlijk ook een horecapunt. Dus dat, ook daar kunnen mensen terecht. Maar het is natuurlijk leuk om de wandeling te komen maken. Ja. Diverse locaties te bezoeken. Ja, af en toe inderdaad even de horeca op te zoeken tussentijds. En dan heb je een hele mooie dag.
0: Ja, Roel van Rijk, dat is jouw naam. Jij bent ook kunstenaar. Ik heb even gekeken, want ik had geen voorstelling bij jouw werk. En dan lees ik: zijn werk beweegt zich op het snijvlak van figuratie en abstractie. Door te werken met contrasten in kleur, materiaal en textuur ontstaat een beeldtaal die direct en intuïtief is.
1: Intuïtief,
0: maar ook ruimte laat voor interpretatie. Man.
1: Mooi verhaal, hè?
0: Het is schitterend, maar hoe ziet het eruit?
1: Ja, dan moet je gewoon komen kijken.
0: Maar sta jij morgen? Dus, en vandaag?
1: Bij Musa, op het Astanaplein, nummer 1. Daar zijn 5 verschillende kunstenaars te bewonderen. Dus daar hangt ook mijn werk.
0: Goed zo.
1: Dus zeker daar even komen kijken.
0: Je kunt
1: daar is morgen ook nog een optreden van een jazzcombo. Dus
0: kijk
1: daar
0: aan.
1: Dat wordt helemaal gezellig zijn.
0: Een echte Roel van Rijk aan de muur. Dat is toch echt wat je wil, hè?
1: Precies. Dat mensen kunnen naar daar komen kijken. En ze zijn uiteraard te koop.
0: Hou je van Elvis?
1: Zeker.
0: Voor jou.
1: Oké.
0: Fijn weekend, Roel. Dag.
1: Oké, doei.
0: Hoi.

0: 57, Elvis de Pelvis. Afgelopen maandag was hij in het grote zien in het Pleinbioscoop op de Kop van Zuid. Met ja, een geweldige film met afgestofte en gedigitaliseerde beelden. En, een mooie voorstelling was dat. Ja, die Pleinbioscoop is klaar, maar je kunt vandaag en morgen nog wel naar het Hofpark of het Oranjepark. Hetzelfde park trouwens in Vlaardingen voor het zomerterras. Daar hadden ze gisteren een soort afsluitende betaald evenement met onder meer Crash Up en de Fun Loving Criminals. Vandaag is om 11 uur, dat begint zo dus, de dag zonder drempels. Speciaal voor mensen met fysieke beperkingen. Die kunnen dan lekker daar allerlei activiteiten uitvoeren. En vanavond is er Disco Terras. Daar moet je volgens mij een kaartje voor hebben. Dat begint om 7 uur. Morgen is er weer een gratis slotdag met vanaf 10 uur een kerkterras voor de mensen die even wat stichtelijks willen gaan doen. En daarna een bomvol programma met allemaal leuke bandjes trouwens hoor. Met Elle Chanté, prachtige Franstalige muziek. Los Rancheros speelt ook op. Lokale bandieten die in een heerlijk gezelschap de boel gaan opzwepen. Er is ook nog een tributeband met Doe Maar liedjes. Kortom, ook morgen kun je gewoon lekker naar het park in Vlaardingen gaan voor de allerlaatste zomerterrasdag. Het is bijna 11 uur. Even clap to the mouth. Het nieuws zometeen en nog een uurtje. Het weekend is er.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
7: Ga naar rijnmondveilig.nl.
8: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
9: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
8: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
10: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
11: Ah, mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
12: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
15: Ik mag graag tuinieren.
16: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
17: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
18: Ik niet.
14: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
14: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
19: Ga voor een gratis installatie naar licentietogo.com/radio.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
0: Goedemorgen, dit is Radio Rijnmond. Het is net 11 uur geweest. Radio met de grote R. Nog een uurtje, het weekend is er voor de boeg. Maar waar zouden we zijn door zonder de R van Reinoud Roemer met het nieuws? Goedemorgen, Reinoud.
18: Ja, met twee R's zelfs. Goedemorgen, ja. Ronald.
0: Groeten van Ronald, ja.
18: Door een gekantelde vrachtwagen, dat is minder leuk, is de A15 Gorkum richting Europort vanmorgen afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloos. De vrachtwagen vervoert brandbare en giftige stoffen, moet ik zeggen, maar was op het moment van het ongeval leeg en moest alleen nog schoongemaakt worden. Hij kwam even voor 7:30 vanmorgen op zijn zij terecht na een aanrijding met een auto. Die raakte zwaar beschadigd. De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. Het verkeer op de A15 kan gebruik maken van de parallelrijbaan. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, Vereniging Nederlandse Gemeenten, en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. De excuses worden vanmiddag officieel aangeboden in Ede, vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen hier op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort en krachtig antwoord: nee. Wel mist Abu Taleb de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarmee treedt hij onder meer op in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland, in Groningen. Ook de Noorse kerk in Rotterdam rouwt om koning Harald. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk aan de Westzeedijk hangt de Noorse vlag half stok. Binnen staat een gedenktafel met daarop een kaars, een foto van de overleden koning van Noorwegen en een condoleanceregister. En de luchthaven van de Amerikaanse stad Nashville krijgt de naam van Dolly Parton. De gouverneur van de staat Tennessee en de luchthavendirectie scharen zich achter een plan daarvoor van fans van Dolly. Die waren een jaar geleden al een petitie gestart voor de naamsverandering. Na het overlijden van de zangeres van hits als 9to5, Jolene en You Are ondertekenden tienduizenden mensen de petitie. Dolly Parton werd in Tennessee geboren en kocht in 1972 het landgoed net buiten de stad waar ze afgelopen week overleed. Het weer dan nog tijdelijk droger met af en toe zon. Later op de dag weer regenbuien. Morgen vallen in de ochtend een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
0: Dankjewel, Reinhard. Ja, je zal toch in de toekomst op Dolly Parton mogen landen, zeg je. Dat is toch geweldig. Verkeersinformatie op de A15 nog steeds een probleem vanwege het ongeval dat zojuist werd genoemd met die tankwagen die gelukkig leeg was. A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Leerdam en knooppunt Deil. Dat heeft niets te maken met het ongeval trouwens. Daar staat 4 kilometer door een andere oorzaak. 7 minuten vertraging. Dat ongeval veroorzaakt wel problemen tussen, Hendrik Udo Ambacht en knooppunt Ridderkerk. Daar staat 2 kilometer. Zijn bergingswerk aan de gang vanwege het ongeval. En het verkeer wordt tijdelijk omgeleid via de parallelbaan. En die vertraging kan nog tot 1:00 vanmiddag gaan duren. Nog een uurtje, het weekend is er voor de boeg met heel veel lekkere muziek. Onder meer deze.
20: Wie is daar? Het weekend is er op Radio Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
21: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op KNRM.nl.
22: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
21: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
4: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
4: Ja, goede vraag.
2: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
23: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
24: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
25: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
27: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
28: Oké, we gaan.
24: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
29: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
29: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Ga voor persoonlijk advies naar licentietogo.com/radio.
30: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
20: Dit is Radio Rijnmond.
21: Het weekend is er met Ronald van Oudheusden.
22: Radio met een grote R.

0: heerlijke plaat was dat toch halverwege de jaren 90. De Amerikaanse band No Doubt met zangeres Gwen Stefani toen ze nog op Gwen leek.
1: Dit is Het Weekend Is Er met Ronald van Oudheusden.
0: Ja, als die nu in zee aan het zwemmen is, denk je dat er een hovercraft voorbij komt. Met die enorme lippen trouwens. Maar ja, dat schijnt mode te zijn. Goedemorgen, welkom bij Radio Rijnmond. Het is 12 minuten over 11. Eerst maar eens even wat dienstmededelingen. Ook volgend weekend is er gewoon een... Het Weekend Is Er. Maar dan van 10 tot 4 uur in de middag. En ook op zondag Het Weekend Is Er. Van 10 uur tot 4 uur in de middag. Dan hoor je mij tussen 10 en 1. En dan neemt Cheryl Samson de microfoon over. En we zijn te gast op het Veiligheidsplein aan de Willemskade hier in Rotterdam. Onder de oprit van de Erasmusbrug natuurlijk, hè, bij de Speedo. Daar gaan we live uitzending maken in het kader van de Wereldhavendagen. Dus volgende week zaterdag en zondag heel veel aandacht op Radio Rijnmond met beelden erbij. Hè. Dus als je dan TV Rijnmond aan ziet, dan zie je in ieder geval de verslaggevers die in de stad rond banjeren. En dan zie je ook mij en Cheryl voorbij komen daar op dat Veiligheidsplein. En je bent van harte uitgenodigd om een kijkje te komen nemen natuurlijk, hè. Dat allemaal volgende week pas. Komende week hoor je mij ook nog tussen 2 en 4 in Rijnmond de middag door. Daarna ga ik een paar weekjes op vakantie. Nou ja, dat mag toch wel, hè? Als je de hele zomer hebt doorgewerkt. Dat zie ik er erg naar. Ik ben er ook een beetje aan toe, merk ik. Misschien jij ook wel, of misschien ben je net terug. Want hier is de vakantie ten einde. En misschien moet je aanstaande maandag wel weer aan de bak. Nou, dan wens ik in ieder geval heel veel sterkte. Het weer is in ieder geval aangenaam de komende dagen om te gaan werken. Zo'n temperatuur rond de 21 graden, dus niet bloody hot. Gewoon lekkere leuke dingen. En ook vandaag en morgen is er nog van alles te doen in de regio. Straks ga ik even inzoomen op Culinesse dat bezig is. Er is ook in de Vanellenfabriek een mooi evenement vandaag gaande. Er is ook nog, even kijken, ja, in Oud-Beijerland kun je een kunst- en creatieve markt gaan bezoeken in het centrum van het dorp. En nou ja, ook in het Schollebos kun je inschrijven voor een vleermuizenroute. Kun je meewandelen vanavond om een vleermuizen Batman te gaan spotten. En ook in Schravendeel is er een feestweek. En ook vandaag is daar van alles te doen. Kijk even op www.feestweek.info als je zin hebt om vandaag naar Schravendeel te gaan. Dat en veel meer in dit uur. Straks natuurlijk na 11:30 het sportnieuws, de actualiteit en de Feyenoord-column van Frans Rijgaard. Straks na 11:30, want het is dit weekend een thuiswedstrijd voor de Kuipploeg. En vanmiddag trouwens live radio Excelsior Sparta.

0: Alison Wyatt met Is This Love. We gaan de quiz een keertje spelen. De Wie kent het intro quiz?
1: Wie is daar? Wie is daar?
2: Wie kent het intro?
0: Ja, het is heel simpel. Ik laat een stukje van een plaatje horen, een bekend plaatje. Ga je straks ook horen als je het goed weet te redden. Via de app kun je reageren als je denkt te weten welk plaatje hier gaat crashen. Een 7 inch op de pick-up. Ja, het is heel kort. Ja, je moet er als de kippen bij zijn. Een kleine hint is dat je er ook een Jonko bij mag roken. Nou, dat is misschien nog een beetje vroeg voor. Als jij denkt te weten welke plaat hier crasht, laat het me weten via de Radio Rijnmond app. Kind kan de was doen. En wellicht ben jij straks de geluksvogel die aan de haal gaat met de Gerse Rijnmond sokken en een koelkastmagneet. We gaan naar Rokanje. Jazeker, dat doen we niet dagelijks. Maar vandaag is er alle reden voor. Want daar is straks een optreden van muziekclub Happy Sound. Op een bijzondere plek daar aan de kust van Voorne-Putten. Het museumerf van De Duinhuisjes. Een heus openluchtmuseum is dat. Ik ben daar tot mijn schande nog nooit geweest. Maar ik heb Corrie Koordevaart aan de telefoon en die weet er alles vanaf. Corrie, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Ronald. Ik zou zeggen, kom eens langs, hè? Dat gaan we afspreken.
0: Goedemorgen Corrie. Wat zijn die duinhuisjes? Wat heb ik gemist in die 62 jaar dat ik op aarde rondloop?
3: Ja, ze bestaan. Het Openluchtmuseum bestaat bijna 40 jaar.
0: Oh, zo.
3: Dus je hebt de kans gehad, maar je gaat de kans ook vast nog wel krijgen.
0: Ja.
3: Het Openluchtmuseum, dat is een verzameling van 4 huisjes. Die dateren uit de periode 1850-1950. Die stonden in het duingebied. Eentje stond er al aan de Duinstraat 18, waar het museum is. En 3 andere hebben we daar neergezet. Nadat we ze dus elders hadden afgebroken en hier weer hebben opgebouwd. Het is dus een historisch museum.
0: Oké, prachtig. En wie woonde er dan vroeger in die duinhuisjes? Was dat de adel of waren dat de jutters?
3: Ja, dat ligt dik voor de hand natuurlijk. Nee, het waren zeg maar kleine boertjes en tuinders, keuterboertjes en zo. De grote boeren woonden in de polder. Maar in de duinen had je zo gezegd de dunieren, hardwerkende mensen die gewoon op een klein stukje grond. Of nog minder, via vaak ook het hoeden van de koeien van anderen. Mm-hmm. Gewoon een bestaan vonden gewoon.
0: Okay.
3: Dat duurde zeg maar tot net na de Tweede Wereldoorlog. En toen veranderde er ook een heleboel. Maar het gaat over die mensen die dus oorspronkelijk in de duinen woonden.
0: Ik vind dat zo'n mooi Nederlands woord, een keuterboertje. Daar voel ik me altijd mee verbonden, ook door het verkleinwoord. Ik ben niet zo groot, dus ik zou ook in zo'n huisje passen.
3: Zelfs. Ja. Ik ben inderdaad niet zo groot.
0: Nee, ik lees in de uitnodiging die ik heb gekregen dat de duinbewoners vroeger van muziek hielden. Zang, accordeon, mondharmonica. Wat gaat er vanmiddag gebeuren?
3: Ja, vanmiddag inderdaad komt dat ruim aan bod. De mensen van de Happy Sound, de muzikanten, spelen gitaar, zingen ook vooral, spelen ook accordeon. En zij gaan, vanmiddag is het duidelijk een middag voor de klassieke meezingers. Neeltje Jacoba, het kleine café aan de haven. Daar was laatst de meisje Loos. Je kunt het allemaal horen en meezingen als mensen zin hebben.
0: Mm-hmm.
3: En dat is inderdaad, dat sluit zeg maar aan bij de geschiedenis van de duinbewoners. Ja. Omdat mensen hier heel vaak een mondharmonica thuis hadden. Accordeon speelden, samen zongen en zo. En dat kun je ook altijd nog wel zien aan de sterke traditie van de fanfares en de muziekverenigingen.
0: Ah.
3: En die geven wij ook graag een podium. Dus ook die treden af en toe bij ons op.
0: Moet je een beetje shanty voorstellen? Of?
3: Ja, zoiets.
0: Zoiets,
3: zal ik maar zeggen. Ja.
0: Nou ja, goed. Hey, waar is het precies en hoe laat kun je daar komen? En moet je een kaartje kopen?
3: Het is aan de Duinstraat 18 in Rokanje.
0: Mm-hmm.
3: Aan de grens van Oostvoorne.
0: Ja.
3: En je kan er met de museumkaart terecht. Het kost €6. De muziek begint om 2:00 stip.
0: Ja.
3: En dan spelen ze een uur ongeveer. En dat is het inderdaad.
0: Nou, prachtig. En daarna nog een mooie strandwandeling maken. Nou, kind kan de was doen,
3: ja,
0: hè?
3: Ja, nee, natuurlijk.
0: Ja.
3: En ook verder en zeker ook volgend jaar gaan we nog veel met muziek doen.
0: Ja, nou, leuk. Rokanje, mijn oud-collega Suzanne Mulder woont daar. Zie je die nog wel eens?
3: Ja hoor, die spreek ik wel eens, ja.
0: Oh,
3: ja.
0: Nou, doe de groeten.
3: Ja, zal ik doen.
0: Namens alle luisteraars ook?
3: Ja. Oké, okay, nee, komt dik voor
0: goed
3: elkaar.
0: Goed zo. Ja. En Cordy, ga je zelf trouwens meezingen vanmiddag?
3: Ja, zeker. Ik moet zeggen dat ik ben een beetje slecht om snel dan op de telefoon zo'n tekst te vinden. Want ik ken ook niet alle woorden.
0: Nee.
3: Maar ik heb nu een aantal exemplaren uitgeprint en zo. Zodat iedereen gelukkig is en gewoon mee kan lezen en zingen.
0: Oh, wat leuk. Ja, ik ga je niet verleiden om nu te zingen, toch?
3: Nee, dat zou ik niet doen. Die mensen van die jongens van Happy Sound kunnen het echt veel beter.
0: Goed zo. Ja. Hey Cordy, ik wens je een heel mooie middag.
3: Ja, oké.
0: En dank voor je informatie. En dan kom ik in naar de duinhuisjes, hoor.
3: Ja, ik ga met je afspreken.
0: Goed zo.
3: Ja.
0: Dankjewel.
3: Okay.
0: Bye bye. En dit is Van Morrison. Aanstaande maandag is hij jarig. En dan gaat hij proosten. Heel veel. 81.

0: heerlijke stem van Van Morrison. Aanstaande maandag wordt hij 81 jaar. Dat gaat hij ongetwijfeld vieren met een lekker borreltje. Hij is geboren 81 jaar geleden in Belfast. Hè, in Noord-Ierland is dat. Hij speelt gitaar, mondharmonica en ook drankorgel. Ja, dit was de opdracht voor de weekend, het intro-quiz. En ik heb heel veel foute inzendingen binnen. Maar de eerste die het goede antwoord binnen wist te slepen... was Els Doornheim. Els, een bijzonder goedemorgen.
1: Bijzonder goedemorgen terug, Arno.
0: Ja, je bent een vaste luisteraar. Ik heb jou wel vaker in de uitzending gehad. Lang geleden, zeg.
1: Nou, het lijkt het nooit, denk ik.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is wel
1: niet.
0: Brani voor twee nog,
1: zo oud zijn wij al.
0: Ik ga vanmiddag trouwens mijn oude Brani-maatje Gert van het Hof ontmoeten.
1: Dat is helemaal geweldig, natuurlijk.
0: Ja, want die presenteert tegenwoordig natuurlijk het bord op schoot. Het voetbal op zondagavond.
1: Ja, ja.
0: Gert heeft een nieuwe kuif gekregen. Dat heb je misschien wel gezien, hè?
1: Nee, nog niet. Ja, die ga ik dan eens even bewonderen.
0: Die heeft haar laten implanteren, man. Volgens mij is het van een mammoet afgescheurd. Hij heeft een kop met krullen. Daar krijg een paardje hik van.
1: Geweldig.
0: Ja, nee, ik ga hem vanmiddag zien in deze regio zo'n beetje.
1: Nou, doen de groeten van de luisteraar van Rijnmond.
0: Ga ik zeker doen. Welke plaat dacht jij te horen, Els?
1: Steer It Up van James Brown.
0: James Brown? Je hebt heel iemand anders geappt.
1: Nee, wat heb ik nou gezegd? Bob Marley, sorry.
0: Ja, je bent een beetje afasie. Je hebt toch niet een spontane...
1: Ik haar dat jij...
0: Ik hoef toch niet uit te rukken? Je hebt toch niet een Tia ineens, hè?
1: Nee hoor, nee, gelukkig niet. Nee.
0: Je hebt het hartstikke goed, Els. Het is natuurlijk Bob Marley. Maar ja, waar het hoofd vol van is, je bent ook een beetje gek op James Brown, begrijp ik.
1: Nou, niet echt hoor, maar...
0: Oude seksmachine.
1: Bob Marley is
0: heel
1: gezelliger. Sorry.
0: Hey, Els,
1: op de radio maak je nog fout
0: ook. Ja, dat geeft niks, joh. Ik maak ook wel eens een fout. Hey, je krijgt de sokken en een magneet opgestuurd.
1: Nou, super. Hartstikke leuk.
0: Zal ik die sokken eerst een paar dagen dragen of gewoon schoon?
1: Wat jij zelf wil.
0: Oké, okay, Els.
1: Helemaal prima. Joep.
0: Goed weekend.
1: Dankjewel. Dag Ronald.
0: Doei. En dit is de one and only Mr. Bob Marley. Lekker hoor. Echt van die hangmatmuziek.

0: Echt zo'n heerlijke, lekkere, typische Radio Rijnmond plaat is dat. De Rembrandts waren dat. Ja, er is van alles te doen dit weekend. Daarover nu even het een en ander melden. Ik had het al gehad over de Oud-Beijerlandse kunst- en creatieve markt in het centrum. De wandelclub, de Kivite gaat morgen van start. De Rijnmondrun morgen natuurlijk, Schravendeel. Maar er is ook klassieke muziek vandaag en morgen in het park bij de Euromast. Jazeker. Twee dagen heerlijke klassieke muziek. Een soort warm bad in dat park. Het was vroeger de dag van de romantische muziek. Maar tegenwoordig heet dat gewoon klassiek in het park. En het is allemaal gratis en voor niets. Morgen en ook vandaag natuurlijk. Organisator Jasper Scholten. Die was eerder deze week op Radio Rijnmond te horen. En die legt een beetje uit wat nou allemaal de bedoeling is daar zo.
1: Eigenlijk hebben we besloten om dit als een soort nazomerevenement. Als viering van een prachtig zomerseizoen. Om aan het eind nog even een accent te geven. Vandaar ook dat we van het ene laatste naar het laatste weekend van augustus zijn gegaan. Twee dagen lang en met Symfonia en met inderdaad dat nieuw is dit jaar. Dat je zowel op tango als op kan gaan stijldansen. De Ramblers. Op de andere podia staan ook allemaal prachtige dingen. Op zaterdag beginnen we om 1 uur. Dan is om 3:30 is het familieconcert van Symfonia Rotterdam. Die hebben s'avonds ook nog een groot concert om 8:30. En dat sluit af met vuurwerk. Op zondag beginnen we ook weer om 1 uur. En dan zijn we wat eerder klaar om 7:30, 8:30.
0: Nou, dat is dus allemaal vandaag morgen hier om de hoek in het park bij de Euromast. Klassieke muziek en ook tango natuurlijk. Hè? Dus niet hele zware strijkorkesten. Culinesse is ook aan de gang aan de Zevenhuizenplas. Gisteren en donderdag was er ook al van alles te beleven op muzikaal gebied. Hè? De grootste publiekstrekkers dit jaar zijn Kensington Direct, Chef Special, Suzanne Freek, Agda en de Munnik, de Bankzitters. Ja, dat is best een groot evenement. Maar ook de naam en ook de daarom zegt het natuurlijk al, culinesse. Er is ook heel veel eten en drinken daar aan de Zevenhuizenplas.
2: Het is natuurlijk culinesse, dus ook een groot culinair stuk. Dat betekent dat we meer dan 15 eigenlijk allemaal lokale horeca, dus restaurants of culinaire ondernemers op het terrein hebben staan om iedereen te voorzien van lekker eten en drinken. Ook naast het eten en drinken van alles op het terrein. We zijn voor alle leeftijden, dus we hebben een groot programma voor kinderen en voor de jeugd. Ook met bijvoorbeeld een DJ wedstrijd en de winnaars daarvan mogen draaien op het festival. En inderdaad een reuzenrad, zweefmolen, nou ja, van alles.
0: Ja, dat was Floor Koet van Culinesse dat vandaag aan de gang is. En ook in de Van Nellefabriek is er het een en ander te doen. Ja, het is druk, het is uitverkocht zelfs. Audio Obscura. Dat is een organisator die vandaag een festival organiseert van elektronische muziek en allerlei andere culturele evenementen. Vandaag dus in de Van Nellefabriek. Ze doen dat in het hele land. Vaak op bijzondere locaties. Nou, de Van Nelle is er zo één. Maar ook wel eens in het Rijksmuseum in Amsterdam hebben ze dat gedaan. Op het Centraal Station. Bij de Euromast. Die weten van wanten. En er is iemand die weet van alles. Die heet Jeroen Fontijn. En die legt uit Audio Obscura in de Van Nelle. Wat dat precies behelst.
3: Obscura is een evenementenorganisatie die al 13 jaar bestaat. Waarbij we evenementen organiseren op unieke locaties. We zijn begonnen met eerst alleen indoor een paar jaar geleden. En toen werkten we toe naar het eerste festival in 2024. Dus daar hebben we al gezien wat het terrein kan en mogelijk maakt. En vorig jaar waren we er helaas niet door omstandigheden. Maar dit jaar zijn we terug en uitverkocht met 20.000 man. Dus heel veel zin in. Nou, er is ook nog een nachtevent. En daar zijn nog wel kaarten voor. Een aantal van de DJ's die ook overdag staan en ook een nieuwe komen daarbij. Dus dat is, daar ligt nog mogelijkheden.
0: Ja, 20.000 man, hè? Gewoon vandaag in de Van Nellefabriek hier in Rotterdam voor Audio Obscura. Nou, daar kun je overdags niet meer heen, maar vannacht zijn er nog wel kaarten voor de nachtbrakers. Ik zou zeggen, kijk even online of je een kaartje kunt scoren. Na de volgende plaat gaan we voetballen met het laatste sportnieuws over de regionale clubs. En natuurlijk, het is een thuiswedstrijd weekend van Feyenoord. Dat betekent de column van Frans. Zometeen na de volgende plaat.

0: Wauw, kan me zeer bekoren deze nieuwe plaat van Carol G samen met natuurlijk Bruno Mars.
1: FC Rijnmond Nieuws.
0: Ja, sportnieuws op Radio Rijnmond, altijd belangrijk natuurlijk. Tijd voor de sport en zometeen weer een column van Frans Rijgaard. Geen daden, maar woorden. Maar eerst even het laatste voetbalnieuws. Want SC Dordrecht kwam gisteravond al in actie in de eerste divisie, de keukenkampioendivisie. Het werd echt een doelpuntenfestijn met 6 goals voor Volendam. En eentje voor FC Dordrecht. Het werd 6-1 derhalve daar aan het IJsselmeer. Henk Veerman scoorde maar liefst 4 maal... En de Dordtse goal kwam van de Estlander Martin Vetkal. Zo heet deze spits. En dan de Eredivisie. Daar ontving FC Groningen gisteravond Fortuna Sittard. De nummer 5 tegen de nummer 8 was dat. En het werd daar in het Hoge Noorden 3-2 voor Fortuna Sittard. De ploeg van trainer Danny Buijs. De Limburgers passeerden daardoor Groningen op de ranglijst. En staan nu op een knappe 5e plek. En dan vandaag op Boudestein speelt Excelsior om 16:30 tegen Sparta. Scheidsrechter is Guzebiuk. En goed nieuws voor de fans die op pad zijn, want de wedstrijd is live te volgen via Radio Rijnmond. Jazeker. 2 verslaggevers hebben we afgevaardigd naar Boudestein. Sander Verrips en Philip van Es zullen erbij zijn bij de derby daar in Rotterdam. En je hoort alle verrichtingen daar op het veld van A tot Z. De aftrap is om 16:30 en de radio-uitzending begint om 16:00 hier op 93.4 FM. En dan morgen, ja, ook dan sport op Radio Rijnmond met Dennis en Dennis vanuit de Kuip. Met een verslag van Feyenoord tegen promovendus ADO Den Haag. De aftrap is om 14:30 en de uitzending op de radio begint hier natuurlijk om 14:00. Straks tussen 12 en 14:00 wordt trouwens het speelschema bekend van de Champions League. Dus houd onze site in de smiezen, rijnmond.nl. Zodra de data bekend worden, zul je dat daar kunnen lezen. En de verkoop van de passepartouts, ja, die gaat ook heel snel van start. Dat hoor je zo meteen van de superfan Frans hier op Radio Rijnmond, die zometeen zijn column gaat uitspreken. Een thuiswedstrijd van Feyenoord en dus de column straks van Frans hier in het weekend. Ja, laten we eens even kijken of Frans al klaar zit. Frans, goeiemorgen.
2: Of die al wakker is, bedoel je?
0: Ja, zoiets, ja.
2: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hey, er is straks jouw column natuurlijk voor de luisteraars. Er is donderdag geloot voor de Champions League. Feyenoord speelt tegen Inter, Barcelona, Porto, Betis, Leipzig, Galatasaray, Como en Viking uit het Hoge Noorden. Ja. Wat vond jij van de loting?
2: Ja, allemaal makkies, hè? Allemaal makkies.
0: Dus, behalve Viking, denk ik.
2: Ja, dat kan nog wel eens een gevaarlijke outsider zijn. Ja, laten we er niet te makkelijk over denken. Nou ja, er zitten twee kanten aan. Het sportieve deel, het had zwaarder gekund.
0: Ja, zeker.
2: Daar moet je eerlijk over zijn. Moet het sportief maar afwachten. Nee. Maar ik kijk er natuurlijk ook naar zo'n loting vanuit de supporters. En heel veel supporters hebben heel enthousiast gereageerd over Barcelona,
0: ja.
2: De wedstrijd daar. Waarschijnlijk niet eens omdat ze Barcelona-fan zijn. Maar het is een leuke trippie.
0: Zeker.
2: Dus het wordt weer een duur seizoen voor Feyenoorders. Pardon. En inmiddels heb ik al gehoord dat diverse supporters hun auto, hun vrouw, hun magnetron op Marktplaats hebben gezet. Ja. Ja. Zodat ze ook naar Stavanger kunnen. En niet eens de vlucht zal daar duur zijn, maar vooral het bier.
0: Ja, dat is normaal. Ja. Ja, ik ben benieuwd of het nog licht is of dat het nog donker is daar. Hè? Dat hangt natuurlijk van de data af.
2: Dat hangt van het speelschema af.
0: Gaan we straks horen, geloof ik, hè?
2: Ja.
0: Tussen 12 en 2.
2: Vanmiddag wordt dat bekend.
0: Ja, en de passepartouts, 4 wedstrijden. Voor de thuiswedstrijden kun je dus kaarten kopen. Wanneer gaat die voorverkoop van start?
2: In de Kuip, als ik het goed heb begrepen, is dat maandag.
0: Maandag 31 augustus.
2: Dus vandaag zitten heel veel supporters, als speelschema bekend is, zitten aan de computer.
0: Ja.
2: Om meteen vluchten te boeken en bootreizen, treinreizen, noem maar op. Maandag zitten ze klaar om hun passepartout te bemachtigen.
0: Goed zo. Even clap to the mouth, Frans.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
0: Ja, want wij zijn onlangs iets begonnen. Bij de thuiswedstrijden ga jij creatief met woorden stoeien. Hè? Oftewel, ik heb zelfs iets voor jou klaarstaan. Moet je even luisteren, Frans?
1: Geen daden, maar woorden. Hier is Frans.
0: Ja, geen daden, maar woorden. We gaan het omdraaien. Jij hebt een column gemaakt. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Nou, ik zou zeggen, take it away.
2: Lieve luisteraars, nu we het toch over Feyenoord hebben, Vorig seizoen kreeg Feyenoord de meeste corners van alle clubs in de Eredivisie. 246 keer zagen wij een speler de ene keer één arm omhoog steken, de andere keer twee, of hij kruiste zijn armen voor de borst. Het lijkt een soort geheimtaal, waarmee wij niet alleen onze tegenstander, maar vooral ook onszelf in verwarring brachten. Hierdoor leverden die 246 corners ons niet veel meer op dan een handjevol doelpunten. En dat kan beter. Daarom heeft Feyenoord zich deze zomer versterkt met een set-piece coach. Ik had er nog nooit van gehoord en moest het even opzoeken. Een set-piece coach is een specialist voor zogeheten dode spelmomenten, zoals corners en vrije trappen. En eigenlijk horen strafschoppen daar ook bij, maar in Nederland denken we dat je daar niet op kunt trainen. En dat verklaart meteen ook waarom Oranje deze zomer op het WK voor de zoveelste keer met strafschoppen werd uitgeschakeld. Maar Feyenoord kan niks gebeuren, want wij hebben nu een set-piece coach. In de eerste thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles ging ik er eens goed voor zitten. Hajj Moussa nam de eerste corner. Die kwam op kniehoogte bij de eerste paal. Reggie Blinker zou er jaloers op zijn. Ook de andere vijf corners van Feyenoord leverden niks op. In deze wedstrijd kreeg Feyenoord vlak voor het eindsignaal een vrije trap. Het stond 2-2 en het was de laatste kans om de wedstrijd te winnen. Bijna al onze spelers verzamelden zich in het strafschopgebied van de Eagles. Sam Stein zette zich schrap voor de vrije trap. Hij schoot de bal zo hard dat ik op de Maastribune mensen zag bukken. Maar terug naar de corners. In de eerste drie wedstrijden van dit seizoen kreeg Feyenoord er 19. Daaruit werd 0 keer gescoord. Maar morgen, lieve vrienden en vriendinnen, gaat het gebeuren. Dan komt ADO Den Haag naar de Kuip. En zullen wij getuigen zijn van een historisch moment. Voor de eerste keer dit seizoen zal Feyenoord scoren uit een corner. Het doelpunt zal een plek krijgen in het Feyenoord Museum. En tot in de lengte van jaren zullen wij onze kinderen en kleinkinderen trots vertellen. Die corner, hè? Daar was ik bij.
3: Daar zat geen woord Frans bij.
0: Frans Rijgaard, mag ik je danken voor je bevlogen woorden over de wedstrijd van Feyenoord.
2: En, graag gedaan.
0: Ja, prognose, wat denk jij morgen in de Kuip?
2: Nou, als je niet met minstens 3 doelpunten verschil van ADO Den Haag wint, dan moet je je schamen. Dus ik hou het op 1-1.
0: Frans, wij spreken elkaar snel meer.
2: Yo.
0: Goeie wedstrijd. En doe het veilig, hè.
2: Yo,
0: dag vriend, hoi. Dit is Kenny Loggins met Footloose op Radio Rijnmond.

Kenny Loggins hier op Radio Rijnmond. Uit een film was dat toch? Footloose, zelfde titel. Het is bijna 12 uur. Ik wens jullie een heel mooi weekend. Vanmiddag vanaf 4 uur natuurlijk op Radio Rijnmond. Een verslag van de Derby.

0: terug te maken, joh, die Kenny Lawrence. Vanaf 4 uur de derby Excelsior tegen Sparta op Radio Rijnmond. Morgen natuurlijk sport met Feyenoord ADO. Morgenochtend ook weer Dennis Kranenburg met wat extra Dolly Parton in de jukebox. Ik wens jullie een heel mooi weekend. En volgende week een extra lange weekend is er met de Wereldhavendagen. Dank voor het luisteren. Bye bye, tot de volgende.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
5: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Hey Remo!
11: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
10: Hey, Remo!
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: 12 uur is het. Goedemiddag. Je bent bij Radio Rijnmond, non-stop. Muziek het komende uur, maar eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roeber. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. De excuses worden vanmiddag officieel aangeboden in Ede. Ze maken onderdeel uit van een breder traject waarin de betrokken partijen samen met jongeren en ervaringsdeskundigen werken aan herstel van het vertrouwen. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen hier op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 jaar geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oudheusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord. Nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie. Daarmee treedt hij onder meer op in de Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. De A15 is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Schaarloos nog altijd afgesloten, nadat daar vanmorgen een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtauto is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook en de parallelbaan. Rijkswaterstaat denkt dat het tot halverwege de middag duurt voordat de ravage is opgeruimd en de A15 weer helemaal open gaat voor het verkeer. Beide wagens zijn zwaar beschadigd. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen vervoert normaal gesproken brandbare en giftige stoffen, maar was op het moment van het ongeluk vanmorgen leeg, maar nog niet gereinigd. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd en daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om achterstallig loon van zo'n 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de Rotterdamse haven. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. Excelsior en Sparta treffen elkaar om 16:30 vanmiddag. Het Rotterdamse onderonsje in de Eredivisie. En morgenmiddag ontvangt Feyenoord in de Kuip ADO Den Haag. Het weer dan nog tijdelijk droger met af en toe zon. Later op de dag weer regenbuien. Morgen vallen in de ochtend een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Beide dagen, zowel vandaag als morgen, 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
17: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
18: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
19: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
20: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
19: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
20: Die geur van dat water.
19: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
20: Uitvinding, die ambulance.
18: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
21: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
22: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
23: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
24: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
23: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
24: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
25: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater 10-daagse en ontvang een gratis rang-upgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
13: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
14: 1 uur is het. Je bent bij Radio Rijnmond. Non-stop muziek het komend uur, maar eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Goedemiddag. Door de langdurige droogte oogsten boeren dit jaar minder dan normaal. Volgens directeur André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager. Tegelijkertijd zijn prijzen gestegen, waardoor boeren gemiddeld toch winst maken. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. Een deel is nog niet geoogst, maar bij proefrooiingen en gewassen die wel al zijn geoogst blijken ze kleiner en lichter te zijn. De A15 is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloos nog altijd afgesloten nadat daar vanmorgen een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtauto is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook en via de parallelbaan. Rijkswaterstaat denkt dat het tot halverwege de middag duurt voordat de ravage is opgeruimd en de A15 weer helemaal open gaat voor het verkeer. Beide wagens zijn zwaar beschadigd. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen vervoert normaal gesproken brandparen en giftige stoffen, maar was op het moment van het ongeluk, vanmorgen 7:30, leeg, maar nog niet gereinigd. Jeugdzorg Nederland biedt samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. De excuses worden vanmiddag officieel aangeboden in Ede. Ze maken onderdeel uit van een breder traject waarin de betrokken partijen samen met jongeren en ervaringsdeskundigen werken aan herstel van het vertrouwen. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederlands, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen hier op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Excelsior en Sparta treffen elkaar straks om 16:30... een Rotterdams onderonsje in de Eredivisie. Radio Rijnmond Sport begint een half uurtje eerder al om de wedstrijd voor te beschouwen. Morgenmiddag is de wedstrijd Feyenoord-ADO in de Rotterdamse Kuip. Het weer tot slot, tijdelijk droger met af en toe zon, maar later op de dag weer meer regenbuien. Morgen valt in de ochtend veel regen, daarna een stuk droger en wat zon, bij beide dagen 21 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
17: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
18: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
17: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
19: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
20: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
21: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
22: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
23: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
22: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
25: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
26: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
12: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
13: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
12: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
13: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Oma!
15: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
16: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
17: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Vodafone. 2 uur is het. Goedemiddag. Je bent bij Radio Rijnmond, non-stop muziek het komend uur, maar eerst krijg je van mij het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. In Eindhoven is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een val van een balkon. Agenten troffen het slachtoffer aan in een steeg achter een appartementencomplex. Ze zou van een balkon gevallen zijn, maar omdat de omstandigheden waaronder dat gebeurd zou zijn erg onduidelijk waren, hield de politie een 44-jarige Eindhovenaar aan voor mogelijke betrokkenheid. De recherche is een onderzoek begonnen daar in Eindhoven. Door de langdurige droogte oogsten boeren dit jaar minder dan normaal. Volgens directeur André Hogendijk van kenniscentrum Bo Akkerbouw is de opbrengst dit jaar gemiddeld zo'n 10-30% lager. Tegelijkertijd zijn prijzen gestegen, waardoor boeren gemiddeld toch winst maken. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. Een deel is nog niet geoogst, maar bij proefrooiingen en gewassen die wel geoogst zijn, blijken ze kleiner en lichter te zijn dan anders. De A15 is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloes nog altijd afgesloten, nadat daar vanmorgen een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtauto is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. Het verkeer kan er wel langs via de vluchtstrook en de parallelbaan. Rijkswaterstaat denkt dat het tot ongeveer 3 uur duurt. Een uurtje dus nog, tot de A15 weer helemaal open gaat. En Excelsior en Sparta treffen elkaar straks om 16:30. Rotterdams onderonsje in de Eredivisie. Radio Rijnmond Sport begint al om 16:00. En morgenmiddag is de wedstrijd Feyenoord-ADO in de Rotterdamse Kuip. Het weer tot slot, tijdelijk droger met af en toe zon, maar later op de dag weer regenbuien. Morgen vallen in de ochtend een paar buien, daarna een stuk droger en geregeld zon. Maxima rond 21 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
14: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
20: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
21: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb ik wel een probleem.
20: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
22: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
22: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
23: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
24: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
25: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
26: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
27: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
28: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
27: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
29: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
30: Dit is Radio Rijnmond.
31: Non-stop de lekkerste muziek.
30: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond. Radio met een grote R.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
7: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah. Mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
15: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: 3 uur is het. Goedemiddag. Je bent afgestemd op Radio Rijnmond en daar zit je goed. Non-stop muziek het komend uur en vanaf 4 uur Rijnmond Sport. Eerst het nieuws. Ik ben Reinoud Roemer. Door de langdurige droogte oogsten boeren dit jaar minder dan normaal. Volgens directeur André Hogendijk van kenniscentrum Bo Akkerbouw is de opbrengst dit jaar gemiddeld 10-30% lager. Tegelijkertijd zijn prijzen gestegen, waardoor boeren gemiddeld toch winst maken. Het gaat vooral om aardappelen, suikerbieten, uien, tarwe en gerst. De A15 was tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloos de hele ochtend en een deel van de middag afgesloten nadat daar vanmorgen rond 7:30 een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtwagen is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. Het verkeer kon er langs via de vluchtstrook en de parallelbaan. De A15 zou rond deze tijd weer helemaal open moeten zijn, zegt Rijkswaterstaat. In Eindhoven is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een val van een balkon. Agenten troffen het slachtoffer aan in een steeg achter een appartementencomplex. Ze zou van het balkon gevallen zijn, maar omdat de omstandigheden waaronder dat gebeurd zou zijn erg onduidelijk waren, hield de politie een 44-jarige Eindhovenaar aan voor mogelijke betrokkenheid. De recherche is een onderzoek begonnen daar in Eindhoven. De UEFA heeft vanmiddag het speelschema van de competitiefase van de Champions League voor komend seizoen bekendgemaakt. Feyenoord begint het Europese seizoen op 9 september met een uitduel tegen FC Barcelona. En op 27 januari eindigen de Rotterdammers met een thuisduel tegen Leipzig. Het complete speelschema is ook terug te vinden op de website van Rijnmond. En je hoort er bij Rijnmond Sport straks veel meer over. Om 16:30 begint de derby Excelsior Sparta al om 16:00. Dus over een uur begint die uitzending van Radio Rijnmond Sport. Het weer tot slot bewolkt, regenbuien. Morgen vallen in de ochtend een paar buien. Daarna een stuk droger en geregeld zon. De middagtemperatuur morgen opnieuw zo'n 21 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
18: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag. Van
19: Albert Heijn. Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
20: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
19: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
21: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Oostplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Oostplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.
22: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
23: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
24: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
9: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
24: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
25: Vodafone. Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
26: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
8: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
27: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
27: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen 2 pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op Concertgebouw.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
29: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierens Verf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
3: Bierens Verf, ook erkend dealer van professionele Sigma Verf. Kom snel langs in onze winkel.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
15: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Het is 4 uur, je bent bij Rijnmond. En dan zult u zeggen, ik had toch non-stop verwacht en natuurlijk wel het nieuws. Maar we zijn er gewoon bij Excelsior tegen Sparta. Kosten nog moeite zijn gespaard. En dus ook zeker bij het nieuws. Daar krijgen we het nieuws van Reinoud Roemer.
18: De Noorse kerk in Rotterdam rouwt om koning Harold. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk aan de Westzeedijk hangt de Noorse vlag half stok. En in het gebouw staat een gedenktafel met een condoliansregister, een kaars en een foto van de overleden koning van Noorwegen. Tijdens de eredienst wordt volop aandacht besteed aan de koning, die geliefd was bij zijn landgenoten. Het Noorse koningshuis onderhoudt ook al vele jaren nauwe banden met de Oranjes. Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aangeboden aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen hier op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. De A15 was vanmorgen een groot deel van de middag deels afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloos, nadat daar vanmorgen een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtauto is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd en daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de haven van Rotterdam. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. De UEFA heeft vanmiddag het speelschema van de competitiefase van de Champions League voor komend seizoen bekendgemaakt. Feyenoord begint het Europese seizoen op 9 september met een uitduel tegen FC Barcelona. Op 27 januari 2027 eindigen de Rotterdammers met een thuisduel tegen Leipzig. Het complete speelschema is ook terug te vinden op de website van Rijnmond. En morgen speelt Feyenoord in de Kuip tegen ADO Den Haag. Die eredivisiewedstrijd begint om 2:30. Het weer nog, toenemende bewolking en regen. Ook morgen vallen in de ochtend een paar buien. Later op de dag droger en geregeld zon bij zo'n 21 graden. De nieuwe week begint aanhoudend wisselvallig. Met vooral maandag plaatselijk in de regio veel regen en een stevige wind. Dinsdag en woensdag lijken wat droger te worden met wat meer zonnige perioden. En dat was het nieuws op Radio Rijnmond.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
13: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
19: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
20: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
21: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Alping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
22: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
23: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
24: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
25: Hey!
26: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
24: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Hey Remo!
26: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadlich soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Dit is Radio Rijnmond.
17: Ja, kosten nog moeite zijn gespaard, want we zijn er gewoon bij Excelsior tegen Sparta. Een wedstrijd waar een groot gedeelte van Rotterdam toch ieder jaar naar uitkijkt. Als je het vraagt aan de supporters van Excelsior en Sparta, dan voelt dit vaak als de echte derby. Natuurlijk, de grootste club in Rotterdam, daar wil je van winnen. Dat is toch nog altijd Feyenoord. Uiteraard wil men daarvan winnen en als dat gebeurt is het groot feest. Maar deze voelt als haat en nijd. Deze voelt onderling als hier kun je het komende half jaar nog wel iemand mee treiteren. En helaas voor de Excelsior supporters zijn het die van Sparta die de laatste jaren aan het langste eind hebben mogen trekken. Maar aan de support mogen zien zal het vandaag niet liggen. Uitverkocht Woudestein, uitvakje vol en dan ook nog allemaal sfeeracties. Gaan we nu zo allemaal over op de hoogte houden. Maar eerst de opstellingen. Sander, laten we beginnen met die van Excelsior.
1: Dankjewel Filip, om jouw naam ook maar even genoemd te hebben. Wij zijn er vandaag samen bij deze wedstrijd. En dan de opstellingen van Excelsior bij de ploegen. Eén speler in de basis die voor de andere club heeft gespeeld. En Excelsior begint met Stijn van Gassel. En dan zie je meteen al achterin die naam die van Sparta komt. Dat is Rick Meissen. Hij is er nog altijd bij Excelsior. Kasper Wiedel, de aanvoerder. Centraal achterin met Jan Plug en Simon Jansen. Middenveld met Lennart Hartjes, Daniel van Vianen en Irakli Yegoyan. Tegenvaller is dat Noah Naujoks een klein stukje voor ons zit. De topscorer van Excelsior van vorig jaar. Hij is geblesseerd nog steeds. En voorin spelen Ayman Sliti, David Garden en in de basis August Ori Thorsteinsson uit IJsland. Hij mag vandaag in de basis starten. Opstelling voor Sparta, hoor je van Filip?
17: Ja, bij Excelsior dus wel een IJslander. Bij Sparta dus niet vandaag bekendgemaakt dat Telstar hem wederom gehuurd heeft. Nukvi Thorisson stond tegen FC Utrecht nog in de basis. Hij er niet bij. Overige namen die er niet bij zijn voor nu zijn Verschuren en Santos. Santos, daar gaat wat over. Praten we zo nog wel even over bij. En Verschuren zit gewoon op de bank. De opstelling is een beetje veranderd. Geen 3-4-3, maar gewoon 4-3-3 gaan we vandaag doen. En dus op de goal Bednarek achterin. Kuipers, Martens in die Young en Martens. Die zo veel scorende verdediging. En dan een middenveld met Baas, Toornstra en Mito. Van Baas een weerzien bij de club waar die doorbrak. En dan voorin Van Bergen gaat vanaf de linkerkant komen. Van Kruijzen vanaf rechts. En omdat Thorisson dus weg is, krijgt Milan Zonneveld een plaatsje in de basis. Dat zijn de mannen die het voor Sparta gaan doen. Aftrap over kleine 18 minuten.

0: Kiss Me, als we hier een beetje wakker gekust worden door het publiek van Excelsior, dat de spelers na de warming-up nog even uitzwaait. Zij gaan allemaal naar binnen en dat betekent voor ons tijd om even voor te gaan beschouwen. En dat doen we uiteraard, Sander, te beginnen bij de gastheren van vandaag. Want je haalde al bijvoorbeeld aan, hè, gelukkig speelt Wiedel er nog. Er is genoeg gaande.
1: Ja, zeker. Wiedel die zou misschien wel naar Glasgow Rangers kunnen. En dat zou echt een fantastische transfer zijn voor de aanvoerder van Excelsior. Maar de Schotten hebben nog niet doorgepakt. En hij leek echt weg te gaan. Maar hij zit er nog altijd. Nou ja, en deze week houdt de transfermarkt, de zomerperiode daarvan, houdt op. En als hij dan nog steeds niet weg is, dan is hij nog steeds speler van Excelsior. Dat zag er al lange tijd naar uit dat dat niet zo was. Ik zit even te kijken of dit al steekjes zijn. Hoe kijk jij ernaar, Filip, als de sproeiers... Ja, de sproeiers gaan aan als de Spartanen nog niet van het veld al zijn. Maar het is ook wel aan de kant waar er nog geen Spartanen liepen. Dus ik denk dat niet dat het meteen derby plaagstootjes waren. Nu zit wel Suzuki Mito. Die loopt maar even onder die boog door van de sproeier. Het zal verfrissend zijn om een paar spetters daarvan op je hoofd te voelen. Ik denk niet dat het een pesterijtje is. Ik vond het toch grappig om even te vermelden. We hadden het inderdaad... over wie had ik het?
0: Wiedel waren we gebleven, ja.
1: Over Wiedel. Nou, die nog altijd speler van Excelsior. Ja, daar zijn ze natuurlijk blij mee. Excelsior heeft natuurlijk nog maar 2 wedstrijden gespeeld. Sparta 3. Omdat Excelsior vorige week een van die ploegen zou treffen die nog Europees actief was afgelopen week. Nou, het was dus NEC dat er in de Champions League uitsloeg tegen Bodø/Glimt. Daarna dus Excelsior een wedstrijd minder. En in die vorige wedstrijd 2 weken geleden dus tegen PSV scoorde Wiedel nog hier in eigen huis de 1-1 tegen de Eindhovenaren. Het was uiteindelijk niet genoeg, dus hij er nog bij. Wat vooral opvalt bij de nieuwelingen van Excelsior dat er 3 in de basis staan. Jan Plug is de andere centrale verdediger, de Feyenoord-huurling. En Daniel van Vianen. Ja, ik zat de wedstrijd uiteraard thuis te kijken tegen Cambuur, de allereerste wedstrijd. En je had het gevoel dat die middenvelder die overkomt van Dordrecht al jaren op het middenveld in de Eredivisie speelde. Zo totaal onder de indruk was hij niet van het niveau en zo goed speelde hij. Ik moet natuurlijk wel zeggen dat het erg makkelijk ging tegen Cambuur. Dat misschien ook een beetje vertekent. En een andere nieuweling, ik zei 3, maar het zijn er 4. Want ook David Garden, de spits die overkomt uit het amateurvoetbal, staat erin. Maar de andere, dus August Ori Thorsteinsson in de basis. Het enige wat we van hem weten, ja, is dat zijn vader Thorstein heet. Zo gaat dat in IJsland. Hij is gekomen van Breiðablik uit datzelfde IJsland. Waar, ja, waar maar een kleine 400.000 mensen wonen. En toch af en toe daar een leuke voetballer vandaan komt. Hij staat in de basis. Nieuwelingen bij Excelsior ook deze week. Ze hebben iemand gehuurd van Nottingham Forest. Erik da Silva Moreira. Hij is speelgerechtig en zit op de bank. Dat geldt ook voor Casey Bos, het jongere broertje van Jordan Bos van Feyenoord, de WK-ganger. Die is zojuist hier vlak voor onze neus gaan zitten. Lopend met een kruk kwam hij hier de tribune op. Dat zag er allemaal nog niet al te lekker uit. Hij zal voorlopig niet in actie komen voor Feyenoord. Ja, en dat zijn bij Excelsior toch wel de belangrijkste of de meest opvallende namen.
0: Ja, dan gaan we maar even bij Sparta kijken. En ja, daar zien we achterin dat er dan toch voor Bruno Martensini is gekozen. Nick Verschuren zit op de bank. Hij scoorde nog wel, maar ja, mag het vanaf de bank gaan zien. De man die de verlossende maakte tegen FC Utrecht. De Spartanen die weten het nog wel. Het was een beetje een beetje gefrommel op het einde. Ze dachten er al eerder te zijn, maar uiteindelijk werd die goal van Zonneveld afgekeurd. En werd het een goal van Verschuren die voor de verlossing zorgde. Hij mag het allemaal vanaf de bank nog gaan gadeslaan. Dan gaan we nog even verder kijken in die opstelling. En dan zien we dat er ook gewoon weer een plekje in is geruimd voor Jens Toornstra. Dat had allemaal te maken met die systeemverandering die er doorgevoerd werd. En dus staat Toornstra gewoon weer in de basis. Zonneveld in de spits. Ook altijd een verhaaltje waarvan je denkt, ja, dat is een finisher. Er is een spits bijgekomen. Die zit ook op de bank. Andrei Kostic, man die gehuurd wordt van AC Milan, zit op de bank. Wordt veel van verwacht. Maakte de 18-35 in Servië. En deed dat voornamelijk als invaller. Mag het dus nu bij Sparta gaan laten zien. En dan is er nog een hele hoop galen. Want Sparta wil zich nog versterken. En overigens, de belangrijkste man die er niet bij is, die zou ik bijna vergeten. Maar Ioni Santos, revelatie van dit seizoen, omgeturnd tot buitenspeler, wat hij wel vaker deed. Maar Ioni Santos, die is er volgens trainer Rogier Meijer, die net voor de camera stond bij collega Sinclair Bisschop bij ESPN, gaf daaraan, hij is er met zijn hoofd niet bij. Er is een transfer gaande, naar verluid zou PSV hem willen. Het is nog even knopen doorhakken tussen beide clubs, maar het lijkt erop dat dat wel eens rond zou kunnen gaan komen. Dat Ioni Santos dan naar verluid, en dit is allemaal naar verluid, voor een bedrag boven de 5 miljoen euro zou vertrekken naar Eindhoven. Zijn ze bij Sparta best blij mee als dat zou kunnen gaan gebeuren. En dan was er nog een ander dingetje. Ruben Danel gaf voor diezelfde camera aan. Stijn van Gassel, daar hebben wij een bot van ontvangen. Van niemand anders dan Sparta. Zij wilde de doelman graag overnemen volgens Ruben Danel. Trainer Rogier Meijer zei daarop, wij hebben geen bot gedaan. Toen zei Sinclair, ik heb toch net hier een trainer voor mijn camera staan die zegt dat er wel een bot is gedaan. En toen werd het ongemakkelijk. Dus de grote vraag is, speelt Stijn van Gassel na vandaag nog voor Excelsior of wordt hij een Spartaan? We kijken naar het uitvak van Sparta overigens. En dan zien we daar wel een spandoekje al. Geschiedenis wordt niet geschreven. Er zal nog wat onder staan. Maar we zien vanzelf wel wat. Er staat nog een datum bij. Ik denk dat hij refereert aan een hatelijke overwinning der Spartanen. We gaan het allemaal wel zien in dat opzicht. Maar laten we eerst nog heel even naar de muziek gaan. En dan zijn we zo bij u terug. Met al het vuurwerk, met alle spandoeken, met alle gekke acties die er bedacht zijn. Laten we hopen dat het een vooral sportieve wedstrijd blijft. En ook eentje die bij de gemoederen een beetje rustig blijft. Maar het zal wel goed kunnen.

0: Nou, we praten met alle liefde tegen u. Talk to me, Damiano David, Tyler en Nile Rodgers. Damiano David, ja, die heeft natuurlijk ook een beetje een Rotterdams dingetje. Won hier ooit met zijn band Maneskin. Eurovisie Songfestival in het Rotterdamse.
1: Steek jij die niet uit je mouw op?
0: Schud ik even uit mijn mouw. Ja, ja. Die...
1: Ja, nu het zegt.
0: Er zijn van die dingen die blijven hangen.
1: Ja.
0: Ja, het is allemaal bijzaak. Het maakt allemaal vandaag helemaal niks uit. Want het enige wat vandaag belangrijk is in het Rotterdamse, dat is deze wedstrijd.
1: Ja, het was wel betere muziek dan wat wij hier nu te horen krijgen.
0: Ja, ja. We worden geterroriseerd. Dit is dan sfeerverhogend. Heb ik me ooit laten vertellen dat het lekker een beetje upbeat is en dat iedereen er zin in heeft. En dan vind ik het altijd mooi als dan de eerste drie ballen uitgeschoten worden.
1: Moet je die stewards zien daar, die bij de poortdugout.
0: Ja, een van die stewards die gaat er al wel lekker in mee. Die staat een beetje mee te hupsen, voor zover het nog gaat.
1: Ja, want, het is een meneer van ongeveer 3,64 denk ik, met een gezond bierbuikje. En die staat lekker mee te deinen op deze klanken.
0: Ik vind hem nog jong, schat.
1: Ja, ik wil beleefd zijn. Ja, het kan ook 73 zijn. Ja, dat is altijd zo moeilijk, hè. Dat is bij vrouwen nog gevaarlijker, hoor. Maar...
0: Ja, ik denk dat deze meneer het ondertussen wel kan hebben. We staan een beetje om ons heen te kijken. En dan zien we dat die van Excelsior, die hebben er ook echt wel zin in. Ze werd toch heel even kort ontsierd trouwens, dit duel. Met even een soort korte... Het was meer kleuters uit elkaar halen. Zo een beetje zo van, foei, dat mag niet. En dan wegrennen.
1: Ja, een paar supporters die gingen een beetje rondom de...
0: Joni Santos.
1: Oh, daar is die.
0: Hij is er wel.
1: Ja.
0: Maar alleen op de tribune.
1: Daar zou je hem hebben, joh. Ja, die is er met zijn hoofd letterlijk wel bij.
0: Ja, dus fysiek is zijn hoofd erbij, maar misschien is in zijn hoofd... is hij alvast een nieuwe leaseauto aan het uitkiezen? Appartementje in Eindhoven? Ja, je weet het niet.
1: Maar goed, om even jouw verhaal af te maken. Er was hier buiten met supporters een paar. Ja, die liepen even rondom de politie heen en een beetje etteren. Het was niet eens Excelsior versus Sparta of zo. Het waren gewoon een paar jongens die allemaal dezelfde zwarte jas aan hadden. Die allemaal hetzelfde aantal bieren.

0: geweldige muzikale overgang worden van dit naar ferme jongens, stoere knapen. Maar er zit ook een hele goede DJ. Er komt een sfeeractie. De perschef zelf, Lois van Excelsior. Ja, zo gaat dat bij een kleine club. Die heeft dat zelf nog allemaal neergelegd van die blaadjes. Dan horen we nu inderdaad, ja, we hoorden net nog hardcore of hardstyle. Wat is het, zou ik niet weten. En nu horen we de ferme jongens en stoere knapen. Dat betekent dat beide ploegen het veld op komen lopen. Excelsior en Sparta voor deze derby tussen de twee kleinere clubs naast Feyenoord. Maar dat maakt het derby er alleen maar leuker en leuker op. En dan kijken we inderdaad toch om ons heen. Is het zelfs voor Excelsior begrippen een bruutspannend hoor, Philip. Dit is ons thuis. Strijden voor je club. Nou nou, poepoe.
1: Ik moet wel zeggen, je zou het niet zeggen, maar ik heb het idee dat het met AI gemaakt is.
0: Ja, tegenwoordig hoef je niet meer creatief te zijn om je creatief te uiten. Dat is hier een mooi voorbeeld van. Er is een spandoek met wat Rotterdamse gebouwen. We zien de Euromast, we zien de Zwaan, we zien het Zadkine-gebouw. En dat is allemaal op een achtergrond, op een strijder met een schild en het Kralingse logo. En verder is alles met een rood of met een zwart plaatje. Overigens, en dat is ook even op de wedstrijd. Ja, vertel.
1: Ik zag die bij Sparta, nu zien we hem helemaal. Geschiedenis wordt niet geschreven in een middag. Deze is nog zelf geschilderd. En dan zien we een Spartaanse strijder die op de kalender slaat. Daarop staat 16 mei. Het hatelijke liedje dat Excelsior supporters altijd zingen. Was jij erbij op 16 mei? De dag dat Excelsior Sparta versloeg en de Eredivisie inging en Sparta eruit knikkerde. Dat is die dag, daar wordt daaraan gerefereerd. En dan heel mooi een landstitel uit een ver verleden en een beker ernaast. Ja, die heeft Sparta aan de prijzenkast staan. En Excelsior niet, het zijn plagerijtjes over en weer.
0: Het is een schattige derby. Ja. Ja, en alleen maar leuk, of ik moet helemaal de vlammende pan schieten. Daar gaan wij maar niet vanuit. Beide ploegen gaan in de welbekende scrum staan. Sparta heeft dit jaar een wit uitenu. Mooi uitenu. Excelsior een volledig nieuw thuistenu. Want het speelt met rood-zwarte strepen. Normaal een rode broek, zwart shirt. Maar nu dus gestreept. Een keer wat anders. Ook leuk.
1: Nou, is ook weer een ode aan het verleden.
0: Ja. Ja, zo hebben ze weer lekker uitgepakt bij de clubs. Terwijl de speaker de opstelling van de thuisploeg nog even opnoemt. Scheidsrechter van vanmiddag is de heer Serdar Gözübüyük. 40, lentes jong. Heeft al 2 wedstrijden in de voorronde van de Champions League alweer gefloten dit jaar. En dan staat nu Sparta al helemaal klaar voor de aftrap met Mito en Toornstra. Maar is Excelsior nog altijd in die scrum bezig. Fotograaf maakt daar wat mooie beelden van. Dan is Excelsior er ook klaar voor. Is het de Wiedel en Eamon Slity zo'n beetje voor de eerste keer in zijn leven in dit stadion speelt. Maar toch al de aangewezen man is om het publiek op te zwepen. Die zwaaien nog even naar de Robin van Persie tribune. Hey, kom achter ons staan. En op diezelfde Robin van Persie tribune wordt het spandoek weer naar beneden gehaald. En zijn we er helemaal klaar voor. Moeten we wel even op gaan staan om er nog wat mensen te gaan zitten. En dan gaan we beginnen aan de wedstrijd, Philip.
1: Ja, dan gaat het balletje zo rollen. Mito en Toornstra staan klaar op een ouderwetse aftrap. Vroeger moest één speler de bal over de lijn de helft van de tegenstander opbrengen. En die ander mocht hem terugbrengen. Tegenwoordig mag je alleen een doel of een aftrap nemen. Maar Sparta doet het nog ouderwets met z'n tweeën. Speelt hem dan gelijk achterin rond. Dan zijn we onderweg voor deze editie van de Rotterdamse derby. Vorig jaar allebei de uitderbies door Sparta gewonnen. Nu een goede bal van Zonneveld in de loop. Probeert te geven bij Van Bergen. Die kan er niet bij omdat Van Gassel alert staat te keepen. Komt op tijd zijn goal uit en Excelsior steekt dan vervolgens het veld over. Met Meijsen die bij Sparta de kans niet echt kreeg. En nu met de bal over de lijn heen loopt. Kreeg bij Sparta niet de kans. Maar ja, had ook wel stomme pech. Tweede of derde wedstrijd in het shirt van Sparta viel die in tegen AZ. En liep toen een zware blessure op. Viel toen huilend in de armen van zijn moeder. Zagen we toen in de mixzone. Dat hij bij Jong FC Utrecht toen al een keer zo'n soort blessure had gehad. Dat gebeurde hem toen weer. Ja, en toen heeft het lang geduurd. Wel was zijn kans een beetje verkeken. Mocht hij uiteindelijk bij Excelsior gaan voetballen. Ze bij Sparta zeiden, ja, we snappen ook wel dat jij speelminuten nodig hebt. Sparta speelt de bal ondertussen achterin rond. Het Excelsior is hem alweer kwijt.
0: Met Martens Indy die hem terugspeelt naar zijn eigen keeper Bednarek. Sparta dus naar verluid geïnteresseerd in de man die aan de andere kant staat. In Stijn van Gassel. Balverlies nu van Sparta. Maar ook het verdedigende kaatsje van Hartjes komt niet aan. Dus neemt Sparta weer over. Is het voor het klappende uitpubliek bom voor uitvak.

0: zit diezelfde Bednarek even in een status quo. Jagoyan en Garden komen niet verder jagen. En dan speelt hij wel toch maar voor. Dan goed gedaan met de borst door Zonneveld Kuipers die hem meegeeft op Van Bergen. Als het geen buitenspel is, wordt het een enorme kans. Tenzij Van Gassel toch al uit zijn doel is. En dan denk je dat daar Van Bergen weg is met die snelheid van hem. Schat ik het zelf ook een beetje verkeerd in, want zodra Van Gassel gaat rennen, is hij toch eerder bij die bal. Het was geen buitenspel, denk echt wel op het randje. Goede paas vanuit het middenveld. Bijna de eerste grote kans voor Sparta. Nu weer zo'n diepe bal naar Zonneveld. Ja, wrijf even in je ogen en je denkt dat het gewoon Tobias Lauritsen is als Sparta zo voetbalt. Maar het is dus Zonneveld die dit keer niet wat met die bal kan. En dan zet Excelsior het uit. Opvangen met Van Vianen. En dan is het Torsteinsson aan de linkerkant wegsturen. Die wordt niet bereikt. Sparta neemt over met de topscorer van de ploeg. En dat is Marvin Young.
1: En Marvin Young scoorde nooit. En opeens dit seizoen 2 in 3 wedstrijden. Het is heel opmerkelijk. De ontwikkeling van Marvin Young in dat opzicht. Want hij was er wel al een paar keer dichtbij als verdediger. Gaf zelf ook in interviews aan dat hij er wel een beetje tegenaan hikte. Maar heeft dus nu eindelijk te pakken. Sparta speelt op het middenveld ook wel met een slimmigheidje. Van Kruijsten is geen echte rechtsbuiten. Hij speelt op het middenveld. En Lucendri Martens mag in de rol die hij zelf ook al eens beschreven heeft. De Denzel Dumfries rol. Maakt nu wel een overtreding. En dus mag Excelsior aan de zijlijn een vrije trap gaan nemen. Is het Jake Goyan? Namens Excelsior die op de helft van Sparta helemaal aan die linkerkant, bijna op de zijlijn, die vrije trap mag gaan nemen. De luchtmacht is mee en dus gaan alle ogen uit naar onder andere Wiedel en Meissen. Dat zijn de koppers. Dat zal een enkeling bij Sparta nog wel weten. Als Jake Goyan die bal richting tweede paal trap daar. Wegkappen, koppen van de langste op het veld. En dat is Milan Zonneveld. Wat je dan nog even opzij. Excelsior houdt de druk op de goal van Sparta met Torsteinsson. Maar die speelt hem aan tegen zijn directe tegenstander. Dan gaat de bal over de achterlijn heen en voor het uitvak. En zien de Spartanen dat Sparta dus een corner weggeeft. Excelsior mag gaan trappen. Gaat dat doen vanaf de rechterkant.
0: En het is de linksback die de oversteek maakt. Simon Jansen. Omdat hij met zijn linker die bal kan indraaien. En dat gaat hij bij deze doen. Dan komt de bal weer weggekopt door Zonneveld. Die krijgt ook nog een beuk. En dat heeft Keuzebu ook gezien. En daardoor is er een vrije trap voor Sparta. Zonneveld natuurlijk langs van het veld. Die ook zijn verdedigende werk niet schuwt. En al 2 keer achter elkaar die standaard situaties van Excelsior wegkopt. Ja, dat is natuurlijk ook een voordeel om voor hem in de spits te kiezen. Vandaag is er dus niks meer te kiezen. Nu Torisson weg is. Ja, dat was dan de keuze van de laatste weken. Daar gaat die Kostić mogelijke bijkomen. De AC Milan Heuling uit de Montenegro. Sparta met het balbezit. Oog toch iets zekerder in die eerste 4 minuten aan de bal. Met nu een diepe bal. En die is veel te diep op Kruijsen. En dan wordt het een inworp voor Excelsior. Simon Jansen heeft de oversteek weer gemaakt. Ja, mooi om te zien dat hij vorig jaar al gehaald werd van VVV. Was altijd een aardige speler in de KKD. Die heeft een jaartje Zagreb voor zich gehad. Af en toe ingevallen. Nu is Zagreb weg. En dan is het zijn beurt. En dan staat hij er meteen. Ja, dat is ook prima beleid bij Excelsior. Speelde ook bij Leeuwarden, bij Cambuur een hele goede wedstrijd. Maar ja, dat deed iedereen toen. Die avond, ja, die vrijdagavond was dat in Leeuwarden. Bij die eerste competitiezege van Excelsior. Waardoor Excelsior aan de leiding kwam te staan na 1 speelronde. Ja, dat is natuurlijk alweer voorbij na die nederlaag tegen PSV. Sparta wederom met de opbouw. Dan kijken ze bij Excelsior elkaar een beetje aan. Ja, in hoeverre moeten wij jagen? De keeper wordt nog niet opgejaagd. En nu de paas van binnen door. Die valt daar af. Garden zit ertussen. Bereikt Sliti. Excelsior eruit. Nog een keer Sliti. Na een slechte kaats kan hij hem onder controle krijgen. Meissen neemt hem mee. Gaat hij hem voorzetten. 2 man voor de goal. Meissen nog altijd. Wil dan een prikkertje geven op Sliti. En dat is een hele slechte bal die over de achterlijn gaat.
1: Dus mag Sparta weer op gaan bouwen. Eerste paar plaagstootjes waren van Spartaanse makelij. Daarna is het Excelsior dat wat meer het spel heeft overgenomen. Als je je oor te luisteren legt met deze en gene. Perschef van Excelsior zei het vandaag ook weer. Nieuwe spelers hebben moeite met de intensiteit bij Excelsior om zich dan gelijk aan te sluiten. En tegenstanders, dat zagen we Cambuur, dat zagen we bij PSV, hebben ook moeite met de intensiteit die Ruben Den Uyl in zijn ploeg heeft geslepen. Want ook nu weer, Zonneveld krijgt eigenlijk geen ruimte om die bal aan te nemen. Glijdt dan een beetje weg. En doordat hij onder druk wordt gezet, glijdt hij helemaal onderuit. En heeft Excelsior de bal ondertussen weer terug. Ja, die Simon Jansen, het gekke was, bij VVV, ja, werd zijn contract niet verlengd. En daarna was het wachten en wachten en wachten. En pas vrij laat in die transfermarkt was het Excelsior dat toesloeg. En als je dan nu naar hem kijkt, dan denk je, hoe kan het in hemelsnaam dat die man niet eerder is opgepikt Ja, dat is de kwaliteit die ze dan bij Excelsior weer hebben. En voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Dat gebeurt ze met enige regelmaat. Bijvoorbeeld denk aan Irakli Yegoyan, ook die voor weinig opgepikt. Lange bal naar voren in de richting van Mito. Die kan daar niet bij. Dus gaat het in de richting van Van Gassel. Omdat Wiedel ook weet, ja, deze kan ik gewoon eenvoudig laten lopen. Dit is een kolfje naar de hand voor Van Gassel. Die altijd wel wat alert kiept. Die staat nu ook te gebaren. Hij belangrijk in het spel verdelen als hij de bal heeft. Is daar beter en beter en beter in geworden. En ook nu weet hij ervoor te zorgen dat Van Kruis in ieder geval zijn richting oploopt. En dus kan via Plug en Jansen nu alweer de helft van Sparta worden opgezocht. Torsteinsson. Hij bij zijn debuut gelijk in de basis. En dan heb je bij Excelsior toch het idee, dan ben je een speler die wel wat kan. Ze zal niet zomaar in de basis worden gegooid door Ruben Den Uyl. Als nu Van Gassel even kijkt en twijfelde. Jansen of Lang. Het wordt Lang. En niet Noah Lang, maar Lang in de richting van de helft van Sparta. Daar kopt vervolgens Jongen weg. Het is nu Martens. Voorzetje. Maar die is te scherp. Zo in de handen van Van Gassel. Excelsior weer het balbezit. Sparta is zoekende. Excelsior heeft, nou ja, de schaapjes op het droge. Weet in ieder geval wat dat aan het doen is.
0: Zo zijn we bijna 8 minuten onderweg. Excelsior 0, Sparta 0. Excelsior in balbezit. Helemaal achterin. Sparta dat wel jaagt met Zonneveld. Die Wiedel dwingt tot de diepe bal. En die wordt dan makkelijk opgevangen door Kuipers. Speelt hem dan terug naar Martin Zindi, de aanvoerder van de Spartanen. Hij breed naar Marvin Jong. Moet daar Torsteinsson van zich afschudden. En speelt hem dan weer naar Kuipers. Sparta probeert achterin rond te spelen. En om dan in één keer die verrassende paas toch een keer naar voren te geven. Het is nu Martes die als jonge jongen groeit in zijn spel. En met dat groeien doet ook zijn haar dat. Want die uitstekende krullenbos van hem wordt ook maar groter en groter. Nu een diepe bal van Sparta die erg slecht is. Kan makkelijk worden opgevangen door Wiedel. Gewaard even naar Van Gassel. Hey, die bal is wel voor mij. En dan is het Feyenoord huurling Plug. Die ook vanaf dag 1 hier meteen in de basis staat. Omdat Meijsen even op de backpositie wordt geposteerd. Gaat voorlopig allemaal goed. En dan is het Excelsior dat vorig jaar vooral toch met de Bronckhorst op die plek speelde. Ja, hij is verkast. Net als Sanchez Fernandez naar Engeland gegaan. Naar een veel lagere divisie. En dan neemt Sparta het balbezit weer over met Marvin Jong naar Van Kruijsen. Die speelt hem naar rechtsachter naar Martes. Die gaat weer naar Jong. De twee grote talenten uit de eigen opleiding van Sparta. Kuipers speelt hem door naar Van Bergen. Hij dus toch zeker aan de linkerkant begonnen. Maar hij meestal bij Sparta aan de andere kant opduikt. Is het nu Bednarek. Excelsior dat toch komt te jagen nu met de hele ploeg. Diepe bal dus van Jong. Weggekopt door Plug. Weer gekopt. Dit keer door Van Vianen. Die legt hem dan heel rustig klaar in tweede instantie voor Simon Jansen. Dan kiest Excelsior even voor de rust. En gaat de bal terug uit naar Van Gassel.
1: Van Gassel die daar dan even de rust houdt. Excelsior heeft de bal. Sparta moet er achteraan. Sparta hanteert al veelal de lange bal. Kijkende of er daar wat te halen valt. Als je die eerste 10 minuten op mag sommen, heb je het idee dat Excelsior de beter is. Maar dat ze op moeten passen voor de snelheid van Sparta. Dat is dan de opsomming die we kunnen maken. Hartjes goed weggelopen daar bij Mito. Krijgt de bal terug op eigen helft. Zoekt dan een tegenstander op. Blijft aan de wandel gaan. Torsteinsson. Hartjes knap doorgelopen. Goed hakje van de IJslander. Hartjes. Garden voor de goal. Daar het schot. Jansen mist hem half. Het wegwerken van Bruno Martensindi. Daar is dan Meijsen uit de tweede lijn. Kan er niet geschoten worden. Van Vianen haalt daar Mito knap af. Excelsior blijft in balbezit. Je hebt echt het gevoel. Excelsior gaat de eerste serieus grote kans bij elkaar voetballen. Torsteinsson meegeven. Nu aan Jansen. Torsteinsson durft dan niet diep te gaan. Loopt even terug. Kijken of er een 1-2'tje kan. Yegoyan, 16 meter gebied in. Yegoyan nog steeds in balbezit. En dan voor de bal afgelopen door Torstra. Dan probeert Sparta weer te counteren. Maar is het weer goed opletten van Jan Plug. Dan voorkomen ze ermee dat Sparta door kan. Ach, wel een heerlijk hakje weer dit. Nu van Sliti op Meijsen. Meijsen met de voorzet. Bal eruit gegleden door Kuipers. Sparta aan de problemen. Excelsior de betere ploeg. Excelsior de voetballende ploeg. En bij Sparta moeten ze zich achter de oren gaan krabben. Want dit lange halen snel thuis werkt. Dat werkt voor geen meter. Zonneveld doet zijn best wel. Maar wordt iedere keer zo afgejaagd dat hij de bal niet eens kwijt kan. Gaan wel een verre ingooi krijgen van Excelsior. Dat zou nog wel eens een wapen kunnen zijn.
0: Het is Meijsen die de bal heeft droog gemaakt met een handdoek. En hij slingert hem net zo ver als Bronckhorst doet. Die hoef je op dat gebied ook niet te missen. De bal wordt wel weggekopt. Ja, het regent nog altijd op deze augustusdag, 29ste om precies te zijn. Geen zomers weer, wel een hogere temperatuur en dus veel regen. Eigenlijk heerlijk om in te voetballen. Maar ja, dan moet je wel dat balletje even droog maken als je een verre inworp wil nemen. Nu een verre trap van Van Gassel richting Jegorjan. Die is te diep, die is te scherp. Het wordt meer en meer een wapen in de Eredivisie. We zien het HM Fase wekelijks doen. Zo'n goede keeperstrap. Van Gassel kan het ook. Nu miscommunicatie tussen Sliti en een van de andere Excelsior-spelers. Dat was volgens mij van Vianen, waardoor Sparta weer kan overnemen met Kuipers. Die gaat hem diep spelen. Buitenspel voor Van Bergen. Of niet, maakt niet meer uit. Want het is Van Gassel die hem op kan pakken. Ja, als het zo makkelijk is, hoeft ook die vlag niet meer omhoog. Er is communicatie tussen de grensrechter en de scheidsrechter. En we kunnen gewoon verder omdat die bal van Gassel was. Met nu ook een diepe bal door Stijnson. Dan komt ook Bednarek zijn doel weer uit. Ja, we weten dat Excelsior niet het allergrootste veld heeft van de Eredivisie. Maar in de laatste paar minuten zien we ook heel veel ballen die ook doorschieten en voor de keeper zijn. En dan wordt het ineens ook heel zichtbaar. Nu Bednarek weer. Ja, en dan is het elke keer aan Excelsior om te kiezen of zij gaan jagen, ja of nee. Dan mag Bednarek ook die bal nog oppakken. En dan komt Thorsteinsson jagen. Kan Bednarek snel vooruit naar Jan. En is in ieder geval die Thorsteinsson weer even uitgeschakeld. Maar weer een slechte paas van achteruit. En weer Van Gassel.
1: Het is voor de zoveelste keer dat Sparta met een lange haal probeert iemand voorin te bereiken. En dat dat dan niet lukt. Daar moet of Sparta zuiver erin gaan worden. Of een ander plan uit de kast gaan trekken. Want dit plan hebben we nu wel gezien. Dit plan werkt niet. Dit is buitenspel van Zonneveld. Die kan daar dus ook het duel niet aangaan. Wiedel kopt hem dan in de richting van Sliti. Die neemt het zekere voor het onzekere. Speelt hem achteruit. Alleen Hartjes en Meijsen denken allebei. Ik geef mijn portie aan Maarten. Maarten is in dit geval Stijn van Gassel. Die de bal dan in de voeten krijgt. Garden wordt daar afgetroefd door Bruno Martensini. En dan heeft Sparta opeens hoog op de helft van Excelsior de bal. Met Toornstra meegeven aan Mito. Mito zelf zijn mannetje voorbij. Mito, grote kans Sparta. Ach, wat een mega kans zeg. Voor Zonneveld die daar bij de eerste paal opduikt. Maar uiteindelijk gaat de bal via een van de verdedigers van Excelsior over de achterlijn heen. Krijgen we een hoekschop. Maar is het één goede ingreep van Bruno Martensini. Die zorgt ervoor dat de bal wordt meegenomen. Uiteindelijk door Sparta. Toornstra met het lepelballetje op Mito. Die trekt in één keer weg bij zijn tegenstander. Zet dan voor, is niet zelfzuchtig. Maar alleen Zonneveld kan niet worden bereikt. En dus gaan we de corner krijgen. Is het weer duwen en trekken. Ik wilde eigenlijk net zeggen, we zijn 14 minuten onderweg. Stand 0-0. En scheidsrechter Kuzebuyuk doet in deze wedstrijd niet mee. Hij hoeft eigenlijk niks te doen, behalve af en toe te zeggen het is een corner. Maar dan staat iedereen al klaar. Het is een hele faire pot. Nou, dan nog even uitleg geven nu aan Thorsteinsson en Van Kruijsen. Van Kruijsen legt het uit. Thorsteinsson denkt, mijn Nederlands is nog niet zo best. Het zal mij wel kunnen bommen. Het is een corner die getrapt gaat worden door, zo snel te zien, Jens Toornstra. Die taak op zich heeft genomen richting eerste paal. Die bal wordt weggekopt door Meijsen.
0: Kan wel nog worden opgevangen door Martens. Die heeft een wereldgoal in gedachten. Die denkt ik haal in één keer uit. En die schiet hopeloos naast. En Van Gassel wil die bal snel gaan nemen. Bal lag niet stil. En daar is één supporter voor ons heel erg boos om. Het gebeurde ook vorige week bij Utrecht-Sparta. Dat was een sleutelmoment bij die 3-3. Vlak voor tijd van Verschuur. Ook zo'n snelle doeltrap. Ook toen lag de bal niet helemaal stil. Werd dat niet gezien en ook niet teruggedraaid. Ja, hoe erg is het als er een doelpunt uitkomt? Correa van Utrecht was er heel boos over. Maar Keuzebuyuk zag het inderdaad dat Van Gassel heel snel die doeltrap wilde nemen na die hopeloze poging van Martes. Die in één keer schiet van 25 meter. Nu alsnog die diepe bal van Van Gassel. En weer komt hij terecht bij Bednarek. En kijken we af en toe naar een potje overschieten tussen beide keepers. Terwijl het Spartaanse publiek van de ene kant zingt naar de andere kant van het uitvak. Daarbij de armen gebruikt. Ziet er allemaal leuk uit. Wij zitten een beetje aan de andere kant. Zullen we het niet helemaal goed horen allemaal. Maar het is goed te zien dat ook de Spartanen het voorlopig naar de zin hebben. Ja, het staat nog 0-0. Dus allebei de ploegen alle reden tot opportunisme nog altijd. En dan nu een kort balletje terug op Plug. Die schiet hem over de zijlijn. Omdat hij heel moeilijk wordt uitgespeeld. En wat lol bij Rogier Meijer. Die de lucht insprong alsof hij de bal kon vangen. Maar die bal ging nog 3 meter over zich heen. En dan heeft Sparta de inworp weer genomen. Terug naar Bednarek bij de keepers. Veel aan de bal. 16 minuten onderweg. 0-0 de stand bij Excelsior tegen Sparta. Het is nog lang geen 5 uur. Maar ik kan u vast wel mededelen dat we het nieuws van dat moment iets naar achteren schuiven. dat we deze wedstrijd gewoon volledig vol gaan maken. En dat Excelsior het balbezit heeft met weer zo'n keeper aan de bal, weer Stijn van Gassel.
1: En Stijn van Gassel nu met een lange bal, onderschept door Toornstra. Die splijtende paas in één keer zo uit de lucht plikt. Maar dan wel wat hoog en daardoor moet koppen. Uiteindelijk neemt Sparta over met Baas. Daardoor kan Sparta weer even positie gaan kiezen. En op zoek gaan naar de ruimte. Nou ja, de ruimte. Op zoek gaan naar Zonneveld. Dat is eigenlijk het enige recept wat Sparta vandaag in het receptenboekje heeft opgeschreven. Het is nu Van Vianen die overneemt. De man die zich zo knap terugknokte bij FC Dordrecht. Na een stevige knieblessure vorig seizoen weer terugkwam. En uiteindelijk daar een dragende speler werd. En dat verdiende een transfer in de richting van Kralingen. En sindsdien eigenlijk niet meer uit de basis weg te denken. En dan zijn we pas 3 wedstrijden onderweg in dit nieuwe seizoen. Is het Videl. Speelt hem in bij Plug. Die kijkt weer even om zich heen. Ja, over Dordtenaren gesproken die uiteindelijk bij Excelsior terechtkomen. Het geval van Jan Plug is dat ook. Zo, het is Vianen naar Van Gassel. Even terug, dan maar weer even naar Meissen. En dan kan er druk gezet worden door Sparta, omdat er 1 foute paas tussen zat. En dan proberen ze dat en doen ze dat ook wel heel lekker hoor. Hartjes met een hakje, goede paas nu op Torsteinsson. Martens wacht het even af. De hoogte veel te rustig. En die IJslander zit er gelijk goed tussen. Sparta op een gevaarlijke plek de bal kwijt. Torsteinsson zoekt dan zijn man op en wil dan meegeven aan Jansen. Maar dat gaat helemaal verkeerd. Ja, Sparta wil de bal niet hebben. Dus maaien ze hem maar weer naar voren. Zonneveld kan daar helemaal niet bij. Dus neemt Excelsior weer over. Met Djegoyan. Schotje van de Georgiër. Ja, dat is recht op de doelman. Philip Bednarek. En zo heeft Excelsior op zich het overwicht. Qua voetbal. Maar ontbeert het de ploeg van Ruben den Uyl voorlopig nog aan kans. Als nu Van Bergen daar de bal heeft. Aan de linkerkant en eigenlijk niet naar voren durft te lopen. En dus maar weer achteruit richting Bruno Martensin. Die acht lekkere splijtende paas. Enige probleem was dat Bruno Martensin die de enige was die het zag. Nu gaan er 3 mensen een overstapje doen. Die doen dat allemaal onbewust. En zo zijn we uiteindelijk aanbeland bij Sparta. Dat de bal heeft rond de middenlijn met Lucendri Martens.
0: Die hem terugkrijgt van Zonneveld. Dan een crosspaas die niet goed is. Maar wel aankomt bij Van Bergen. Die gaat dan toch lopen. Moest de bal even achter zich vandaan halen. Gaat nu de bal terugpassen naar Bruno Martensindi. Er zit hier iemand links van onze tribune heel druk te gebaren, maar het was niet voor ons bestemd. Het is Baas, oudspeler van Excelsior namens Sparta. Die speelt Van Bergen weer in. Tegen de zijlijn aangeplakt. 2 man voor zich, want ook Saliti verdedigt mee. Toch de voorzet. Komt daar niet bij Van Kruijsen. Ook een klein voetje er tegenaan van Van Vianen. Waardoor Toornstra niet kan oppakken. En een harde botsing tussen Martes en Jansen. En daarna een overtreding. De gele kaart ook zelfs voor Toornstra. Tegen de enige Eredivisieclub uit Zuid-Holland spelend. Waar hij niet heeft gespeeld. Die anderen wel allemaal. Sparta, ADO en Feyenoord. Hij krijgt de eerste gele kaart van de wedstrijd. Na een overtreding op Van Vianen. In het boekje bij Gusebiuk. En dan zijn we 20 minuten onderweg met die 0-0 stand. En de vrije trap genomen naar Videl. Nog altijd Kraninger. En Van Gassel. Van Gassel. Ja, het is wat Filip al zei, vooral te zien dat de Sparta, en dat is pijnlijk tijdens het voetballen, maar niet graag de bal lijkt te hebben. Of het echt zelf moet gaan opbouwen. Een beetje in de verlegenheid komt. En Excelsior, ja, dat heeft ook het liefst het bal als het een beetje kan omschakelen. Dan kan het snelheid maken. Maar daar zit iets meer voetbal in de ploeg. Er zijn heel veel keepers aan de bal. Dat heb ik zelf al gezegd. Nu weer zo'n diepe bal van Bednarek. Zonneveld komt door. Tot bij Mito, maar Plug ertussen. En dan toch weer Excelsior dat overneemt met Plug.
1: Plug, die speelt hem naar voren. Naar die Torsteinsson. Man die bij Breida Blik dus speelde. De competitie is daar bijna afgelopen. Hij heeft hem dus niet afgemaakt. Die loopt over kalenderjaar als ondertussen Excelsior naar binnen trekt. Een schot van uit de tweede lijn. En daar is het Bednarek die weet te redden. De poging van Ayman Saliti. Bal blijft wel binnen. Torsteinsson die hem dus binnen heeft weten te houden. Kapt, draait en dan even meegeven aan Van Vianen. Van Vianen naar Hartjes. Terug naar Djegoyan. Terug naar Hartjes. Zo is Excelsior lekker aan het combineren. Djegoyan in de kluts krijgt hij nu de bal mee. Dan is het Toornstra 2 keer mannetje voorbij en wordt dan aan de grond geholpen door Irakli Djegoyan. Dat betekent dat er een vrije trap volgt voor Sparta. Sparta dat net eens goed wegkwam. Die poging van Ayman Sliet. Die goed naar binnen trekken. Met zijn linker de verre hoek zoeken. Maar Filip Bednarek. Natuurlijk, Sparta is op zoek naar een nieuwe doelman. Betekent niet dat Bednarek een slechte keeper is. Het verhaal van Torstein Sondal nog even afmaken. Want ja, hij heeft dus het seizoen niet af kunnen maken. Ja, Breida Blik was al wel uitgeschakeld voor de titel. Dus vonden ze het wel prima. Als nu Zonneveld kappen, draaien, nog een keer kappen. En dan is het een keer te veel. Nou, daar had Zonneveld best wel wat kunnen doen. Uit het niks is hij de man die daar het meest doortastend is en door kan lopen. Martens nu op de helft van Excelsior. Vanaf de rechterkant, voorzetje, wordt eruit gehaald door Van Vianen. En dan is het Jack Goyan die de balbezit uiteindelijk heeft en naar binnen trekt. En dan ondersteboven gelopen wordt door Martens. Maar er wordt voordeel gegeven, geopend op Ayman Sliet.
0: Dat is wel heel goed gedaan door Keuze Buur. Kun je even afwachten, dan komt Sliet naar binnen. Ayman Sliet geeft hem nog een keer breed naar Wiedel. Voorzet, tweede paal, weggekopt door Baas. En dat is ook weer heel goed verdedigd door die middenvelder van Sparta. Een paar mannen die heel veel dingen goed doen. Dat is meneer Keuze Buur, omdat... Ja, Martes, die had er gewoon een gele kaart voor kunnen krijgen trouwens. Daar aan de arm trekt van Irakli Yagoyan. Die schuift even op de knieën, maar die is weg. En die staat op en die heeft nog steeds alle ruimte. Dan opent hij op Sliti. Hij geeft de bal mee richting de achterlijn op Meisje. Scherp balletje, die moest in één keer. En dan is het Julian Baas die heel goed verdedigt. Gewoon in die bal komt en een wegkopt. Corner nu wel voor Excelsior met Jansen. Twee handen in de lucht, daar komt die bal. De keeper met een vuistje, maar die bal blijft hangen. En wordt dan ten nauwe nood door Sparta weer over de achterlijn gewerkt. Nieuwe corner voor Excelsior. Paniek achterin als Bednarek. En niet al te lekker uitzit je. Hij raakt die bal wel. Het is de eerste corner die niet wordt weggekopt door Zonneveld. Nu een variant. Terug naar Jansen van Torsteinsson. Daar komt die bal weggekopt. Dit keer door Martini. Het is schot! Wat een schitterende goal van Excelsior. En het is Ayman Sliti. Die uithaalt uit de stuit van 18,5 meter. Ramt hij de bal. Dropkick in de touwen. Wat een schitterende openingstreffer. Precies een kwartwedstrijd gespeeld. En Excelsior aan de leiding tegen Sparta.
1: En dat is niet onterecht te noemen. Excelsior voetballend de betere partij. Sliet, die was al een keertje dichtbij. Deze in alle vrijheid kiezelhard binnengekomen, geschoten. Ja, dan moet Sparta zichzelf achter de oren krabben. Want ze doen het zichzelf aan. Het is armetierig wat de ploeg van Rogier Meijer laat zien. En ook nu, ja, dit is gewoon een dekkingsfout, drukfout. Niemand die Sliet die onder druk zet om een schot te blokkeren. Om te kijken of er nog wat kan. Nee, het is gewoon Ayman Sliet die in tweede instantie helemaal vrij. In de dichtstbijzijnde 10 meter, niemand in zijn buurt. Hem gewoon dropkick binnen ramt. Daarmee Bednarek en de verdediging van Sparta kansloos laat. Excelsior op voorsprong. Guzibuyuk staat nu te gebaren. Ja, hartstikke leuk, maar zij willen die aftrap nemen. Ga nou eens buiten de cirkel staan, meneer Irakli Yagoyan. Aftrap is ondertussen genomen. Sparta naar voren richting Zonneveld. Bal op de arm. En dan is het uiteindelijk gezien door de scheidsrechter. En mag er een vrije trap genomen worden. En moet Sparta iedere keer oppassen dat ze zichzelf niet in de omschakeling helemaal gek laten maken door dit Excelsior. Want voorlopig hebben de Kralingers deze wedstrijd in handen. Sowieso vanwege de voorsprong, maar vooral vanwege het spel. Torsteinsson, daar ontsnapt de aandacht van Baas. Die kan zo doorlopen, Torsteinsson. En daar is Bednarek net op tijd zijn goal uit. Sparta. Wat ben je aan het doen? Moeten we echt proberen niet te veel schade op te lopen in deze wedstrijd. In deze fase van de wedstrijd. Want anders dan zou het zomaar eens in een tijdbestek van een minuut of 10 gedaan kunnen zijn. Excelsior is er klaar voor hoor. Die ruiken bloed bij dit Sparta. Nu aan de zijkant met Torsteinsson. Die zoekt dan Martens op. Torsteinsson is het wel aan het proberen om te kijken of hij kan schieten. Maar durft het niet aan. En legt hem dan weer helemaal terug. Rick Meijsen nu een bal bezit.
0: Gaat de combinatie aan met Yagoyan. Krijgt hem terug. Dan de man van die prachtige goal. Ayman Sliti. Dit keer bijna een slechte voorzet. Maar Garden probeert nog te glijden. Ja, dat glijden lukt. Maar de bal raken niet. Ja, het kan op dit veld uitstekend. Want ook Torsteinsson komt daar zeer bevlogen inglijden. En die tikt de bal dan onderweg nog ergens tegen Toornstra aan. Waardoor hij met die fanatieke actie gewoon weer een inworp verdient. Dan zien we weer het zwarte handdoekje van Rick Meijsen. Ja, we kenden allemaal Ilias Bronckhorst die ver kon gooien. En daarmee is het een beetje een geheim gebleven dat die Meijsen dat ook kan. Maar die gaat die bal weer het 16 meter gebied ingooien. Komt ietsjes minder ver. bal weer een rand 16 nu koppen door Sliti. Terug het 16 meter gebied in. En dan is het Excelsior dat het balbezit meteen weer overneemt. Met Jegoyan krijgt hem van Jansen. Punt 16 meter gebied aan de linkerkant. Er zit Jegoyan die Martens voorbij wil gaan. Die valt op zijn gat, maar raakt wel de bal. Tackle van achteren. Of van Kruisen, maar weer goed voordeel gegeven. De Keuzebuurk. En dan kan Van Bergen gaan rennen. En daar is hij goed in. Van Bergen tegenover Meijsen. Gaat naar binnen. Kan die gaan schieten, Van Bergen? Ja, maar zijn schot geblokt. En hij gaat wel erg lang door. Maar de bal schiet de hoek in. En daar kan Julian Baas er nog bij. Wordt uitgefloten met zijn Excelsior verleden. Bal komt voor. En wordt weggekopt door Jansen. Opgevangen door Jegoyan. En dan komt Excelsior er weer uit. Met Jegoyan die hem even vasthoudt. En dan... opent, nee, terug uit naar Plug.
1: Doet Jegoyan goed hoor. Als Van Kruijsen daar op de grond gaat zitten. Die lijkt zich te verstappen. Sowieso naar die afvallende bal leek hij al een beetje half naar die bal toe te gaan. Is er nog een overtreding gezien. Blijkbaar door Jansen. Daarvoor wordt wat verlaat de gele kaart gegeven. Ja, dat kan ook wel eens gebeuren. Is het dan wel goed van Keuzebuurk en consequent dat hij dan die gele kaart alsnog geeft. Voor een veel eerder moment. Is wel voor beide ploegen een moment om even naar de kant te gaan. Zij pakken allemaal de bidons. Gebruiken het even als drinkmomentje. Maar ook als moment om tactisch wat aanwijzingen te geven. Vooral Ruben Den Uyl is daar druk mee bezig. Die daar een paar mannen bij zich roept. De aanwijzingen lijkt te geven. Eentje is Wiedel. Zal van achteruit iets willen zien van zijn ploeg. Wat hij nog te weinig gezien heeft. Toch nog maar heel eventjes snel meeloeren wat er dan gebeurde. Ah ja, het was die overtreding van Jansen op Van Kruijsen. Die kreeg de bal, die gaf hem daarna aan Mito. Toen kon die Mito openen op Van Bergen. Maar er werd een tackle ingezet. Ach, mevrouw is weer terug die net stond te gebaren. Dat heeft weer allemaal lang geduurd. Ondertussen...
0: Ja, Filip, sorry even tussendoor. Maar er loopt hier een tv achter ons in het... Ja, in de bestuursruimte. Die loopt echt een halve minuut achter. Maar die tackle van Jansen. Voor mij is er geen kaart voor gegeven, toch?
1: Jawel, net verlaat. Okay. Ja, heel okay. Laat gaf hij gele kaart.
0: Ja, ik zal zelf even niet op te letten. Dat moet ik eerlijk bij zeggen. Maar nee, sorry voor de onderbreking.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Het was een flinke tackle toch nog.
1: Het was een stevige tackle. En daarna kreeg Mito de bal. Kwam die aanval uiteindelijk. Maar is het goed van scheidsrechter Keuzebuurk. Dat hij het spel door laat gaan. Niet heel eager is en zegt... Nou, ik moet heel even in beeld. Ik moet even deze gele kaart in één keer geven. Het is Simon Jansen die dus nu na 28 minuten voetballen. Maar die 1-0 stand voor Excelsior een gele kaart heeft. Als Sliti de bal heeft, kappen, draaien, afgeven aan Jegoyan. En dan kan de aanval vanaf links verder gaan.
0: Ja, die Sliti heeft meteen vleugels gekregen hoor. Met Jegoyan meegeven op Jansen. Net een harde tackle, nu een lage voorzet. Dat wordt geen corner. Ja, vanuit ons perspectief steekt er een klein stukje tribune uit richting die cornervlag. Het is Martens die ertussen zat, maar de bal gaat over de zijlijn. En dan moet de Excelsior dus gaan gooien. Het is Simon Jansen die dat niet zo ver kan. Dus dan maar kort. Ja, dan krijgt hij wel een corner. Of niet, of wel. Of niet, of wel. Dat is bij Keuzebuurk af en toe nog een beetje duidelijk. Hij geeft hem uiteindelijk wel. Ja, die wijst af en toe met zijn vinger in plaats van dat hij zijn hele arm gebruikt. En dan heeft hij de steun vanuit Zeist en krijgt hij toch te horen dat het geen corner is. Ja, dat mag dus tegenwoordig. Je mag een corner terugdraaien, andersom trouwens niet. Als een bal, als achterbal wordt gegeven, het blijkt een corner te zijn, dan mag het niet. Maar je mag een corner andersom wel weer omdraaien. Dat was nu het geval. Ja, hij deed het wel een beetje rustig aan met zijn gebaren. En dan kan er vanuit Zeist gekeken worden, zeg ik even uit mijn hoofd, dat Paul van Boekel is die daar zit. Dat zal wel kloppen. Ik zal het straks even nakijken. Maar daar dus de ingreep. En een doeltrap voor Sparta. Intussen een vrije trap voor Sparta. Bednarek met de diepe bal richting Zonneveld. Die moet dat kop nu al winnen. Ja, dat doet hij dan ook. Maar dan wordt hij verdedigd door Hartjes. Inworp komt er voor Sparta. Ruben Nijl druk gebarend voor zijn De Koud. Terwijl hij toch wel tevreden zal zijn. Met wat hij ziet. Ik denk dat Rogier Meijer er anders over denkt. En Martens Indy heeft de bal naar Kuipers. De eerste en de tweede aanvoerder van Sparta. Nu Zonneveld. Is dit buitenspel voor Van Bergen? Ja of nee? Hij mag in ieder geval verder. Oh, dan laat hij de bal heel slim gaan. Voor Mito die hem dan meeneemt. Suzuki Mito naar binnen. Dan toch weer Van Bergen. Zonneveld staat voor het doel. Ja, die moet hem krijgen natuurlijk. Komt er dan ook een keer een voorzet? Ja, zeker. Zonneveld niet. De bal wordt weggekopt. Sterk gedaan hoor. Dan een schot van tweede lijn uit van Toornstra. En die gaat hoog over. Die heeft zojuist Sliti het voorbeeld gegeven. Mochten er nog luisteraars zijn die niet weten wat een dropkick is. Dat is dat je de bal meteen naar de stuit trapt. Nou, Sliet deed dat dus heel knap bij het doelpunt. De bal kwam via de vuisten van Bednarek. En Toornstra doet dat nu zelf. Meteen na de stuit die bal trappen. Maar hij schiet hem bijna het stadion uit. Schiet hem hoog de Robin van Persie tribune in. En de doeltrap is genomen.
1: Ja, nog heel even aanvullend. Volgens de kunstmatige intelligentie is het Paul van Boekel. Die fluit. Maar ja, die ken ik ook niet. Ik denk dat dat de tweelingbroer is of zo. Van Paul van Boekel. Die kennen we wel. Dat is inderdaad de VAR vandaag. Van dienst. Het had lekker geweest als Excelsior het ook op het wedstrijdformulier had geprint. Maar het zijn al hetzelfde kritieken. Hè? Laten we het nog maar even allemaal achterwege. We zijn weer vrolijk aan het verder voetballen. Excelsior heeft de bal. Raakt hem kwijt. Dan is het Van Kruijsen. Die opent. Oh, dat is knap gedaan. Het is trouwens Toornstra die dat doet. Op Martens. Die heeft nu wat ruimte aan die rechterkant. Van Kruijsen is daar weg. Zodat Martens er door kan stomen. Alleen die krijgt wel gelijk twee man achter zich aan. Met Garden. Neefje van Romano Denneboom. En Simon Jansen. Dus is het nu Bruno Martins-Indy die hem even afgeeft aan Marvin Jong. Marvin Jong vervolgens aan Toornstra. Toornstra kijkt dan even op de middenlijn en ziet vooruit eigenlijk geen opties. En dus is Sparta de bal vooral achterin aan het schuiven. Doet dat wel in hoog tempo. Is het nu Van Bergen. Kijken of er voor de razendsnelle buitenspeler van Sparta wat ruimte is. Ja, want hij is meisje kwijt. Van Bergen gaat dan over het been. En het is een doeltrap waar Van Bergen wel last heeft. Want die wordt in de lucht gegrepen door zijn directe tegenstander. En dan kan dat zeer doen. Het is Lennart Hartjes die daar op de grond achter blijft. Verdedigende middenvelder die vooral verdedigend veel arbeid levert. En wat mooie dingen laat zien. Sparta wel gelijk reden om Joel Ideal vanaf de bank te sturen. Ja, we hebben het wel vaker gezien bij Mitchell van Bergen. Ik zal niet zeggen dat hij van papier mâché is. Maar een heel klein tikje is bij Mitchell van Bergen altijd even iets erger dan bij een hoop andere spelers. Dus zal er toch even gekeken moeten worden door de verzorging van Sparta die daarbij aanwezig zijn. En die gaan dan even kijken.
0: Dan heb ik tijd voor een anekdote, Filip.
1: Oh, dat is mooi.
0: Hij ligt daar stil, maar waar jij meestal vorig jaar bij Sparta was, had ik Volendam uit. En ja, uit privacy en soms ook uit slimme overwegingen zeg je niet altijd precies wat er met een speler aan de hand is. Maar de ouders van Van Bergen die zaten echt zo onder mij, echt voor mij. En dan kon ik gewoon een beetje een babbeltje bij aanknopen. En die zeiden ook tegen mij, ja, heel zijn onderrug is blauw. En nou ja, dat is natuurlijk niet handig om te zeggen. En ook om dat tegen een journalist te zeggen. Maar ook mogelijke tegenstanders die kunnen hem erin gaan poren en zo. Maar die zeiden vorig jaar al, ja, toen heeft hij zo lang met zijn onderrug zitten kampen. Ja, jij zegt van papier, maar het kleeft een beetje inderdaad aan hem. Ik moet denken aan die ene middag dat de ouders van zijn eigen ouders een beetje te loslippig waren. Vooral mevrouw Van Bergen. En die ziet misschien mogelijk nu ook hier vanuit het stadion dat hij overeind is gekrabbeld.
1: Ja, zo heb ik ooit een keertje gehad met Justin Bijlo. Toen had ik na een wedstrijd tegen Heerenveen, wist ik al dat er dat hij de wedstrijd erop niet zou spelen. Omdat hij liep daar in de catacombe vrolijk aan iedereen te laten zien dat hij een enorme jaap in zijn been had. Dat iemand met een stalen nop op zijn bovenbeen was gaan staan. En heel toevallig, mijn vrouw werkte destijds bij Feyenoord. En die zag dat en die zei, hij is aan iedereen aan het laten zien dat hij een enorme wond heeft. Nou, toen wisten we, die gaat de komende week die keeper. Dat klopte, want het moest gehecht worden. Nou, dat geheel terzijde. Het zijn allemaal van die verhaaltjes die je in de catacombe meemaakt. Het is af en toe niet handig, maar je moet er toch om lachen. En deze met Michel van Bergen, die... We hadden het ook wel eens bij interviews trouwens. Dan ging hij expres erbij zitten. Omdat hij met die onderrug niet liep, maar dat hij blauw was, dat wist ik niet.
0: Nee, ja, dat zei die moeder toen inderdaad. Het was
1: beetje
0: toen
1: smurf.
0: Ja, ik heb daar de lengte voor, hij de kleur. Dus we hadden samen hadden we smurf kunnen zijn, ja. Ja, nee, nou, dat was inderdaad december of zo, Volendam. En toen zat mevrouw Van Bergen dat lekker te vertellen, ja. Goed, Van Bergen kan verder. Volgens mij, ja, dat zeg ik nu wel, ja, die is er weer in. Hij is behandeld. Dat doe je tegenwoordig niet zomaar, want je moet er een minuut uit. Die minuut is voorbij. In die minuut is er niet gek veel gebeurd. Excelsior heeft achterin de bal. Dus dan zie je maar, als je als Filip of ik af en toe eens een stadion mag bezoeken, dan kom je met prachtige verhalen thuis. En nu is het Hartjes die Torsteinsson aanspeelt. Vier man bij Sparta doet de koud uit. Misschien als ze in de rust wat gaan doen, misschien is het toch een beetje warm blijven. Quintero zien we. We zien
1: Roaldson.
0: Ja, hoort die Vince Jong ook weer. Terro, ja, die zien we. En Ideo liep er al. En Van Bergen heeft nu de bal. En is even aan de rechterkant gaan lopen. Want daar is hij ook het veld binnen gegaan. Wil gaan rennen. Gaat niet zijn tegenstander voorbij. En dan Excelsior met Garden die hem aanneemt. We hebben hem eigenlijk nog niet gezien vandaag. Nu geeft hij hem breed naar Toornstra. Met zijn rechter in één keer door naar Yegoyan. punt 16 meter gebied. Heeft Jansen bij zich. Die krijgt hem ook. Die moet hem voor gaan geven. Lage bal op Bednarek met zijn voet. En die krijgt hem bij Toornstra. Maar wat een risico om die bal zo door het midden te uit te spelen. Ja, het is natuurlijk ook een reflex. En dan is het mooi rennen met Van Bergen. Overtreding, ja. En een gele kaart. Als die Van Bergen dan eenmaal op snelheid is, op de brommer zit, is die moeilijk af te stoppen. Het kostte Torsteinsson een gele kaart. Zo heeft de hele linkerflank van Excelsior een kaart gekregen. En krijgt Sparta een vrije schop.
1: Ja, maar gaan we wel wisselen. Want Terho die trekt zijn trainingskleding uit. Hij gaat er zo meteen in komen. Denk dat Van Bergen niet meer door kan. Dat de artsen toch tegen Rogier Meijer hebben gezegd. Die hele rug is blauw. En voordat we helemaal straks zo meteen baardgroei krijgen, we hebben hem grote smurf moeten gaan noemen. Laten we hem er maar even uithalen. En dus is Terho zich aan het omkleden. En is het een vrije trap. Wel die rest voor Sparta. Maar ik moet zeggen, die Torsteinsson, we wisten weinig over hem. Maar hij bevalt. Het enige wat we dan wel over hem weten is dat hij de bekerheld was bij Breida Blik. In de halve finale met een goal en een assist belangrijk. Daardoor speelde Breida Blik, of gaat Breida Blik de finale spelen. Ondertussen is het de vrije trap die genomen is en makkelijk weggekopt wordt in het 16 meter gebied. Baas die die bal daar probeerde neer te leggen bij de tweede paal. Daar was even niemand. Dus moet Sparta weer opnieuw opbouwen met Baas. Die speelt hem in op Van Kruijsen. Die wordt even aan zijn shirt beetgepakt. Hij moet daardoor achteruit richting Baas. Bij de tweede paal zijn wat mensen aan het doorlopen. Maar deze vrije trap, deze inswinger is dramatisch. En dus moet Van Bergen dat nu vanuit de tweede lijn gaan doen. In de richting van Martens. Ach, die wordt in zijn rug gebeukt. Hé, hey, scheidsrechter. Dit is een beetje dom van Jansen. Want hier kun je zomaar een tweede gele kaart voor krijgen. Het onbehouden bij iemand in de rug springen. Ik pleit niet voor iedere overtreding een gele kaart. Maar dit is wel wat onbehouden. Het is trouwens niet Van Bergen, maar Van Kruijsen die niet door kan. Naar die tackle van diezelfde Simon Jansen eerder in de wedstrijd. Kwam vol de enkel van het talent van Sparta terecht. Robin Van Kruijsen, die vorig jaar furore maakte bij FC Volendam. Het is voor hem Kasper Terho. De Fin die overgenomen is. Uiteindelijk na een halfjaartje huur. Die het nu mag gaan laten zien. En in het begin, toen hij kwam, gelijk belangrijk was. Met een assist, met een doelpunt. Ondertussen een beetje weggezakt. Hij wil de man die achter de bal is gaan staan. Samen met Julian Baas.
0: Het mytho-syndroom. Meteen scoren bij Fortuna. En daarna
1: alleen tegen Fortuna nog goed spelen. Ja.
0: Het was inderdaad Jansen die daar in ging. En nadat hij die speler raakte, greep hij toch wel even naar zijn hoofd. Dat hij dacht, oei, oei, oei, oei, ik heb al geel. Die moet een beetje uit gaan kijken. Het is Terho die meteen achter die bal gaat staan om met zijn linker die vrije trap te gaan nemen die Sparta krijgt. Kan ook Baas worden met rechts. Spelers komen inlopen met Martins Indy. Wegkoppen daar door Hartjes. Notabene inbrengen Toornstra. Martins Indy de lucht in. Oh, dan komt die bal weer voor de goal. Via een Excelsior-speler Jong die vangt op. Die heeft zo twee goals gemaakt. Toornstra dit keer die af van de bal maar niet schieten. Maar breed geven naar Terho. Dan moet Sparta wel helemaal terug. Kruipt Excelsior van het eigen doel af. Moet Sparta echt even de best doen om in de laatste 5 minuten de druk erop te houden met die 1-0 achterstand. En dat gebeurt via Toornstra. Balletje binnendoor naar Martins Indy. Notabene buitenkantje links. Goede bal naar Terho. Uithalen. Schot wordt geblokt door Plug. Ketst naar de andere zijlijn. Daar kan Kuipers hem nog binnenhouden. Terug naar Van Bergen. Hij dus wel nog binnen de lijnen. En Marvin Jong binnendoor naar Toornstra. Die heeft daar veel ruimte. Strakke paas, Sonneveld goed aannemen. Wel iets achter op Terho schieten. Weer Plug, die blokt. En Van Gassel die even een handje nodig heeft voordat hij hem kan klemmen. En dan een razendsnelle counter.
1: Counter met Irakli Yegoyan die daar Van Bergen voor zijn neus heeft meegeven. Dat is dan best aardig gedaan op Ayman Sliti. Die moet alleen even terug in het 16 meter gebied van Sparta. Yegoyan, volgende voorzet. Garden kan uithalen. Dan blijft die bal hangen. Bruno Martins Indy is daar bijna zijn enkels kwijt. Maar er wordt voordeel gegeven door Guze Bujuk. Terho in balbezit. Even draaien. Meegeven aan Baas. Mito die daar de hoek in trekt. Terho durft het sprintje niet door te trekken. En dus mag Sparta achterin nog even die bal rond gaan spelen. Is het helemaal achteruit naar Bednarek. Is het wel goed dat Sparta weer eens uithaalt. Probeert om tot een goal te komen. Het is een teken van leven van de Spangenaren. Verder in deze wedstrijd. Ja, wat weinig hebben klaargespeeld. Excelsior de betere. Maar ja, die hebben anderhalve kans gehad. En die anderhalve kans, daarvan ging er één in. Dus moeten we wel het compliment maken dat Excelsior effectief is. Sparta, ja, het komt tot veel en veel en veel te weinig. Als het wat wil in deze wedstrijd, dan zal er om een cliché te gebruiken uit een ander. Vaartje getapt moeten worden, maar in ieder geval, er moet wat verzonnen worden. De mannen op de bank. Rogier Meijer uiteraard, Jeff Stans en Stefan Maletic. Dat zijn de creatieve breinen die de voetballen er wat uit moeten gaan krijgen. Ondertussen is het Van Gassel die de bal heeft. Hij speelt hem helemaal naar de andere kant, richting de linkerkant. Daar staat Simon Jansen. Die weet eigenlijk ook niet wat hij ermee aan moet. Dus gaat hij via Plug weer terug naar doelman Stijn van Gassel.
0: En die trapt diep, maar daar kan Sliet hij niet bij. Het is Kuipers die kopt wel in de voeten van Vianen. Nee, daar zit Toornstra nog tussen. En die tikt hem dan heel slim even tegen de aanstormende van Vianen op. Waardoor, ja, dat is dan weer al die ervaring van Toornstra. Waardoor Sparta die inworp mag gaan nemen. De laatste 3 minuten van de eerste helft. Het spel heeft hij wel even stilgelegen. Dus komt misschien wel een minuutje, misschien wel 2 minuten bij. Als Toornstra de bal heeft, Sparta voelt de urgentie om voor de rust vooral nog wat te gaan proberen. Met Van Bergen buiten Meijsel om. Achterlijn halen, voorzetten. Die bal wordt aangeraakt. Zonneveld er niet bij. Wat zit die Plug er elke keer toch goed bij? Zegt hij, is een kop kleiner dan Zonneveld. Maar die staat zo scherp te verdedigen dat hij er gewoon heel vaak alsnog tussen zit. Met de bal weer bij Van Bergen. Snelle voorzet, nee. Balletje binnendoor naar Mito. Ook nog niet heel veel gezien. 1 goede actie. Die Toornstra, diepe bal, tweede paal. En die is echt matig. Slechte bal waar Martes niet bij kan. Zelfs zijn krullen kunnen er niet bij. En dan is er een nieuwe doeltrap voor Excelsior. Ja, heeft Van Gassel. Ja, dat is een hele intelligente jongen. Dat kun je van ons aannemen. Maar die doet alsof hij achterlijk is. Dat hij die bal die de tribune heen ging. Dat dat de enige bal in het hele stadion is. Terwijl er op 2 pionnen. Eentje aan de ene kant van zijn doel. Eentje aan de andere kant van zijn doel. Een bal klaar ligt. Dan denkt hij, hey jongens, die bal is weg. Wie kan hem mij geven? En daarmee pakt hij een paar secondjes. Tijdrekken is met wat regelgeving moeilijker gemaakt. Maar ja, zolang je geen bal hebt, gaat die scheidsrechter ook nog die 8 tellen inzetten. Om te gaan dreigen met een corner als je er te lang over doet. Dus wat tijdrekken daar van Gassel op. Bal is weer bij zijn collega terechtgekomen bij Bednarik. En die geeft mee aan Martin Zindi.
1: Ja, ondertussen zal ik even kijken naar de wissels van Sparta. Dan zie je dat daar Verschuren warm loopt en Vianello. Maar ondertussen is ook voor het eerst daar de nieuwe spits de dugout uitgekomen. Kostic, die is aan het lopen. Dit is handig ook, dat we nu allemaal met z'n allen alvast naar de wc gaan. Moeten wij hier weer gaan staan. Om het te kunnen zien is het Terho die aan de rechterkant de bal heeft. Kijkt even om zich heen. Ja, ziet dan weinig opties en geeft dan een panna aan Simon Jansen. Dat was de enige optie om die bal nog bij Martens te krijgen. Door de benen, het lukt. En dus kan Sparta weer verder voetballen aan die linkerkant met Bruno Martensindi. Die hem afgeeft aan Van Bergen. Van Bergen zoekt zijn man weer op, maar krijgt dan Sliet die achter zich aan. Ja, die heeft ook gezien dat Meijsen nu al 3 keer op snelheid geklopt is door Van Bergen. Dat daar gevaarlijke kansen uitkomen. Of kansen op kansen, laten we het zomaar even zeggen. Dus moet het naar de andere kant. Naar Terho, die trekt naar zijn linker. Geeft voor richting tweede paal. Zonneveld kan daar niet bij, omdat Wiedel op de goede plek staat. En dus neemt Sparta wel weer over met Martin Zindi. Daar staat Kuipers op de gebaren. Die is daar bij Sliet die even ontsnapt. Kapt dan goed weg. En dan koppen, ja, dat was de bedoeling. Zonneveld stond buiten spel. Maar Wiedel kopt daar weg. Bruno Martin Zindi nu afgeven in de richting van Kuipers. Die houdt hem dan nog binnen en glijdt hem tegen Sliet aan. En dat betekent een hoekschop voor de Spartanen. En zo hebben we regulier nog een seconde of 20 te gaan. Maar zie ik de vierde man al heel driftig met zijn bordje in de weer. Juist de cijfertjes indrukken. Dan ook nog hopen dat je dat bord niet ondersteboven. Want je zou maar 6 minuten aankondigen, bord ondersteboven. En iedereen gaat 9 minuten door. Zover zal het niet komen. Ratata, ratata. 2 minuten krijgen we in deze wedstrijd. En nog een corner. Dus voor Sparta. Daar vlak voor de tap. Aan die kant bij de Robin van Persie tribune is het Toornstra. Die daar de corner mag gaan nemen. Richting eerste paal. Makkelijk weggekopt door Garden.
0: Opgevangen door Mito en Van Bergen samen. De 2 kleinste spelers van het veld moeten achterblijven. Ondanks dat het aanvallers zijn. Mito die gaat die bal nog een keer inbrengen. Oh, en een strakke paas naar Kuipers. Klaarleggen. Het schot over. En weer Van Jong die daar staat. Die staat de laatste weken toch altijd op de goede plek. Nu schiet hij over. En het is een knap balletje van Mito. Iedereen denkt die gaat die bal het 16 meter gebied inslingeren. Daar staat het nog vol. Maar dan geeft hij een hele strakke paas over de grond. Naar Kuipers die hem dan vervolgens klaarlegt voor Jan. En zijn poging gaat 1 meter of 2 over het doel van Gassel. En diezelfde van Gassel. Het is Keuze Bierk die niet heel fanatiek aan te tellen is bij die doeltrappen. En zolang hij dat niet doet is het Van Gassel die zo richting die rust toch wat tijd pakt met Meijsen. Vangt hem op namens Excelsior. Balletje in 1 keer door naar Van Vianen. Geen buitenspel. Het is Martensindi die ertussen zit. En de bal naar Bednarek schiet. Die schiet hem naar voren. En dan kan die bal nog een keer diep. Oh, die ging richting Van Bergen. Maar die komt op de rug van Meijsen. Die had daar geen weet bij. Maar had wel een goede verdedigende actie in huis. En dan is het Excelsior dat nog een keer gaat voetballen met Jegoyan aan de linkerkant. Gaat hem meegeven. Nee, houdt de bal even vast. Crosspaas naar Sliti. Oh, die neemt hem knap aan met zijn linker zelfs. Om zijn andere voet heen dan de voorzet. Niet koppen door Van Vianen en ook niet door Garden. Wel opvangen door Torsteinsson. Combinatie. Oh, dan krijgt hij Torsteinsson nog een beuk. Van Terro, daar fluit de scheidsrechter voor en dan sluiten we de eerste helft af.
1: Het is ook wel een goed stukje amateurtoneel hoor. Want Terro staat daar al en Torsteinsson rent dan tegen hem aan. Zeg maar ja, ze staan al zo tegen elkaar en dan nog tegen iemand aanrennen. Het is zeg maar zoals je kent het spelletje GTA toch?
0: Ja, je zeker.
1: Kun je heel hard tegen iemand aanlopen en dan val je allebei op de grond. Nou, dat gebeurde er dus.
0: Ja, het was vooral Kuzupi ook die zo fanatiek floot ook. Het viel uiteindelijk mee aan een heel slechte vrije trap van Jegoyan. En dan is het meteen ook afgelopen. Bal zwaait over de achterlijn. En zo is het rust bij de wedstrijd tussen Excelsior en Sparta. Staat het 1-0 voor de thuisploeg door een goal in minuut 24. Een prachtige goal die alles vergoedt in deze eerste helft van Eamon Sliti. En zo gaan de Kralingers in de rust aan de leiding tegen de Spangenaren. We zijn zo bij je terug.
2: Het beste van de jaren 80,
3: 90
2: en nu. Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
2: Radio Rijnmond. Op je radio, in de auto en via de Rijnmond-app.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
4: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
5: Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
12: Nee, Attens met ds.nl.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
16: Je krijgt van mij een overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Ik ben Reinoud Roemer. De Noorse kerk in Rotterdam rouwt om koning Harald. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk aan de Westzeedijk hangt de Noorse vlag half stok. En in het gebouw staat een gedenktafel met een condoliansregister, een kaars en een foto van de overleden koning van Noorwegen. Tijdens de eredienst wordt volop aandacht besteed aan de koning, die geliefd was bij zijn landgenoten. Het Noorse koningshuis onderhoudt ook al vele jaren nauwe banden met de Oranjes. Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aangeboden aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen hier op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. De A15 was vanmorgen een groot deel van de middag deels afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charloos, nadat daar vanmorgen een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtauto is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Een vrachtschip dat al maanden aan de ketting lag in de Rotterdamse haven is gisteren geveild. Het heeft zo'n 8 miljoen euro opgeleverd en daardoor kon ook de bemanning eindelijk worden betaald. Bij elkaar ging het om een achterstallig loon van 200.000 euro. Het schip was van een rederij die vorig jaar nog de vloot liet verduurzamen in de haven van Rotterdam. De Nederlandse staat betaalde daaraan mee. De UEFA heeft vanmiddag het speelschema van de competitiefase van de Champions League voor komend seizoen bekendgemaakt. Feyenoord begint het Europese seizoen op 9 september.

0: Het weer nog, toenemende bewolking en regen. Ook morgen vallen in de ochtend een paar buien. Later op de dag droger en geregeld zon bij zo'n 21 graden. De nieuwe week begint aanhoudend wisselvallig. Met vooral maandag plaatselijk in de regio veel regen en een stevige wind. Dinsdag en woensdag lijken wat droger te worden met wat meer zonnige perioden. En dat was het nieuws op Radio Rijnmond.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam, voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade voor het perfecte kleuradvies.
2: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sikkensverf. Kom snel langs in onze winkel.
4: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49e Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
6: Megabike Kids gaat verhuizen. Geen zorgen, we gaan maar een paar deuren verder naar de nog grotere Megabike Megastore aan het Hoofdplein. Profiteer nu van mega verhuiskorting op duizenden kinderfietsen, mountainbikes en BMX-fietsen. De winkel moet leeg voor eind september. Op is echt op. Vanaf 1 oktober vind je Megabike Kids in onze Megastore aan het Hoofdplein. Kijk voor meer info op megabike.nl.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
6: Dit is Radio Rijnmond.
7: Welkom terug vanaf Woudenstein, waar we nog altijd deze extra radio-uitzending maken van Radio Rijnmond Sport. En dat komt omdat een van de Rotterdamse derbies op dit moment gespeeld wordt. En dat is Excelsior in eigen huis tegen Sparta. Het is rust. Het staat 1-0 voor de Kralingers door het doelpunt van Eamon Sliti, de Feyenoord-huurling. Dan hebben we ook de andere Rotterdamse club genoemd. En we gaan nu beginnen aan de tweede helft van deze wedstrijd. Als iedereen daar ook klaar voor is. Keuze Buurk is sowieso klaar. Maar die wacht nog even op een seintje. En dan staat Excelsior al met 1, 2, 3, 4, 5. 6 spelers op de middenlijn om meteen naar voren te rennen. Je Goyan is de

0: achtste. En dan komt er een diepe bal voor Van Gassel. En dan wil Excelsior meteen gaan aanvallen met een diepe bal op Garden. Die wordt weggekopt door Toornstra. En dan weer opgevangen door Wiedel. Excelsior dus aan de leiding hier op Kralingen. Vorig jaar dus allebei de uitwedstrijden gewonnen door Excelsior en door Sparta. En nu is het wegkoppend werk van Marvin Jong tot bij Terho. Die in het eind van de eerste helft al moest invallen. Speelt hem naar Baas. Baas meegeven. Er zit dan weer een voetje tussen. En dan neemt de Toornstra toch weer over. En dan moest ik toch eventjes kuchen. En dan zit daar Sparta weer verder in balbezit met Jong. En als het goed is, kan ik niet meer terug naar Filip.
1: Ik ga er weer over. Ja, ik heb echt door zitten eten. Er moest nog even een broodje opgegeten worden. Sander moet even de stem smeren en dan kunnen we vrolijk weer verder. Bas Kuipers met een voorzetje vanaf de linkerkant. Sparta in de aanval. Sparta probeert de opgelopen schade snel te herstellen. Maar dat lukt niet, omdat hier een overtreding wordt gemaakt. Het is Bruno Martens in, die stapt in. En dan moet er even gekeken gaan worden naar Ayman Sliti. Ik kijk ook nog heel even of we de verzorging erbij moeten roepen voor Sander.
0: Ah, nee, gaat weer.
1: Ja, want dan moet je er namelijk ook een minuut uit.
0: Ja.
1: Als je verzorgd wordt.
0: Ja, is goed. Ja.
1: Geldt op de radio tegenwoordig ook. En we hebben wel de vrije trap. Die rest voor Excelsior. Het leek een veelbelovende aanval te gaan worden. Maar Bruno Martens in, die iets te veel tegenstander meegenomen. En dat is een foei. Dat is een een faux pas, dat mag niet. En dus mag er een vrije trap genomen gaan worden door Excelsior. Dat gaat Van Gassel doen op eigen helft. Net buiten zijn eigen 16 meter gebied. Een beetje aan de rechterkant. Hij mikt hem in de richting van Garden. De bal komt op het hoofd van Meijsen. Die kopt door. Dan Bruno Martens in. Die speelt hem met zijn arm. Maar zijn arm hangt langs zijn lichaam. Dus is het geen hens. Is het Mito die hem de lucht in werkt. En is het nu vooral, wij roeien de bal omhoog. Kijk maar even. Oh, Mito. Die is er zo vandoor. Mito. Ach, neemt te veel hooi op de vork. Om die bal net te ver voor zich uit te tikken. En dus kan Plug daar als laatste speler van de Kralingers de reddende engel zijn. En de bal wegplukken voor de voeten van de Japanner. Waar tijdens deze transferperiode al een paar keer voor is geïnformeerd. Vooral vanuit Duitsland. In Duitsland zijn ze nogal fan van Japanse spelers. Omdat ze niet ophouden met lopen. Blijven lopen tot ze niet meer kunnen. Nou hebben we dat bij Mito nog niet gezien bij Sparta. Maar wat niet is kan altijd nog komen. In ieder geval zijn ze daar erg geliefd. Daarbij geldt ook dat de Japanse markt altijd zo'n markt is die dan nog te ontginnen is voor Europese clubs. Hè? Shirtjes kopen als Van Bergen nu zijn man voorbij is. En dan het 16 meter gebied op zoek van Zonneveld. Zonneveld al! Oh! In de korte hoek schiet hij hem plotseling binnen. Hij lijkt die aanval compleet te verknallen. Neemt hem eigenlijk verkeerd mee. Maar puntert hem dan in de korte hoek langs Van Gassel. En maakt er zo 1-1 van. Het begint eigenlijk allemaal bij die rare actie van Van Bergen. Die daar aan die zijlijn staat. En dan de bal opeens opwipt. En zo Meijsen voor de zoveelste keer in deze wedstrijd. De basis. Die legt hem dan terug. Dan wordt die bal verkeerd meegenomen. In eerste instantie. Maar dat verkeerd meenemen komt uiteindelijk uit. Het is een soort blessing in disguise voor Milan Zonneveld, dat hij hem verkeerd meeneemt. Want daardoor staat die verdediger op zijn verkeerde been. Die kan niet meer corrigeren. En dan kan Zonneveld in de korte hoek binnenprikken. 1-1. 3 minuten in de tweede helft bezig.
0: En daarmee maakt de spits van Sparta zijn tweede van het seizoen. Scoorde natuurlijk ook heel laat tegen Feyenoord. Doelpunt waar uiteindelijk een streep doorging door een licht duwtje. Echt een discussiepunt, maar hij kreeg hem tegen. Waarin deze derby gaat zijn goal wel door. Want we voetballen al lang weer met een bal van Torsteinsson richting Jansen. En die wordt verdedigd door Jong. Jansen, kan die de corner eruit slepen? Nee, het is Jong die het sterk doet, zeg. Uit zijn lichaam ertussen. Bal rolt dan heel langzaam over de achterlijn. En zo is het Bednarek die de doeltrap mag gaan nemen. Meteen daar de goal dus van die boomlange Milan Zonneveld. Die hem toch vernuftig binnenprikte met de buitenkant rechts. En die, het is een lange spits, beetje, ja, het had, zoals Henk Veerman dat heeft. Als je hem ziet lopen denk je, nou het zal allemaal wel. Maar stiekem heeft hij toch heel veel techniek. En dat heeft hij Zonneveld dus ook. En nu aan de linkerkant is Van Bergen er vandoor. Die kan de voorzet gaan geven. Bal weggekopt. Opgevangen door Marvin Jong. Kopt hem goed naar Terho. Opvangen met de borst. Misschien ook wel schieten. Nee, een balletje naar de linkerkant. 16 meter gebied. Goed opgevangen door Van Bergen. kan hij de voorzet gaan geven. Bal gaat terug naar Terho. Die slingert het er dan in. Nee, lage bal weggehaald door Excelsior met Toornstra. Die dan weer opvangt. Geeft hem mee aan Baas. Hij dan kappen naar zijn rechter. Ja, tijd om te schieten is hij niet. Er ligt wel weer veel ruimte. Andermaal bij Van Bergen. Linkerkant 16 meter gebied. Hier komt zijn voorzet. Tweede paal. Zonneveld. Alle ruimte. Kan hem klaarleggen met het hoofd. Maar dan wordt hij weggewerkt door Excelsior. En er wordt ook nog een harde overtreding gemaakt in de poging van Sparta om bij die bal te komen. Blijft de Excelsior-verdediger daar even op het gras liggen. Wiedel is het. Maar voor je lol doe je dat niet. Want het is harder en harder gaan regenen. 5 minuten onderweg. Het staat weer gelijk bij Sparta-Excelsior. Alleen dan andersom. 1-1.
1: Ja, zo gek is het ook niet dat Milan Zonneveld de maker is van de goal. Als hij in het veld staat bij Sparta, dan kun je dat per wedstrijd ongeveer uitrekenen dat Sparta dan 2,5 goal maakt. Dat kan niet. Dus de ene wedstrijd 2, de andere wedstrijd 3. Even voor het gemak gezegd. Maar dat is als Zonneveld op het doel of op het veld staat. Staat hij niet op het veld, dan is het schamele 0,7 goal per wedstrijd. Dat schiet natuurlijk niet echt op. Dus moeten we Zonneveld daar het compliment maken dat hij extra stootkracht aan dit Sparta toevoegt. En hij ervoor zorgt dat een weifelend Sparta de trekker over kan halen. Nu was hij het zelf. Ik zou bijna zeggen, Tobias Lauritsen 2.0. Dat is misschien overdreven. Maar hij is ook lang. Hij is ook sterk. Als Jonk nu Torstensson van de bal afloopt. En die bal bijna voor de voeten valt van Zonneveld. En dan wordt er alsnog een overtreding gegeven. Ja, dit is goed gedaan. Door Guse Puyuk. Die daar goed door had. Dat er een vrije trap moest gaan komen. Omdat Sparta niks meer uit die aanval kon halen. Het was het ondersteboven trekken van Marvin Jong. Dat is bestraft en dus krijgen we een vrije trap. Daarachter zijn wederom Terho en Baas gaan staan. Zij mogen hem inswingen. Ik zou toch zeggen, laat Terho het eens een keer doen. Want Baas heeft hem al 3 keer tegen de eerste de beste in een rood-zwart shirt aangetrapt. Als het inderdaad Terho is die bal in gaat draaien richting Bruno Martensindi. Garden met een half hoofdje. Kan daar dan die bal alleen maar verlengen. Het is Jake Goyan die probeert hem dan vervolgens weg te werken. Dat gaat dan via Martens over de zijlijn heen. En dus mag er gegooid gaan worden door Excelsior. Probeert Toornstraat nog te verkopen met het snelle pakken van de bal. En dan gaan proberen die ingooi te nemen. Maar voorlopig ligt er een tweede bal in het veld. En mag Excelsior gaan gooien na 53 minuten voetballen met een stand van 1-1.
0: Mooi is te zien dat er dolle vreugde is in het uitvak van Sparta sinds die goal van Zonneveld. En dat er toch een tiental Spartanen het shirt heeft uitgetrokken daar in blote barst in de regen staat te springen en te trommelen. Ja, het is een beetje net niet droog in dit stadion. En dan moeten we toch maar even gaan staan dat de mensen hier de prima 7 minuten wedstrijd voor over hadden om met een luxe drankje naar buiten te komen met een gin tonic of wat dan ook. Gaan we weer even staan en zien we dat Marvin Jong het balbezit heeft. Speelt hem in naar Terho. Beetje moeilijke hoogte om die bal aan te nemen. Is het Julian Baas die hem krijgt. Speelt hem naar Mito die zich even uit laat zakken aan de linkerkant. Staat nu een beetje naast Van Bergen. Dus weer binnendoor. Het is het Baas die wegdraait. Geeft hem mee. Hakje naar Mito. Heeft hij dan wat ruimte? Nee. Bal gespeeld volgens Guse Puyuk. Dat mag je ook wel eens een keer zeggen. Een uitstekende wedstrijd fluit. En dan is Excelsior er vandoor aan de linkerkant. Met die IJslandse aanvaller Torstensson. Heeft nog altijd de bal. Gaat hij met zijn linker tegen de billen van Jonga schieten. Dan is het Jegorjan. Bal dubbel geblokt. Wordt hij daarna weggewerkt door Sparta. Jansen die kopt naar Torstensson. Wil Jansen die bal terug hebben. Torstensson geeft hem terug aan Jegorjan. Lage bal. Die net niet wordt binnengetikt door Garden. Ook Martens Indy kon er niet bij. Maar het wordt gewoon een doeltrap voor Sparta. Jegorjan. Boos op Guse Puyuk. Die zegt dan vervolgens: ik wil niet op deze manier bejegend worden. Het is allemaal iets te fanatiek. Dit jaar hebben we heel veel nieuwe spelregels. Vorig jaar was een van die nieuwe regels dat alleen de aanvoerder tegen je mocht praten. Nou ja, dat zien we tegenwoordig niet meer bestraft worden. Ja, één ding tegelijk natuurlijk met de nieuwe regels. Het was allemaal wat te fel van Jegorjan. Die bal gaat daar voorlangs aan het doel van Sparta. Sparta is de bal alweer kwijt van Gassel naar Plug.
1: Ja, normaal sta ik bekend als de man die de scheidsrechter afzeikt. Maar hij laat zich ook niet gek maken door het publiek dat net al 2 keer schreeuwt om een strafschop. Eerst een bal die op de kont van Jong valt. Daar wilde het Kralingse publiek graag een strafschop voor. En daarna Garden, die ja, de kans zelf mist. Maar ja, hij moest er naartoe glijden. Ligt dan op de grond. En in de ogen van een Excelsior supporter is het op dat moment natuurlijk altijd dat dat komt. Omdat een tegenstander hem eventueel misschien licht heeft aangeraakt. Excelsior gaat zometeen wel twee keer wisselen. Jahan Baks staat in ieder geval klaar. Als Sparta een aanval is met Van Bergen. Die mag een voorzet gaan geven. Volgens mij gaan we ook het debuut zien zometeen van Erik da Silva Moreira. De Duitser die voor St. Pauli speelde. Gekocht werd door Nottingham Forest en uiteindelijk verhuurd aan Excelsior. Het is Sparta dat de bal rondspeelt met Young. Speelt hem in op Toornstra. Toornstra in de middencirkel op de helft van Excelsior. Is het Bruno Martensin die helemaal naar de linkerkant. Daar is Van Bergen. Die is maar weer eens meisje kwijt. En daar gaat Van Bergen als een hazer vandoor. Dan de voorzet. En dat was een uitgelezen mogelijkheid. Bal stadion uit. Die scheert echt heerlijk over de rand heen van het stadion. En dan op het einde is daar een opstaand randje. En dan zie je hem nog net zo, hop, zo de boomgrens in verdwijnen. Het is altijd heerlijk om het stadion van Excelsior heen te krijgen. Met die bomen die ooit zijn aangeplant. Waardoor je nu een prachtige bomenrij om het stadion heen hebt. Daar zit je dan naartoe te kijken. En dan heb je toch een beetje een soort idyllisch gevoel. Zo midden in de stad op Woudestein. Als we een corner gaan krijgen. Guzebuyuk. Even zegt wat er wel en niet mag. Het is Jay Goyan die met zijn handjes van Kuipers af moet blijven. Wat rest is de corner. Baas, kort genomen, richting Mito. Baas krijgt die bal een beetje verkeerd terug. Moet hem met links voorzetten. Daar is Toornstra, de man die er niet bij kan. Van Vianen kopt. En dan zou Excelsior er vandoor kunnen met Jansen. Die weet hem dan nog binnen te houden. Via Irak die Jay Goyan. Is het nu open op de andere kant? Dat lukt niet. Wiedel, die paast er ook uitgelopen. Sparta nu heel snel met Terho. Aanval blijft doorlopen. Zonneveld gezocht. Wiedel is daar dan de ingrijpende man. En voorkomt dat Excelsior in de problemen komt. Maar Sparta begint de regie in deze wedstrijd naar zich toe te trekken.
0: En het is ook te zien aan het moment met Wiedel. Die een hele slechte bal in huis heeft. En daarna krijgt hij de bal nog maar een keer terug. En dan denkt hij, weet je wat? Het is mij allemaal prima. Ik roei die bal maar gewoon naar voren. Kan ik in ieder geval geen fout maken. Teken het voor dat het momentum bij Sparta ligt. Na die goal van Zonneveld. 57 minuten gespeeld. Met die 1-1 gelijke stand. De wissels van Excelsior gaan zo meteen komen. Dat doe je natuurlijk niet als je een corner tegen hebt. Kuipers er vandoor. Geeft hem mee aan Mito. Dat steekpaasje past niet. Daar staat Wiedel weer. Die zijn verdedigende werk goed doet. Dan een rare actie van Thorsteinsson. Die doet alsof hij de bal aanneemt. Dan draait hij weg. Wil hij de bal door laten schieten om zijn tegenstander te verrassen en erachteraan te rennen. Maar ja, dat laatste gedeelte van het verhaal mislukt volledig. En dan is Sparta er weer uit met Van Bergen. Die helemaal naar binnen toe trekt. Dan hem alleen maar achteruit kan spelen naar Jong. Jong, weer naar de zijkant. Daar is Terho even ingehaald door Martes. Terho met de bal terug naar Toornstra. Bij Sparta er ook veel warmlopers, maar geen concrete beweging met Kentero, Roaldson en Verschuren onder andere die daar lopen. Dan is het Martensin die nu heel veel balbezit voor Sparta. Steekpaas van Martensin. Ja, die komt nog aan ook. Wat een schitterende paas van Bergen. En in één keer voor corner wordt Zonneveld niet bereikt. Die met heel zijn ziel en zaligheid in die bal komt. En dan gaat Excelsior nu wel wisselen met een corner tegen. Ja, mooi te zien ook om het op dit veld. Hoe ver je doorglijdt op het natte veld. Gaat Daniel van Vianen naar de kant. En de andere man die naar de kant gaat is de man van de goal, Ayman Sliti. Voor hem komt Jahan Baks. En Erik da Silva Moreira. Philips, zullen we even live afspreken hoe we hem gaan noemen? Noemen we hem gewoon Moreira? Of,
1: ja, ik vind da Silva Moreira altijd wel. Het bekt wel lekker. Maar we doen gewoon even hoe de pet staat, hè?
0: Ja, dan spreken we dan bij deze af, voordat de luisteraar het ook niet meer volgt. Hij dus in de ploeg gekomen, de huurling van Nottingham Forest. Een Premier League speler, ja, zoveel speelt hij niet. Hier bij Excelsior. Voorzet komt daar Van Baas uit die afgeslagen corner. Weer weggekopt, dan is het of Toornstra of Thorsteinsson. Toornstra als eerst, maar die glijdt hem over de achterlijn. Doeltrap, Excelsior.
1: Ja, die Moreira da Silva. Da Silva Moreira, speler uit Duitsland. Die eerder furoren maakte nog bij St. Pauli. Dat is een beetje een vergelijkbaar clubje met Excelsior. Ook lekker eigenwijs. Misschien dat hij daar dan goed bij gedijt. Eigenwijs, eigen gereid. Moet op een andere manier proberen om gelden binnen te trekken. Nou, kennen we Excelsior als de oude krantenclub natuurlijk. Dat zijn ze ondertussen al lang niet meer als Garden hier de bal vrij eenvoudig oppikt. Je dacht aan een overtreding van Hartjes, maar die was gewoon bezig om Torstra weg te houden bij die situatie. Mag voorlopig wel door. Irakli Yegoyan, die geeft hem mee aan die linkerkant aan Jansen. Voorzet is de paal en daar duiken zowel Hartjes als Garden op. Maar die kunnen er allebei niet bij. Hartjes niet omdat Bednarek ingrijpt en Garden omdat hij net te laat gestart was. En dus kan Mito aan de overkant nu doorsteken. Ik had eigenlijk trouwens gedacht dat Da Silva Moreira erin zou komen voor Meissen. Want die wordt consequent voorbijgelopen door Mitchell van Bergen. Begint zelfs een beetje gênant te worden. Dus je denkt, ja, breng nou even iemand met snelheid in. Want dit gaat een probleem opleveren. Maar het is ook inderdaad zo opgelost. Meissen er niet uit. Meissen op het middenveld. En Da Silva nu de man die bij Van Bergen staat. Dat is de oplossing die Ruben Den Uyl heeft gevonden. En Den Uyl natuurlijk tegen de club waar hij ooit zijn trainersdiploma behaalde. Sparta. Hij nu dus de eindverantwoordelijke bij Excelsior. En krijgt daar heel veel lof. Kreeg de kritiek nog van clubs die een trainer zochten in de zomer. Dat hij wellicht nog geen tegenslag had gekend. Maar aan de andere kant, als je de trainer bent van Excelsior, is er geen geld. Is dat geen tegenslag genoeg, zou je zeggen. Maar dat telt blijkbaar niet. Ondertussen is het Excelsior dat de bal heeft met Wiedel. Die speelt hem open naar de ingevallen Alireza Jahanbakhsh.
0: Jahanbakhsh gaat dan binnen door bij Van Bergen. Dat lukt alleen pas als hij ook met zijn hand die Van Bergen een beetje wegduwt. Het mag allemaal. Dan Thorstijsson aan de linkerkant. Kan een voorzet gaan geven. Blijft even uit. Gaat helemaal terug naar Yegoyan. Die wil misschien wel gaan uithalen. Nee, balletje binnendoor naar Hartjes. Verdedigd door Young. Het is die kleine Hartjes die Jong nog even aan de kant probeert te zetten met het lichaam. Maar daar faalt hij hopeloos in. Daar is Jong ook veel te sterk voor. Excelsior neemt hier over met Yegoyan naar Da Silva Moreira aan de rechterkant. Ook het zou ook zomaar een tropische DJ kunnen zijn. Maar het is nu de rechtsback van Excelsior. Die ziet dat Plug de bal vooruit speelt. Naar Thorstijsson is het Jansen weer buitenom. Die krijgt dit keer de bal. Dan moet de voorzet komen. Garden bij de eerste paal. Jahanbakhsh tweede paal. Topbal. Miskracht. En is een makkelijke vangbal voor Bednarek. En die gooit de bal zo snel naar Van Bergen. Ja, en als zelfs Van Bergen er niet bij kan, dan is je bal niet goed. Want die Van Bergen die kan in zijn beste dagen Usain Bolt inhalen. Slechte bal dus voor Bednarek. En Excelsior neemt weer over met Plug. Geeft hij dan weer mee. Excelsior probeert weer een klein beetje dat momentum terug te pakken. Omdat het moeilijk heeft in de tweede helft tegen Sparta Jansen. Weer met die voorzet. Die bal wordt geblokt. Nou, weer bijna een genietmomentje voor Philip omdat die bal het stadion uitgaat. Maar ging vooral heel erg ver omhoog. Maar stuit het gewoon nog bijna binnen de lijnen weer terug. Blijft het. Ja, terwijl die bal nog even uit het veld gehaald moet worden. Blijft het bij een inworp voor de Kralingers.
1: Ja, die doen dat naast het 16 meter gebied van Sparta met Yegoyan. Ja, jij had het net over tropische DJ's. Als Yegoyan nu met een voorzet komt, Garden raakt hem wel, maar tikt hem tegen zichzelf aan. Counterkans ondertussen voor Sparta. Wilde ik zeggen, ja, het zonnetje begint door te breken. Het is gestopt met regenen. Sparta steekt over met Van Bergen. Meegeven aan Mito. Mito vervolgens naar Van Bergen. Van Bergen aan die linkerkant terugleggen. En dan was het beter geweest om die bal aan Kuipers te geven. Ondertussen ligt Baas daar op de grond. Hij heeft last van een knieblessure. Omdat het knie tegen knie was. Ook Kuipers ligt daar op de grond. En dan ligt ondertussen iedereen op de grond. Ook Thorstijsson is er maar even bij gaan liggen. En dan ondertussen staat Baas weer op. Het gaat wel weer. Dus mag Sparta weer aan gaan vallen. Is het meer amateurtoneel dan dat er echt wat aan de hand was met Julian Baas. Die de bal nu krijgt en er weer zo fit als een hoentje bij loopt. Loopt er als een kieviet. Dus kan Sparta gaan opbouwen met Thorstra. Die kijkt even naar Bruno Martensindi. Die kijkt er weer om zich heen. Waar kan ik die bal dan kwijt? Ja, is daar aan de linkerkant bij Van Bergen ruimte. Dat wil hij wel heel graag. Het verontschuldigende handje bij Van Bergen. Dat hij te laat terug komt lopen. Als we zien op de bank bij Excelsior. Dat ook zometeen Ilano Silva Timas gaat komen. De man die bij Excelsior Maassluis speelde. En toen een amateurcontract bij MVV kreeg. Daar beslissend was. Heel snel een ander contract kreeg. En nu ondertussen speler is van Excelsior. Maar dan Rotterdam in plaats van Maassluis. En ook Nesto Groen gaat zometeen zijn minuten maken. Zij staan naast assistent-trainer Rick Ajay. Klaar om zeg ik dat nou wel goed dat het Rick Ajay is? Volgens mij wel. Nee, het is Maatsen natuurlijk. Rick Ajay was de assistent van Melvin Boel. Dat geldt terzijde. We zijn ondertussen 65 minuutjes bezig. Het staat al een kwartier 1-1 door die goal van Milan Zonneveld. Maar daarna te weinig gezien.
0: Onthutsende paas van Wiedel, waardoor Mito kan overnemen via Kuipers. En aan de linkerkant met Van Bergen, die dus een nieuwe tegenstander tegenover zich heeft. En de bal terugspeelt naar Toornstra. Die gaat de bal naar de rechterkant verplaatsen. Naar Young, die loopt en dribbelt in. Geeft hem dan aan Baas. Ligt er weer ruimte bij Van Bergen. De sleutelspeler in de tweede helft bij Sparta. Kan die dan een voorzet gaan afleveren? Nee, het wordt weer rand 16. Toornstra, voorzet, wordt weggekopt door Wiedel. Dan kan Martes opvangen. En Martes haalt de bal even onder de voet. Terwijl het maar blijft regenen en regenen in deze augustus derby bij Toornstra. Weer naar Van Bergen. Nu is het toch Da Silva Moreira die er wat dichter bovenop zit. Maar Van Bergen kan helemaal naar binnen lopen en de bal klaarleggen aan de linkerkant. Daar staat Terro te wachten. Geeft hem terug naar Baas. Wie gaat dan een keer die voorzet geven? Ja, er staan 5 mensen van Sparta in het 16 meter gebied. Ik zou dan bijna met mijn ogen dicht nog die voorzet geven. Maar Julian Baas durft het niet aan. Sparta blijft breien en breien met Marvin Jong naar Martes, die helemaal aan de binnenkant staat. Moet zich dan ontworstelen van Jegoyan. En dan gaat de bal terug naar Marvin Jong. Weer over de grond naar Toornstra. Toornstra, Zonneveld met de kaats. Mito. En dan houdt hij aanval erop. Nee, het is Mito die de bal tegen zijn hop krijgt geschoten. Balletje meegeven aan Kuipers. Hakje van Kuipers notabene. En die levert dan in bij Jahan Baks. Dan kan Excelsior er even uitkomen. Gaat hetzelfde inworp krijgen. Ja, en dan gaat het wisselen. Ja, en dan zit ik een beetje aan een te denken aan een Kralingse dame op leeftijd die zit te luisteren naar Radio Rijnmond. En die denkt, hé, ik zit toch naar Excelsior te luisteren. En die hoort al Da Silva Moreira voorbij komen. En dan komt ook nog Ilano Silva Timas binnen. Maar ja, het is echt Excelsior. Dan een paar mooie namen heeft aangetrokken. En daarvan staan er nu 2 in het veld. Thorsteinsson naar de kant. En de andere Excelsior speler die naar de kant gaat.
1: Was Thorsteinsson en
0: ja, die noemde ik.
1: Oh, Garden.
0: Ja, Garden ging naar de kant. Die het thuis heel matig speelt.
1: Dat je kan wel zeggen, maar bij Excelsior zijn wel moeilijke namen.
0: Ja,
1: dat, ik weet niet, Jahan Baks, kun jij die spellen?
0: Ja, daar zou je een quizje over moeten houden.
1: Ja, dat zou ook heel leuk zijn. Ik zou beginnen met Jan Plug.
0: Ja, HSH op het einde bij Jahan Baks. Dat heb ik onthouden nog, maar
1: ja, precies. Moeilijk, ja, die, als je bureau-redacteur bent geweest, dan ken je hem uit je hoofd inderdaad. Ja. Ken hem ook nog. We hebben ondertussen balbezit voor Da Silva Moreira. Die is de bal dan kwijt in alle snelheid. Omdat hij hem kwijtraakt aan Jahan Baks met HSH op het einde. Dus is het Sparta dat weer overneemt via Bednarek en Marvin Young. Zij proberen Excelsior even een loer te draaien. Door 2 keer met een lichaamsschijnbeweging weg te draaien. Het is nu Zonneveld die hem doorkopt. Wiedel die kopt hem dan naar het midden. Meijsen staat er dan naar te kijken. En dan is het Sparta dat probeert om nu een aanval op te zetten. Oeh, Da Silva Moreira. Goeie tackle zeg. Glijdt zo Bas Kuipers van de bal af. En zo mag Excelsior er vandoor met Jahan Baks aan de rechterkant. Voorzet laag. Daar is Bruno Martens in, die de man die de staande weg is. En dan mag Jahan Baks nog een keer inspelen op Jegoyan nog steeds. Rand 16, Jegoyan, Nesto Groen. En dan uiteindelijk is het via de karambol in de handen van Bednarek. Supporters van Excelsior vinden dan allemaal dat dat een terugspeelbal was. Maar ja, laten we het er maar even op houden dat de verdedigers van Sparta eigenlijk ook niet echt wisten waar die bal naartoe ging. En ook opgelucht adem konden halen dat die man die vandaar in een lichtblauw tenue staat, dat die die bal te pakken heeft. Ja, het blijft toch knap dat ze bij Sparta iedere keer een foei lege keepers tenue hebben. De shirts zijn best wel mooi. Dat oude, dat donkerblauwe uittenue, ook een prachtig shirt. Maar de keepers er nu vorig jaar, dat fel oranje van Joel Drommel zag er eigenlijk niet uit. En dit, wat is het? Deze babyblauwe outfit van Filip Bednarek. Ja, is er ook niet eentje waar je mee over straat gaat lopen. Ondertussen heeft Sparta de bal alweer terug. Zitten we in minuut 69. En is het Young die hem afgeeft aan Mito. Mito die hem dan weer naar Van Bergen geeft. En Van Bergen heeft door deze Da Silva Moreira. Die kan lopen, dus ik ga hem niet te lang stikken. Ik moet hem even teruggeven aan Jens Torst.
0: En die gaat nog verder terug naar Martin Zinni. Als we 69 minuten hebben gespeeld. Excelsior 1, Sparta 1. Excelsior in de eerste helft iets beter. Sparta toen wat armetierig, maar dat hebben ze nu van zich afgeschud. En het is beter gaan voetballen. Krijgt hier ook een vrije trap. Omdat Terro in de sandwich wordt genomen bij Silva Timas en Jegoyan. Martes heeft de bal gekregen. Sparta koos dus niet voor een voorzet uit die vrije trap. Maar Martins Indië krijgt ze van Toornstra. Sparta wil tempo maken omdat het voelt dat het nu beter is dan Excelsior. Toornstra krijgt hem. Geeft hem dan weer mee. Goede bal van Bergen. Alle ruimte wat te verzinnen. Dan moet hij toch iemand uitzoeken van Bergen met een voorzet die totaal niet aankomt. Ja, het stond ook wel helemaal vol in het 16 meter gebied. Maar wat een ruimte had van Bergen daar. Nu Terro die zich komt bemoeien in die aanval. Terug naar Martins Indië. Zonneveld staat te gebaren. Geeft die bal maar een keer voor. Ik ben per slot van rekening 2 meter 33. De bal wordt gestoken naar de achterlijn. En daar kan, als ik het goed zie, Mito niet bij. Het is een doeltrap voor Excelsior. En Van Gassel voelt het ook wel een beetje aan. Even rustig aan. Even onder dat momentum van Sparta vandaan komen. Keuzebuurk is niet de meest streng in het aftellen. Nu dan wel. Gebaard, kom maar. Ja, normaal fluitje. En ga je dan die laatste teller aftellen met de hand. Dat vindt de Keuzebuurk allemaal te veel gedoe. Dat doet hij niet. Zegt wel tegen Van Gassel. Joh, schiet nou maar een beetje op. En dan hartjes niet bereikt. Loopt dan eigenlijk zelf een beetje tegen Baas op. Krijgt er wel een vrije trap voor. Zegt dan ook nog een keer au bovenbeen. Dan zegt Julian Baas van ja, zoveel deed ik allemaal ook niet. Het wordt in ieder geval een vrije trap voor Excelsior. En ze gaan Wiedel mee naar voren sturen. Groen is al lang. En zij gaan misschien wel die bal in één keer voor het doel slingeren.
2: Ja, ik wilde zeggen Lange Jan Plug uit de Efteling, die sturen ze ook nog mee. Maar die mag achterin blijven hangen. Het is Jahan Baks die achter de bal is gaan staan. De bal ligt een beetje rechts van het 16 meter gebied. En dan nog een metertje of 40 uit de achterlijn. Vanaf daar gaat de Iranier proberen die bal in te slingeren. Meissen loopt daar, kan niet koppen omdat Zonneveld daar is. Die glijdt op zijn knieën prachtig door. Die is dan nu als een haas terug om buitenspel op te heffen. Dan komt dat Yegoyan en die loopt met ballen al over de achterlijn heen. Het is alleen niet gezien door de scheidsrechter. En dus gaan we vrolijk door met Jan Plug die de bal krijgt. Geeft hem aan Ilano Silva Timas. De man van VVV en Sparta zich. Bruno Martins Indië die hem bijna achter zijn eigen keeper kopt. Bednarek komt, maar roept blijkbaar niet. Bruno Martins Indië zit er dan met zijn hoofd aan. Doet wat een verdediger moet doen, die bal vol raken. Nou, als je keeper een beetje wijfelend uitkomt, dan is dat opgelucht ademhalen. Het is precies 6 uur. Dan bedenkt u, goh, waar is het nieuws? Nou, we hadden vandaag nog een zak geld over. We zijn bij de wedstrijd Excelsior Sparta. Dat betekent dus dat we dat zo meteen na de wedstrijd gaan doen. Krijgt u gewoon het nieuws van Reinhard Roemer. Eerst deze corner van Simon Jansen. Die wordt weggekopt. We hebben nog een minuutje of 18 te gaan in deze wedstrijd. Stand nog steeds 1-1.
0: Lennart Hatjes die de bal opvangt. Terug naar Plug. Ja, degene die de winnende goal zo meteen maakt. Die kan een knieschuiver maken van de ene kant van het veld naar de andere kant van het veld. Zo mooi nat is het veld. Yegoyan, lage bal, 16 in. Wiedel kan hem aannemen, uithalen van Jans. Ja, die schiet hem dan tegen Wiedel op, die nog in de weg liep. Ja, die legt hem ook onbewust klaar. Van Bergen zat er even tussen, heeft een beetje pijn, maar denkt ja, ik moet verder. Want Jahan Baks vangt de bal op, geeft hem dan breed naar Hartjes. Allebei oud Feyenoorder. Dan Yegoyan, punt 16 meter, weer meegeven op Jansen. Voorzet, nieuwe corner. Ja, en zo keert dat momentum. En dat is vooral omdat Excelsior het publiek even drachten krijgt. Die waren toch een beetje met stomheid geslagen naar die goede eerste helft en die goal van Zonneveld. Maar nu twee corners, zo vlak voor de Robin van Persie tribune. Luid gezang. En zo steunen zij Excelsior, wordt de thuisploeg naar voren gestuurd. Corner van Jahan Baks, korte variant. Oeh, een slechte paas. Maar ja, wel de kaas voltooid. En is het maar weer eens die Zonneveld. Die vandaag al 17 corners heeft uitverdedigd. Dat doet hij hartstikke goed. Ook nog op het scoreformulier staat. Ja, die haalt echt een dikke voldoende vandaag hoor. Met zijn basisplek vandaag. Een nieuwe diepe bal weggekopt door Martins Indië. Niet geheel zonder risico. Neemt Yegoyan de bal op de borst aan naast Mito. Bal terug naar Jahan Baks. Bal weer meegeven op Yegoyan. Een Iranier naar een Georgiër. Ook dat kan in Kralingen dit seizoen. En dan Jahan Baks die hem terugkrijgt tegenover Martes. Was nog actief over het afgelopen WK. Die Alireza Jahan Baks geeft hem nu weer terug naar Yegoyan. Dan de Duitser in balbezit. Da Silva Moreira. Combinatie met Wiedel. Middenvelder geworden. Alweer terug naar Plug. Opent weer naar Jahan Baks. Meegeven is de bedoeling. Naar Jansen die alweer doorliep. Bal wordt aangeraakt. Oh, snel gooien Jahan Baks. Naar Jansen. Dat doet hij. Houdt hij de bal ook binnen. Komt daar een voorzet. Nee. Jansen glijdt. Glijdt ook tegen de boarding aan. Wel goed gezien. Snel die inworp nemen. Bal lag klaar op een hoedje. Maar nu... Nee, de bal lag niet stil bij Bednarek, wilde ik zeggen. Nu Sparta alweer snel uit. Maar Bednarek moet opnieuw.
2: Ja, het duwtje van Martens was zo belangrijk. Heel zachtjes was het, met één handje. Heel klein duwtje. Daardoor kon Jansen zijn evenwicht niet meer bewaren. En die bal niet meer voorgeven. En dus krijgen we met nog een kwartier te gaan. Een doeltrap voor Sparta. Een kwartier, een alles bepalend kwartier. Ja, bij Excelsior zullen er toch nog wat mensen op de tribune een soort flashback naar vorige editie krijgen. Toen was daar opeens bij de tweede paal, na een hele lange gelijke stand, Ejoep Oefkier. Die hem opeens binnen kon tikken. En zo Sparta de drie punten schonk. En zo was het de eerste van Sparta in een reeks van twee uitwedstrijden in de Rotterdamse derbies. Die werden gewonnen. Overigens moeten we helemaal... Ja, we moeten echt serieus ver terug. Als je naar een reeks wil die Sparta heeft gewonnen. Als hier Excelsior er vandoor kan met Silva Timas nu. Silva Timas moet de voorzet geven. Doet dat een recht in de voeten van Young. En tussen 1955 en 1959 won Sparta 6 uitwedstrijden in Rotterdamse derbies op rij. Sindsdien niet meer gebeurd. Deze reeks is nu de langste reeks sindsdien. Dat zegt misschien een hoop. Maar ja, ooit was dit Excelsior. Dat weet je ook al licht, Sander. En angstgegner was het 12 wedstrijden op rij dat er niet gewonnen werd door Sparta van dit Excelsior. De resultaten werden er maar niet geboekt. En die angstgegner-status die is al een tijdje weg. Sparta in de laatste jaren doet het goed tegen dit Excelsior. 4 van de laatste 6 duels werden er gewonnen door Sparta. Als deze kopbal van Nesto Groene uiteindelijk valt voor Wiedel. Wiedel schot tweede lijn, of nou ja, in het 16 meter gebied. Maar hij trapt hem wel vol tegen Kuipers aan. Sparta moet een beetje op gaan passen. Want na al die wissels van Excelsior hebben de Kralingers nieuw elan. Ja, hier Kuipers staat ook weer niet op te letten bij deze uitgooi van Bednarek. Sparta is moe. Sparta is rijp voor een paar wissels.
0: Waar Excelsior wel echt rijkelijk heeft gewisseld inderdaad. Sparta, als ik het zo snel even zeg, in de tweede helft helemaal niet meer. Nou, dat het Terro in de eerste helft al kwam voor Van Kruijsen. En nu Martes, die hem een laag inspeelt. Niet tot bij Mito. Excelsior neemt erover met Jansen. Die schiet de bal wel hopeloos zelf over de zijlijn. Nu kan ook Sparta snel zo'n bal van zo'n hoedje afpakken om snel te gooien. Maar Mito denkt, ja, ik kan wel aan die zijkant gaan staan, maar ik ben de nummer 10. Ik kan beter zelf even naar het midden gaan lopen. En dan Sparta met het balbezit. Bal terug naar Kuipers. Naar Van Bergen. Dan zit Hartjes daar tussen. En dan zit Silva Timas weer. Met de kaas met groen. Die is nog even aan het bakkeleien met Martin Zindi. Mag allemaal verder. Omdat Da Silva Moreira de bal heeft. Met Timas voor zich. Krijgt hem ook. Timas terug naar Moreira. Die gaat dan de actie aan. Heeft heel lang de bal. Kuipers staat op 2 meter te kijken. En die vindt het allemaal prima. Dan Meijsen. Wil hij misschien binnendoor wat gaan verzinnen. Of toch maar die veilige paas geven naar de linkerkant. Naar Jansen. Combinatie met Jahan Baks. Dus even van kant gewisseld met Silva Timas. Dan gaat die bal helemaal terug uit. Naar Plug. Andere kant weer zoeken. Met Da Silva Moreira. Naar Timas. Houdt hij de bal binnen. Ja, weer terug bij Moreira Silva. Ja, en dan heel veel korte combinaties. Met heel veel moeilijke namen. Nu zit Jogoyan uiteindelijk met een... verkeerde kaats. Mag Sparta gaan gooien. En is het Martin Zindi die de bal terugspeelt naar Bednarek.
2: Bednarek opent op Martens. En dan is het uiteindelijk via de zijkant Terho zoeken. En dan vanaf daar gaan kijken of er wat te halen valt. Ja, daar wordt het shirt van Zonneveld uiteindelijk een beetje uitgetest. Nou, we kunnen Wiedel in ieder geval zeggen dat is eenzelfde soort shirt als dat je zelf aan hebt. Zelfde makelij. Dus de kans dat die gesloopt wordt is vrij klein. Ondertussen de vrije trap al wel genomen door Sparta. Sparta dat wat schoonheidsfoutjes aan het maken is. En dat lijkt een beetje te komen. Omdat er echt gewoon vers bloed nodig is in deze ploeg. Alhoewel, Van Berg is er nu vandoor. Met een goede 1-2 naar Mito. Dan vlecht hij hem terug. Zonneveld, bal geblokt. En dan valt hij net niet voor baas. Kan Excelsior opruimen. En is het de volgende aanval die Sparta op kan zetten met Marvin Young. Young loopt door. Inspelen op Toornstra. Toornstra trekt dan naar binnen. Meegeven aan Martens is de bedoeling. Krijgt hem per ongeluk terug. Young heeft dan de dozen nog om zijn schoenen. Die wil eigenlijk de bal aannemen. Maar kaatst hem terug bijna aan de voeten van Young. En dan wordt vervolgens de overtreding gemaakt door Ernesto Groen op Julian Baas. Dat betekent dat wel dat er nu een vrij trap gaat komen. Die gaat komen vanaf de rechterkant voor Sparta. Metertje of 25 vanaf de achterlijn. Beetje rechts van het 16 meter gebied. Daar ligt de bal. En dus is het krankzinnig om het in één keer te proberen. Maar hem voorzetten, dat moet zeker lukken. Van Bergen ondertussen door dat hij... Oh ja, de afspraak was dat ik de allerlaatste man ben. Omdat ik lekker snel ben. Loop nu pas een keer terug. Dan staan ze nog even te overleggen. Die van Sparta, dat zijn Terho en Baas. Baas kijkt nog even een keertje naar Terho neer. Omdat ze allebei over de bal gebukt stonden. Niet helemaal duidelijk wie hem nou neergelegd heeft. Degene die hem neerlegt, die neemt hem vaak. Het is nog even wachten totdat Guzebujuk het zijn vrijgeeft. Dat is nu het geval. Dan gaat Baas het laten aan Terho. Die geeft hem dan wel strak voor, maar net te strak. En daardoor kan Silva Timas wegkoppen. Is het nu Van Bergen die hem oppikt. Hartjes die hem de lucht inpeert. En dan moet Silva Timas gaan proberen Van Bergen van de bal af te houden. Maar die neemt hem aan en wordt ondersteboven gekegeld. En krijgt dus de overtreding mee. Hebben we nog 10 minuten op de klok staan. En is het nog steeds 1-1. Dan zit ik even om me heen te kijken. Maar zie ik dat de agenten bijna de broodjeschalen hebben leeggegeten.
0: Ja, het is goed nieuws. Voor de wedstrijd was het even onrustig. Maar als achter ons, ja, het zijn echt... Het is een heel politiekorps dat hier zit te eten. Ja, dat betekent dat het gelukkig rustig is. En dat zij klaar zijn als het allemaal weer nodig is na de wedstrijd. Sparta gaat dan eindelijk wisselen. Het gaat Roald Soy en Ideo brengen. Vrij trap is terug uitgespeeld. Bednarek krijgt hem van Martens in die. Nog 9 minuten officieel. Met die 1-1 stand. Diepe bal op Zonneveld is niet goed. Kan gevangen worden door Van Gassel. Leuk trouwens bij die vrije trap van Sparta. Met Baas en Terro achter de bal. Dat daar ook wat amateur toneel bij komt kijken. Dat ze net alsof doen dat ze miscommunicatie hebben. Dat de een doet alsof die neemt. En dan toch de andere. Alles om maar een procent verwarring te kunnen creëren. Bij die met de dag belangrijk wordende standaard situatie. Met nu een slechte bal op Groen. Maar je handbaks duikt nog op. Dan naar de linkerkant. Weer niet Jegoyan. Maar Jansen die er opvangt is allemaal niet de bedoeling. Maar de aanval loopt door. Met Jegoyan buitenop loopt Jansen weer bijna in de weg. Komt daar de voorzet. Die wordt daar geschoten worden. Nee, niet geschoten door Meijsen. Het lijkt alsof die bal daar klaar komt te liggen. Maar dan is het toch nog Bas Kuipers die er staat. Heeft Toornstra kramp. Met alle respect zeg ik de oude Jens Toornstra. Die zal naar de kant gaan voor Roald Soy.
2: Dat klopt.
0: Dank je. En dan komt ook meteen maar de tweede wissel met Ideo. Is het Zonneveld die zegt, ik wil wat drinken. Die ga ik natuurlijk niet afhalen. En voor Van Bergen zit de wedstrijd er ook op. En razendsnel bereidt ook Excelsior een laatste wissel voor. Of die dan meteen nu gaat komen, vraag ik me nog even af. Meijsen is de bal alweer droog aan het maken voor een inworp. Gaat Excelsior niet wisselen. En dan komt daar die inworp voor Meijsen. Excelsior wacht er even mee. Even kijken waar de bal is. Die is hier vlak voor mij. Als het seintje zo meteen komt van Guzebujuk. Wacht Excelsior dus met wisselen. Nog veel communicatie tussen Baas en Wiedel en Guzebujuk. We zitten dicht op elkaar. Als daar die verre inworp gaat komen van Rick Meijsen. Bij de eerste paal Wiedel. Bal wordt doorgekopt door een Spartaan. Je handbaks niet, je handbaks wel. Nee, de bal blijft hangen. Naar de zijkant gekopt door de kleinste man van het veld. Ze zoeken Mito. En dan, ja, nee. De corner voor Excelsior. Nee, dus Martens houdt hem binnen. De grensrechter moet naar de andere kant kijken. Inworp snel genomen. Jegoyan legt hem klaar voor Hartjes. Schept hem, tweede paal. Daar kan Jan Handbaks. Oh, toch wel bij. Wat knap gedaan.
2: Jan Handbaks over de...
0: pleurt over dat hek heen daar. En die blijft even liggen. Ja, hij heeft alleen ouwe aan de elleboog. Het spel gaat verder. Maar Jan Handbaks houdt die bal ongelooflijk knap binnen. Ja, luid applaus springt over het hek. Valt op zijn elleboog. En ja, daar staat ook nog een cameraman waar hij langs heen valt. Dan valt hij daar over het hek heen. Of die klets gewoon de stoeptegels. Maar het is een hard hoor, Jan Max, die in zijn vaderland veel grotere ellende ziet dan een valpartijtje over een hek. Dus die gaat gewoon terug. En die ziet dat het spel weer verder gaat. Oeh, zag de lelijkheid en notabene. Hij krijgt nu de bal. Ali Reza, Jan Max naar Silva de Morera. Met de voorzet Groen kan er niet bij. Martens in die wel. Inworp Excelsior.
2: Dan gaan we wisselen en dan is Jordan Bos niet voor niks gekomen. Want zijn broer gaat minuten maken voor het eerst. Komt die erin. Het is Simon Jansen die er vanaf gaat. En hij wordt vervangen door Casey Bos. En dus is het wel mooi dat die twee bij elkaar in de buurt zijn. Dan kun je nog even bij elkaar op de koffie voor de gezelligheid. Dat je niet de halve wereld over moet met de twee Australiërs. Nee, gewoon een stuk dichterbij. Ingooi wel voor Excelsior. Nou, net met het wat link. Het leidde uiteindelijk tot die rare glijpartij van Jahan Baks. Na een flinke omzwerving in de aanval. Nu opnieuw verre ingooi. Zoeken naar Plug. Lukt niet. Bal valt op het hoofd van Kuipers. Die komt weg. Uiteindelijk is het Hartjes die oppikt. Dan maar helemaal achteruit. Daar is het Da Silva Moreira. Goed ingespeeld op Jegoyan. Jegoyan durft het dan niet aan om het in één keer te doen. Doet het alsnog. Kan er gekopt worden door Plug. Bal gaat over de achterlijn heen. En over de goal van Bednarek. Ja, was dit een kans? Maar had je eigenlijk vanaf het moment dat die bal naar het hoofd van Plug daalde al het gevoel. Gaat hem niet worden. Hoek veel te moeilijk. Bal veel te hoog om hem echt lekker te kunnen koppen. Dan past het gewoon allemaal even precies niet. En zo, met nog 5 minuten te gaan. Sparta met een doeltrap lang richting Zonneveld. Ja, die doet dan een hele mooie stervende zwaan. Die krijgt daar toch een goede recensie voor de stervende zwaan. Kuzubuuk trapt erin. En geeft de vrije trap aan Sparta rond de middenlijn. En zo schuift Sparta een metertje of 40 op. Dan kan het op zoek gaan naar een aanval. Ja, het is een tweede helft waarbij degene die de bal heeft vaak ook echt wel tot een aanval komt. Dat maakt deze tweede helft dus juist zo leuk. Alleen ja, iets meer kans. Als we dat dan nog als verlanglijstje in mogen dienen, dan is dat wat we missen. Als deze bal van Baas op Ideo verkeerd is. Of in ieder geval, hij is wel goed, maar Ideo begreep het niet. Stuit het de bal over de zijlijn heen. En betekent het na 87 minuten voetballen dat het nog steeds 1-1 staat en dat het ingooien is voor Excelsior.
0: Ja, Hambaks verliest van Roaldsooi. Die krijgt de bal dan terug van Zonneveld. De Twin Towers met Sparta. Schot van Roaldsooi in de handen van Gassel. Ja, het leek even een dreigend schot. Het was het eigenlijk helemaal niet zo. Een harde schuiver over de grond. Recht op van Gassel af. Ja, twee hele lange spelers. Die Roaldsooi en die Zonneveld dus. De Noor zojuist in ieder geval onrustig gedaan, zegt door Martensin. Die de bal achterloos achteruit kopt naar zijn doelman. Terwijl Nesto Groen gewoon naast hem staat. Nu goed jagend werk van Plug. Groen kan hem opvangen. Kan hij hem dan meegeven aan wie? Nee, hij gaat voorlopig zelf. Dat is niet de goede keuze. Troeft dan toch nog een keer Roaldsooi af. Maar dan kan Ideo toch overnemen. De twee invalspartanen Ideo op de eigen achterlijn als buitenspeler zijnde moet hij gaan uitverdedigen. Kiest dan voor de weg terug naar Bednarek. Ideo vorig jaar verhuurd. Geen versterking gebleken voor Sparta. Maar vorige week toch die assist in de laatste paar minuten tegen FC Utrecht op die goal van Verschuren. En diezelfde Verschuren, die gaat er nu inkomen nog. Ja, vorige week een succes. Dus misschien nog maar een keertje. Dit is meer een botsing dan een overtreding. Maar de actie is daar in het 16 meter gebied van Mito. Die tikt de bal langs de tegenstander en dan komt er een botsing. Ja, en bij iemand van de lengte van Mito wordt al snel het gezicht geraakt. Maar ja, een strafschop kon je het ook weer niet noemen. Aan alle kanten nu gefluit. Excelsior, omdat er nu in hun ogen een wat makkelijker vrije trap wordt gegeven. En bij Sparta hadden ze toch die penalty wel graag willen zien bij Mito als Verschuren in de ploeg gaat komen. Nick Verschuren natuurlijk. We kennen een andere Verschuren als Spartaan. Arno. Al een tijdje weg natuurlijk. En ja, ik zei vorige week dat Ideo vanaf deze plek een assist had. Nu schiet de bal hopeloos uit. Gaat Verschuren komen voor Baas. Zal Jong even nummer 6 gaan worden? Denk ik. Die doet alsof hij dat nog niet ziet. Maar dat gaat wel gebeuren. En dan gaat het spel verder met een doeltrap voor Excelsior.
2: Ja, Jan op de positie waar hij liever niet loopt. Maar hij moet het toch maar gaan doen. Is haast het devies. Alhoewel je nu met een driemans verdediging staat. Eigenlijk een vijfmans verdediging. Het zou natuurlijk ook nog kunnen dat er wordt gezegd. Joh, buitenspelers, backs. Lekker lopen, lekker lopen, lekker lopen. Ondertussen geen overtreding. Da Silva Moreira ligt daar wel op de grond. Krijgt een beuk van Ideo. Maar de scheidsrechter Guzebujuk vindt dit niks. Vindt het gewoon een stevig duel. Ja, laat dit soort duels ook met enige regel maar doorgaan. Alleen dat Silva Moreira is dan ook nog een schoen kwijt. Ja, het wordt een beetje vervelend de laatste paar minuten. Waarschijnlijk ook omdat ze bij Excelsior al een paar keer deze derby in de laatste minuten hebben verloren. Dat ze denken, ja, wij moeten nu even scherp zijn. Dat er een soort van flashback-syndroom opduikt. Ondertussen is het Sparta in balbezit met Martens. Inspelen op Mito. Mito terug naar Martens. Komt alleen niet uit de situatie. En daardoor neemt Excelsior over met Bos. Die draait even om zijn as heen en houdt dan de rust inspelen op Wiedel. Wiedel dan naar Meijsen. En dan vooruit gaan kijken. Kijken of er nog een aanval in zit. Of er nog een doelpunt in zit voor de Kralingers. Het is opendraaien met Hartjes. Hartjes vindt hem dan aan de linkerkant bij Bos. Bos weer terug naar Hartjes. Hartjes dan met de voorzet. Die is te scherp recht in de handen van Bednarek. En dan is Ideo alvast gaan lopen. Maar gaat Bednarek daar de bal niet krijgen. En dus krijgen we nog 2 minuutjes die erbij gaan komen. In deze Rotterdamse derby die voorlopig nog onbeslist is.
0: We zijn op tijd thuis. 2 minuten in een tweede helft. Dat zien we niet vaak. Overigens zeg jij toch de Robin van Persie-tribune. Een mannetje of 20 dat begon te zingen. Alles of niets. Olé, olé. Ja... Dat is eigenlijk een situatie in een bekerwedstrijd of in een kwalificatiewedstrijd waarin er maar 1 door kan. Maar als het hier 1-1 blijft, ja, is dat gewoon een resultaat en een belangrijk punt. Hoe graag je ook wil winnen, Max had toch ook gewoon die 1-1 vasthouden met je hand, Max. Kan nog een voorzet gaan geven. Martens in de cornerprijs geven. Ziet hij niet al te ledig meer uit. Ja, die praten ook met Kuipers, zitten dan wat meer bovenop. Maar het is vooral Martens in die de voorzet wat houterig raakt ten koste van een corner. En dan mag die invaller uit Australië met zijn broer op de tribune zich gaan laten zien met een corner. Casey Bos. Met een indraaiende corner. Geuze Buyuk, die de rest van de blessuretijd graag pratend wil doorbrengen. Dan gaat de grens natuurlijk even voor die bal staan. Maar daar komt de corner van Bos richting de tweede paal. Wordt daar gekopt voor de goal. Oh, de goal! Die gaat erin. Het is Nessel Groen. Die zijn eerste goal maakt voor Excelsior in de allerlaatste minuut. En Excelsior gaat de zege grijpen. Het kan toch nooit eens normaal zijn in deze derby. Excelsior, dat verreweg de mindere ploeg is in de tweede helft, gaat winnen omdat die bal bij de tweede paal nog wordt teruggekopt uit die corner van Bos. En dan is het voor de goal Nesto Groen die hem binnenwerkt. Een orgastische ontlading hier op Kralingen op Woudenstein. Dat de derby gewonnen gaat worden. Slitty, die als wisselspeler helemaal naar de andere kant heeft gerend om het feest te vieren. Nesto Groen, die zijn eerste goal maakt voor Excelsior. Heeft zoveel blessureleed gekend. Maar hij wordt matchwinner.
2: Ja, in een wedstrijd die zo vaak door Excelsior in die laatste minuten nog werd weggegeven. Die 4-2 een keer op het kasteel. Bijvoorbeeld die 1-0 van vorig jaar hier. Ja, Guus Buuk bevestigt hem. Het is een doelpunt. We gaan nog wel heel even door. Want die viel precies op het scheidspunt van de eerste en de tweede minuut van de extra tijd. En dus krijgen we nog een minuutje erbij. Nesto Groen met de goal dus. Dat is de beslissing geweest in deze wedstrijd. Excelsior wint de Rotterdamse derby. Excelsior krijgt waar het recht op heeft. Zo simpel is het ook. Het Excelsior was grote delen van deze wedstrijd de betere ploeg. Sparta heeft 1 helft niet gevoetbald. 1 helft een beetje voetballen. En die 1 helft een beetje voetballen, dat is uiteindelijk nu gelukt. Of dat is gelukt, dat leverde een doelpunt op. Maar uiteindelijk, Excelsior wist de rug te rechten. Was gewoon slimmer met de wissels ook. Is ervoor te zorgen dat Sparta eigenlijk niet meer gevaarlijk kon worden. En dan is het ook mooi dat een jongen als Nesto Groen, die zoveel blessureleed heeft gekend, er als invalspits bij komt. En uiteindelijk de beslissende maakt voor de Robin van Persie-tribune. Supporters uit hun dak. Zij gaan dit feestje nog wel even vieren. En aan de menig Rotterdamse koffiemachine zal het de komende weken nog wel even beste rijtjes zijn tussen Excelsior en Sparta supporters. Maar de Sparta supporters de afgelopen jaren aan het lange eind trokken, waren het vandaag die uit Kralingen. Dan zit het er alweer op voor vandaag. Gaan we afscheid van u nemen van deze derby. Zien we alweer wanneer we bij u terug zijn. Dat is namelijk nog niet bekend, maar vast wel weer een keer. Dan zouden wij graag willen zeggen bij ieder afscheid bedankt en graag tot de volgende keer.
3: Dit is Radio Rijnmond.
4: Radio met een grote R.
5: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl. Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
13: Leren mediteren? Zen.nl.
14: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hey Raymond!
16: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
17: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
15: Hey, Raymond!
16: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
17: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
18: Goedenavond, ik ben Reinoud Roemer en je krijgt van mij een overzicht van nieuws dat eerder vandaag te horen was hier op Radio Rijnmond. Jeugdzorg Nederland heeft samen met de VNG, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de ministeries van Justitie en Volksgezondheid excuses aangeboden aan jongeren die hebben geleden door plaatsing in de gesloten jeugdhulp. De excuses werden vanmiddag officieel aangeboden in Ede en maken onderdeel uit van een breder traject waarin de betrokken partijen samen met jongeren en ervaringsdeskundigen werken aan herstel van het vertrouwen. Dat vertelde de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Ahmed Abu Taleb, vanmorgen op Radio Rijnmond. De Rotterdamse oud-burgemeester is vandaag 65 geworden. Op de vraag van presentator Ronald van Oud-Heusden of hij het burgemeesterschap mist, had hij een kort maar krachtig antwoord vanmorgen: nee. Wat Abu Taleb wel mist, zijn de vele contacten met Rotterdammers. Hij werkt aan een reeks theaterlezingen rond zijn eerder verschenen biografie en daarmee treedt hij op, onder meer in De Doelen in Rotterdam, maar ook bijvoorbeeld in Friesland en Groningen. De Noorse kerk in Rotterdam rouwt om koning Harold. Hij overleed gisterochtend op 89-jarige leeftijd. Buiten bij de kerk aan de Westzeedijk hangt de Noorse vlag half stok en in het gebouw staat een gedenktafel met een condoleanceregister, een kaars en een foto van de overleden koning van Noorwegen. De A15 was vanmorgen en een groot deel van de middag deels afgesloten tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Sjaarloos, nadat daar vanmorgen om 19:30 een auto en een vrachtwagen op elkaar botsten. De vrachtauto is gekanteld en kwam dwars over de weg te liggen. De automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. Vanmiddag heeft de UEFA het speelschema van de competitiefase van de Champions League voor komend seizoen bekendgemaakt. Feyenoord begint het Europese seizoen op 9 september met een uitduel tegen FC Barcelona. En op 27 januari, eindigen de Rotterdammers met een thuisduel tegen Leipzig. Het complete speelschema is ook terug te vinden op de website van Rijnmond. Morgen speelt Feyenoord in de Kuip tegen ADO. De eredivisiewedstrijd begint om 2:30. Sluit ik af met het weer. Toenemende bewolking en regen. Ook morgen vallen in de ochtend nog een paar buien. Later op de dag wordt het droger en laat de zon zich geregeld zien bij zo'n 21 graden. De nieuwe week begint aanhoudend wisselvallig. Met vooral maandag plaatselijk in de regio veel regen en veel wind. Dinsdag en woensdag lijken wat droger te worden met wat meer zonnige perioden. Dat was het nieuws op Radio Rijnmond.
19: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
20: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissie.

0: Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario? Zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
0: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Wee!
6: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
4: Nee, Attents met ds.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
10: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond.
12: Rijnmond Sport.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Rotterdam maakt zich op voor de Wereldhavendagen. En Rijnmond is daarbij. Vrijdag vanaf 12 uur krijg jij je lunchbreak live uit de Rotterdamse haven. En zaterdag en zondag is het Weekend Is Er live vanaf de Wereldhavendagen. Samen met onze vrienden van Open Rotterdam. Natuurlijk zijn we er het hele weekend ook bij via Rijnmond.nl. En zondag kun je op TV Rijnmond nagenieten van de hoogtepunten. De Wereldhavendagen. Beleef je met Rijnmond.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
5: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
6: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
10: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

stand up, please.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
3: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
5: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
6: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
5: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Op 4, 5 en 6 september viert Rotterdam de 49ste Wereldhavendagen. Ontmoet de mensen die dagelijks werken aan een toekomstbestendige haven. Stap aan boord van innovatieve schepen. Ga op spannende excursie of ontspannen vaartocht. En geniet van de shows en het vuurwerk. Kijk voor het programma op wereldhavendagen.nl.
4: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma?
5: Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
8: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.
9: Liep me mee naar de regenboog!

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

Ik ben gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.